Uit het zuidwesten neemt de bewolking toe. Tegen het einde van de nacht volgen buien. Het koelt af naar zo'n 15 graden. Overdag bewolkt met soms stevige buien en kans op onweer. Het wordt 19 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
1: Michel Koenen met het NOS-journaal. De Amerikaanse president Trump zegt dat hij Israël heeft teruggefloten. Er lijken daardoor voorlopig geen grote aanvallen te komen op het zuiden van de Libanese hoofdstad Beirut. De Israëlische premier Netanyahu had aangekondigd dat die er zouden komen. Hij zegt bij zijn plan te blijven als Hezbollah de aanvallen tegen Israël niet staakt. Trump zegt dat hij toezeggingen heeft gekregen dat er geen aanvallen meer komen. Tijdens het telefoongesprek zou Trump Netanyahu onder meer knettergek hebben genoemd, melden Amerikaanse media. Trump zou verder hebben gewaarschuwd dat het bombarderen van Beirut Israël verder zou isoleren. Denemarken krijgt een centrumlinkse regering. Maar gemakkelijk ging het niet, want premier Mette Frederiksen moest er 2 maanden over onderhandelen. Later vandaag wordt er meer bekendgemaakt over de coalitieplannen. En morgen wordt de nieuwe minister Ploeg gepresenteerd. En kan Frederiksen beginnen aan haar 3e termijn als premier. Bij een bedrijf in Heerhugowaard is gisteravond iemand doodgestoken. Volgens de politie raakten 2 anderen gewond. Ze liggen in het ziekenhuis. Hoe ze eraan toe zijn is niet bekend. Wat er is gebeurd, dat is volgens de politie nog onduidelijk. De dienst sociale interventies omsingelde korte tijd het gebouw in Heerhugowaard. Er is nog niemand aangehouden. De politie roept getuigen op zich te melden. En in Toronto, in Canada, heeft de politie een grote partij nagemaakte WK-voetbalartikelen in beslag genomen. Die hebben een geschatte waarde van 3,5 miljoen Canadese dollar. Het gaat onder meer om 16.000 shirts, petten en vlaggen van bekende sportmerken en 2 valse wereldbekers. Er zijn 2 mannen opgepakt. Het weer nog. Vanuit het zuidwesten neemt de bewolking toe. Tegen het einde van de nacht volgen er dan buien. Die kunnen pittig zijn. Koelt af naar zo'n 15 graden. Overdag wordt het bewolkt met soms stevige buien en kans op onweer. Windstoten tot wel 75 km per uur. Het wordt 19 tot 23 graden. En de rest van de week blijft het ook onstuimig. Dit was het NOS Journaal.

0: Je wordt wakker op een morgen.
1: If you hear work late.
0: En je hebt al jarenlang geen werk meer.
1: And the mother to the table.
0: En je oude moeder dekt de tafel.
1: You see the same old same.
0: En je ziet al die oude dingen weer op tafel komen. Hans cornflakes.
1: Lay your foot by the table.
0: Je legt allebei je voeten op de tafel.
1: And you have all been in pain.
0: Oh, je vrek je rug.
1: Have you ever seen a rainbow?
0: Heb je ooit een regenboog gezien? Ja, wat dit in de tekst thuis doet, weet ik niet. Ik heb hem niet geschreven.
1: You can't travel with me.
0: En je krijgt me daar een ruzie met een man waarvan je denkt dat het je vader is, maar het blijkt de elektrische melkboer van die ochtend te wezen. En wat zing je dan?
1: Let him

0: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
1: Michel Koenen met het NOS-journaal. Rusland heeft vannacht weer meerdere Oekraïnse steden bestookt met raketten en drones. In Dnipro, in het oosten van het land, zijn zeker 4 mensen gedood. 16 anderen raakten gewond. In hoofdstad Kiev is brand uitgebroken in meerdere flats, een polykliniek en bij een benzinestation. Er zijn zeker 14 gewonden. Ook in Kharkiv vielen gewonden, onder wie een 11-jarig meisje. Het Israëlische leger rukt niet verder op naar de Libanese hoofdstad Beirut. De Amerikaanse president Trump zegt dat dat de uitkomst is van een telefoongesprek dat hij voerde met de Israëlische premier Netanyahu. Trump zegt dat hij ook contact heeft gehad met Hezbollah en dat de organisatie heeft beloofd de aanvallen te stoppen. De website en de app van het Rotterdamse cryptobedrijf Knaken zijn niet bereikbaar. Klanten kunnen daardoor niet bij de cryptomunten die ze hebben gestald bij de sponsor van voetbalclub Feyenoord. Knaken zegt in een verklaring dat het alle activiteiten heeft gestaakt omdat het niet de juiste licentie zou hebben. Bij het bedrijf konden klanten euro's omzetten in cryptomunten zoals de Bitcoin. Het is niet duidelijk of klanten hun cryptomunten nog terug kunnen krijgen. Volgens de regionale omroep Rijnmond spelen de problemen al sinds afgelopen vrijdag. Diergaarde Blijdorp in Rotterdam heeft een aantal gezonde stokstaartjes laten inslapen. Volgens de dierentuin waren er spanningen tussen de mannetjes en moet dit ervoor zorgen dat de rust weer terugkeert. Blijdorp erkent dat het een drastisch besluit is en zegt dat er naar gekeken wordt om een andere oplossing te vinden. Maar ja, de stokstaartjes aan een andere dierentuin bijvoorbeeld slijten, dat is niet gelukt. Het weer vanuit het zuidwesten neemt de bewolking toe. Tegen het einde van de nacht volgen buien. Het koelt af naar zo'n 15 graden. Overdag wordt het bewolkt. Soms stevige buien en kans op onweer en windstoten tot 75 km per uur. Het wordt 19 tot lokaal 23 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
1: Michel Koenen met het NOS-journaal. Rusland heeft vannacht weer meerdere Oekraïnse steden bestookt met raketten en drones. Daarbij zijn zeker 5 mensen gedood. 4 in Dnipro in het oosten van het land en 1 in Kiev. Tientallen mensen raakten gewond. In de hoofdstad is brand uitgebroken in meerdere flats, een polykliniek en bij een benzinestation ook eens een gebouw ingestort. Ook in Kharkiv vielen gewonden, onder wie een 11-jarig meisje. De Oekraïnse president Zelensky had al gewaarschuwd dat Rusland weer met aanvallen zou komen. De Europese lidstaten en het Europees Parlement zijn het gisteravond eens geworden over de terugkeerwet. Die maakt het mogelijk om uitgeprocedeerde asielzoekers die niet in de EU mogen blijven, maar naar zogenoemde terugstuurhubs te sturen. Het zijn uitzetcentra buiten de EU. Er werd lang gesteggeld over wanneer de wet in zou moeten gaan. Voor de meeste artikelen uit de wet krijgen de EU-landen nu een jaar de tijd om zich voor te bereiden. De rest gaat wel meteen in, zoals het uitzetten naar de terugkeerhubs. De Amerikaanse president Trump zegt dat hij Israël heeft teruggefloten. Er lijken daardoor voorlopig geen grote aanvallen te komen op het zuiden van de Libanese hoofdstad Beirut. De Israëlische premier Netanyahu had aangekondigd dat die er zouden komen. Hij zegt bij zijn plan te blijven als Hezbollah de aanvallen tegen Israël niet staakt. Trump zegt dat hij toezeggingen heeft gekregen dat er geen aanvallen meer komen. Op verschillende Belgische luchthavens zijn vluchten vertraagd. Dat is vanwege een staking onder luchtverkeersleiders. Op de luchthaven van Brussel zullen zo'n 25 vluchten later vertrekken dan gepland. In Luik gaat het om zo'n 20 vluchten. Of vroege vakantievluchten vanuit Charleroi ook vertraging oplopen, dat is nog niet duidelijk. Het weer vanuit het zuidwesten komen er buien aan. Later vandaag ook zon, maar in de middag weer stevige buien met kans op onweer. Veel regen en windstoten tot 75 km per uur. Het wordt 19 tot lokaal 23 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
1: Radio Ideaal. Het Israëlische leger rukt niet verder op naar de Libanese hoofdstad Beirut. De Amerikaanse president Trump zegt dat dat de uitkomst is van een telefoongesprek dat hij voerde met de Israëlische premier Netanyahu. Trump zegt dat hij ook contact heeft gehad met Hezbollah en dat de organisatie heeft beloofd de aanvallen te stoppen. Rusland heeft vannacht weer meerdere Oekraïnse steden bestookt met raketten en drones. In Dnipro zijn zeker 4 mensen gedood, 16 mensen raakten gewond. In de hoofdstad Kiev is brand uitgebroken, onder meer in meerdere flats. Er is 1 dode en er zijn zeker 14 gewonden. Ook in Kharkiv vielen gewonden, onder wie een 11-jarig meisje. Bij een bedrijf in Herugowaard is gisteravond iemand doodgestoken. Volgens de politie raakten 2 anderen gewond. Ze liggen in het ziekenhuis. Hoe ze eraan toe zijn, dat is niet bekend. Wat er is gebeurd is volgens de politie nog onduidelijk. De dienst speciale interventies omsingelde korte tijd het gebouw in Herugowaard. Er is nog niemand aangehouden en de politie roept getuigen op om zich te melden. En in een jaar tijd hebben slechts enkele tientallen gemeenten gewerkt aan een lokaal hitteplan. Dat blijkt uit een inventarisatie van het Rode Kruis en provincies en gemeenten. In totaal hebben nu 128 van de 342 gemeenten zo'n hitteplan dat hulp moet bieden bij extreme warmte. En de overheid wil minimaal 180 van zulke lokale hitteplannen hebben. Dat is volgens betrokkenen nodig, omdat de zomers in Nederland steeds heter worden. En vooral voor kwetsbare mensen of voor mensen die buiten werken is het goed om beschermd te zijn tijdens periodes van hitte. Het weer: vanuit het zuidwesten komen er buien aan. Later vandaag ook zon, maar in de middag weer stevige buien met kans op onweer, veel regen en windstoten tot 75 km per uur. Het wordt 19 tot lokaal 23 graden. Morgen dan is er een mix van zon en wolken en ook soms een bui. Dan wordt het een graad of 21. Dit was het NOS Journaal.
2: Van Dam Wonen en Slapen Kesteren. Al 90 jaar het adres voor wonen, slapen, luxe decoratie en uw complete woningstoffering. Voor inspiratie vandamwonen.nl.
3: Iris en de Mol uitvaartverzorging is voor iedereen. Ook als u niet of elders verzekerd bent. Vertrouw op onze steun en toewijding. Kijk op iris-demol.nl.
2: Van Dam Wonen en Slapen Kesteren. Jouw droominterieur begint hier. Vandamwonen.nl.
3: Op gepaste wijze afscheid nemen? Wij helpen u. Iris-demol.nl.
4: Bij Kuipers Badkamers leveren en monteren wij complete badkamers met wandpanelen. Makkelijk in onderhoud. Snelle renovatie met onze eigen professionele medewerkers en een aanspreekpunt. Bezoek onze showroom in Huissen of kijk op kuipersbadkamers.nl.
5: Elke bank is naar wens samen te stellen. Bepaal je eigen zitcomfort. Gewoon bij Maron Meubels en Keukens in Terborg. Je krijgt alles zoals jij het wilt.
4: Kuipers Badkamers in Huissen. Al 25 jaar uw badkamerspecialist.
6: Gelderland. Goedemorgen Gelderland.

Daar beginnen we deze dinsdag mee. De trams hoorde je. Goedemorgen Gelderland. Love Epidemic. Het is 7 minuten over 6. Het wordt een onstuimig dagje vandaag hoor, ook in Gelderland.

We krijgen namelijk allemaal te maken met buien en soms ook onweer. Daarvoor geldt er ook een code geel vandaag. Vanmiddag ontstaan die eerste onweersbuien. Die trekken dan in de loop van de middag richting het noordoosten en gaan zwaarder worden. Er is kans op stevige windstoten, 60 tot 70 km per uur. Hagelstenen van 2 centimeter kunnen komen. Plaatselijk in korte tijd 20 tot 30 mm regen. Dat kan dus lokaal zorgen voor wateroverlast en schade. Vanavond trekken de buien weer weg en ook de komende dagen blijft het wisselvallig in Gelderland met buien dus en af en toe zon. De temperatuur gaat terugzakken naar ongeveer 20 graden. Nu krijg je eerst van mij een greep uit het Gelders nieuws van vandaag en dat wat op de voorpagina's geschreven staat van de dinsdagochtendkranten. En natuurlijk zometeen ook ons introspelletje Een Goed Begin. Maar eerst even een blik bij ons ook op de site. Een jonge vrouw uit Apeldoorn mag haar boek over het jarenlang misbruik door haar ouders in Apeldoorn publiceren. Dat heeft de rechter besloten. Haar drie zussen vreesden voor hun privacy als het boek straks in de schappen ligt. Mondzorg, dat is een heet hangijzer. Een verslaggever van het Nederlands Dagblad reisde naar Tiel om terug te halen hoe het ook alweer zat met een experiment in de watertoren daar. In 1953 werd in die toren fluoride aan het drinkwater toegevoegd om tandbederf tegen te gaan. Na afloop van het experiment hadden kinderen in Tiel aanzienlijk minder tandbederf vergeleken met kinderen in Culemborg die dezelfde test deden, maar dan zonder fluoride. Wachttijden in ziekenhuizen variëren sterk per instelling en behandeling, toont een analyse van de NOS en Omroep Gelderland. Voor een liesbreukoperatie in een ziekenhuis in Slingeland in Doetinchem met 21 dagen de snelste optie, terwijl Roosendaal bij het Heelkunde Instituut slechts 10 dagen wachttijd heeft.

0: Maleisië is het volgende land dat sociale media gaat verbieden voor kinderen vanaf 16 jaar. Dat lees ik in het Financieel Dagblad. Australië en Indonesië gingen Maleisië al voor en in Europa is ook al wetgeving in de maak. Maar radio luisteren en minder op je telefoon kijken is misschien sowieso het beste idee. Hè? Het AD en de Gelderlanders schrijven over de comeback van een route die de tongen losmaakt. Met de Flixbus kun je voortaan naar de Poolse badplaats Hel en weer terug. The Highway to Hell. Die verbinding werd door een lokale vervoerder geschrapt naar klachten van religieuze groepen. Ja, sorry, moest even. De 63-jarige Peter Druijff uit Voorthuizen doet met zijn vrouw mee aan de Alpe d'Huez om geld op te halen voor het KWF. En dat is dan dus de Alpe d'Huez deze week natuurlijk. Hè. Omgetoverd tot één grote Nederlandse berg met wandelaars en fietsers. Allemaal voor onderzoek tegen kanker. En naar kanker en opgeven is geen optie.
1: Door verschillende acties haalden Peter en Ria bijna 25.000 euro op voor het KWF. Een van de inzamelingsacties was een sponsorloop op de scholen waar Peter conciërge is.
2: Er was een jongetje die kwam met zijn tong op zijn schoenen, kwam die over de finish heen. En het eerste wat hij kwam doen, zegt hij, meester Peter, zegt hij, ik heb voor mijn opa gelopen hoor. Maar het geld is voor jou. Als je zulke soort dingen hoort, dan breek je en dan smelt je weg.
0: Ja. Alpe d'Huez, dat is dus deze week weer gaande. Er gaat heel veel geld opgehaald worden op die berg. Bocht na bocht, omhoog en weer naar beneden. Een lach en heel veel tranen en elkaar steunen. Nu terug naar de jaren 90. 1993 om precies te zijn. Ace of Base. Dit is The Sign op Radio Gelderland.

0: Andrew Gold. And never let her slip away.
1: Een goed begin is het halve werk.
0: Goedemorgen Gelderland. De sign van Ace of Base hoorden we daarvoor nog. En nu is het tijd voor een goed begin. Een goed begin is het halve werk. Ik laat een paar seconden horen. Een intro van een plaat.
1: Een goed begin.
0: Ja. En dan is hij misschien best wel heel erg makkelijk vandaag. Maar ja, het hele concept van het spelletje is natuurlijk dat ik een plaat heb die ik wil draaien. En ik laat de eerste paar seconden horen, het intro. En soms zit de titel van de plaat nou eenmaal gewoon in de eerste paar seconden. Toch nog een keertje laten horen?
1: Okay. Een goed begin.
0: Dit moet lukken vandaag. Ik wil de titel en ik wil de artiest hebben. En als dat goed is, via de mail of de app frank@gld.nl of een appje, dan draai ik hem helemaal. Maar eerst Jaap Rezema en Pommelien Thijs.

Met de app van Omroep Gelderland ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws uit Gelderland. We brengen je snel en betrouwbaar nieuws van dichtbij. Dus ook uit jouw regio. En dat is niet het enige. Kijk ook je favoriete tv-programma's terug. Luister live mee naar Radio Gelderland of zet een van onze prijswinnende podcasts op. Met de app van Omroep Gelderland hoef je niets te missen. Download de app nu gratis via gld.nl/app.

0: zoek naar een nieuwe keuken en de nieuwste keukentrends? Deze vind je bij Lusing Keukens in Apeldoorn. Bij ons geniet je van transparante en schappelijke prijzen. En zorgen we voor een perfecte uitvoering, van planning tot montage. Loop gezellig bij ons binnen of maak een vrijblijvende afspraak op lusingkeukens.nl.
1: Grote hangplanten, €9,50. Elke tweede voor de helft. Bloemenkwekerij Josmom.
2: Zenuwpijn door een rug- of nekhernia? Bij Herniaweg krijg je de juiste zorg zonder wachtlijst. Kijk snel op herniaweg.nl.
3: Nu bij Woonboulevard Zutphen. Altijd direct de beste prijs op onze inspirerende keukenafdeling. Je vindt ons aan de Pollaan 50 in Zutphen.
4: Kampeeroase, het adres voor al uw kampeerplezier in de regio Arnhem-Nijmegen. Bezoek onze 1500 vierkante meter grote showroom of kijk op kampeeroase.nl.
5: Badkamer nodig? Kom inspiratie opdoen in onze showroom. Bezoek nu de sanitaire afdeling bij Wentes Tegels en Vloeren in Winterswijk. Kijk op wentestegelsenvloeren.nl.

0: Het is 6:30, je luistert naar Radio Gelderland. Driedorp, dat is gemeente Nijkerk, daar is het 12,6. Culemborg in de wijk Ter Weide 16,4. En vandaag wordt het ook in Gelderland onstuimig weer, met veel buien en kans op onweer. Vanmiddag trekken stevige onweersbuien over onze provincie, met windstoten tot 70 km per uur. Hagel en lokaal veel regen in korte tijd. En daarom geldt er ook een code geel vandaag. Twee touringcars met asielzoekers zijn gisteravond aangekomen bij de AZC-locatie aan de Walewijngaarde in Apeldoorn. Rond het pand was veel politie en beveiliging aanwezig. Demonstranten hadden zich verzameld en mochten van de politie niet met meer dan 3 personen per groep staan, terwijl mensen aan de achterkant direct werden weggestuurd. En achter een flat aan de Maaslaan in Arnhem is rond 9:30 gisteravond een zwaargewonde man aangetroffen op een voetpad. Het slachtoffer is met spoed naar het ziekenhuis gebracht. De politie is een onderzoek gestart naar wat daar precies is gebeurd. Meer Gelders nieuws lees je bij ons op de site gld.nl en in de mobiele app. Dus even kijken op de weg. Een melding toch nog. De A2, Den Bosch-Utrecht tussen Veghel en Kerkdriel. Daar staat 5 kilometer en dat kost jou 6 minuten.
1: Bettingressing verkoopt diverse tegel- en PVC-vloeren, inclusief het leggen. Kijk op bettingressing.nl.
2: Zenuwpijn door een rug- of nekhernia? Bij Herniaweg krijg je de juiste zorg zonder wachtlijst. Kijk snel op herniaweg.nl.
3: Bekkers Fietsen Gendringen, met 3 winkels op 1 kruispunt. Wat een keuze en aanbiedingen van alle soorten fietsen, e-bikes en onderdelen. Bekkers Fietsen Gendringen heeft een quickservice werkplaats. Kom gerust eens langs voor advies op maat. Kijk voor onze megavoorraad op bekkersfietsen.nl.
4: Bij Woonboulevard Zutphen, elke hoekbank is naar wens samen te stellen. Polaan 50 in Zutphen.
3: Bij Bekkers Fietsen in Gendringen, de Pegasus e-bike voor €2.999.
5: Brugink in Heelweg, al 40 jaar het adres voor keukens, sanitair en tegels. Brugink verzorgt met eigen personeel alle bijkomende werkzaamheden. Van installatie tot tegelwerk en van timmer tot metselwerk. De vakmannen van Brugink maken het waar.
6: Goedemorgen Gelderland.

0: Monkey Valley en Grease uit die geweldige film. 6:55. Goedemorgen allemaal. Dinsdagochtend is het 2 juni. Ik wil het met je hebben over een hele, hele snelle jongen uit Apeldoorn. Hij was al de één na beste karter van de wereld. En nu maakt Juste Mulder uit Apeldoorn de overstap naar de Spaanse Formule 4. Nog nooit eerder was er een Nederlandse coureur in deze competitie zo jong, zo snel. Daarmee komt die ene grote droom steeds dichterbij, namelijk schitteren in de Formule 1.
1: Ja, Juste, je debuut in de Formule 4. Ben je er klaar voor?
2: Ja, zeker. Ik heb me heel goed voorbereid. En ja, ik heb er gewoon super veel zin in.
1: Ja, 2 jaar geleden was je de beste karter van de Benelux. Je bent ook de nummer 2 van de wereld in de kart geweest. Ga je die kart een beetje missen?
2: Ja, zeker. Wel een klein beetje. Maar het wordt steeds minder, omdat ja, de Formule 4 zo echt heel gaaf ook.
1: Wat maakt die Formule 4 voor jou zo gaaf?
2: Vooral heel veel grip. Dus je kan heel snel door de bocht heen. En ja, dat is gewoon heel gaaf.
1: Die kart ging al hard. Maar dit gaat een stukje harder, hè?
2: Ja, 120 km per uur harder. Dus 240 km per uur.
1: In juni maak je debuut in de Formule 4. Waar kijk je het meest naar uit?
2: Het rijden op de nieuwe baan in Madrid.
1: Nog een keertje doen? Ja. Waar kijk je het meest naar uit?
2: Het rijden op de nieuwe baan in Madrid. Omdat dat is de nieuwe baan die ze nu aan het maken zijn. En ja, er wordt een baan waar nog niemand op gereden heeft. Dus voor iedereen is het nieuw en dat lijkt me gewoon heel gaaf.
1: Ja, en nog andere dingen? Want die snelheid heb je natuurlijk.
2: Nou, gewoon zoveel mogelijk kunnen rijden. Het is gewoon zo leuk, omdat het gewoon zo snel gaat.
1: Ja, want wat dacht jij toen je de eerste keer in een Formule 4-wagen stapte?
2: Ik vond het echt heel gaaf. Gewoon hoe snel het ging en hoe snel je door de bochten heen kon. Dat was echt gewoon niet normaal de eerste keer.
1: Meteen verliefd?
2: Ja, sowieso.
1: Hey, je bent nu 14. Wat is je doel als je 18 bent?
2: Formule 1 halen.
1: Is het nog een droom of is het eigenlijk gewoon een doel geworden?
2: Het is eigenlijk een doel om in de Formule 1 te rijden. En een droom om zoveel mogelijk records te zetten in de Formule 1. Ja.
1: Heb je nog een groot voorbeeld op dit moment?
2: Eigenlijk nog steeds Fernando Alonso. Het gaat een stukje minder met hem, maar alsnog vind ik het gewoon tof dat hij op zo'n oude leeftijd nog steeds rijdt.
0: Het is geen gesprek meer te voeren. Met zo'n jongen, met al die auto's die voortdurend voorbij razen. Waar geweldig zeg. Zijn overstap naar de Spaanse Formule 4 betekent dus, je hoort het hem zeggen, een acceleratie van 120 naar 240 km per uur. Dan moet je je voorstellen, deze jongen die wordt volgende week 15. 15! 240 km per uur. Niet normaal.

0: It's a beautiful day van Michael Bublé. Nou, ik weet niet of het vandaag echt beautiful wordt. Het gaat in elk geval onstuimig worden.
1: Een goed begin is het halve werk.
0: Code geel en alles en onweer en regen en wind en hagel. Maar eerst even een goed begin, want we beginnen lekker deze dinsdagochtend met de plaat waarvan het intro eigenlijk al gelijk de titel weggeeft.
1: Een goed begin.
0: Ja, daar zat hij al. En toch namen gelukkig nog heel wat luisteraars de moeite om even een berichtje te sturen met de titel en de artiest. Want ja, ik heb dat toch wel echt nodig voor de administratie. Anders mag ik het origineel niet helemaal draaien in zijn volledigheid. Remmelt onder andere. Dirk, dankjewel voor jouw appje. Sandra, Toke was er ook weer vroeg bij en kon dus meespelen. Ik heb Elton John ook goed gerekend in jullie berichtjes. Want dat is natuurlijk te linken aan The Lion King. Maar Elton John, Tim Rice, maar de versie die ik ga draaien, Jimmy Cliff en Lebo M. Hakuna Matata. Alles komt goed. Hakuna.

0: Hakuna Matata betekent in het Swahilisch geen zorgen. En het is een liedje van
1: Jimmy Cliff. Goedemorgen.
2: Goedemorgen Frank en heel Gelderland. Volgens mij moet dat Hakuna Matata zijn. Groeten van Hendrik Loosboer uit de melkstal in Voorst. Een fijne dag allemaal.

0: van de meest bijzondere nummers van de mama's en de papa's. Hè? Creek Alley uit 1967. Het is echt het levensverhaal van de groep zelf. Hè? Ze schreven het als een soort autobiografie. Ze vertellen hoe de band is ontstaan en welke muzikanten ze zijn tegengekomen. En de titel Creek Alley verwijst naar een steegje op het eiland St. Thomas op de Maagdeneilanden van Amerika. Maar de titel wordt eigenlijk nergens gezongen. Dat vind ik altijd bijzonder als een nummer een titel heeft die in het hele nummer niet terug hoort. Er zitten heel veel namen in het liedje die voorbij komen. Je moet maar nog eens terugluisteren als je wil. Het zit allemaal verwijzingen naar artiesten uit de folk rock, uit de folk scene. Dus Loving Spoonful, The Bird zit er allemaal in verwerkt. Het is echt een tijdsdocument, zo kun je wel stellen. Creek Alley van de mama's en de papa's. En daarvoor dus Hakuna Matata, een goed begin is het halve werk. Straks na 7 uur, plaatdelict. En dat spelletje is vandaag toch wel bijzonder, want ik ben daar in januari mee begonnen. Ik dacht, hey, een nieuw jaar, tijd voor een nieuw spel. Geen doucheplaat meer, maar een crimineel goede plaat. Proberen te ontcijferen op basis van het procesverbaal. En zometeen hoor je hier vanochtend de 100ste aangifte. Editie 100, hoe leuk is dat? Tot nu toe allemaal opgelost, dus de vraag is, gaat dat vandaag ook lukken? Dat zometeen na 7 uur.
1: Goedemorgen. Hoe is het buiten?
0: Ja, hoe is het buiten? Het klinkt nu buiten nog niet zo, maar dit ga je vandaag wel horen, denk ik. Want er gaan enkele buien over ons heen trekken. Vanochtend komen de eerste buien al over Gelderland heen. Soms dus ook met onweer. Er zijn nu nog geen officiële waarschuwingen van kracht, maar het weer kan vanmiddag wel stevig uitpakken en daarom ook een code geel. Boven het zuidwesten ontstaan in de loop van de middag zwaardere onweersbuien. Die gaan naar het noordoosten trekken. Die zullen onderweg ook wat krachtiger worden. Vooral bij ons in de regio is de kans op flinke buien met bliksem, hagel van 1 tot 2 centimeter groot. En lokaal kan er 20 tot 30 millimeter regen in korte tijd gaan vallen. Dus dat kan lokaal ook echt wel voor wat wateroverlast en schade zorgen. De wind trekt ook behoorlijk aan. De windstoten van 60 tot 75 kilometer per uur zijn vandaag mogelijk. Dus zorg ervoor dat je de boel binnenhaalt als je de boel nog buiten staat in de tuin. Die buien zullen in de eerste helft van vanavond wegtrekken. En het wordt vandaag 19 tot 23 graden. En de wind komt dus uit het zuiden. Vanavond en vannacht valt er dan vanaf verspreid een buitje. En koelt het af naar 11 tot 14 graden. Echt wel een stukje koeler dan we de afgelopen nachten gewend zijn. En hebben we morgen wederom een beetje een buiig karakter, maar niet zo onstuimig als vandaag hoor. Morgen wisselen dus zon, wolken en een enkele bij elkaar af. En dan donderdag opnieuw een buige kans, dan is er ook weer wat meer kans op onweer. En dan zijn we inmiddels al rond de 19 graden beland. En daarna gaan we weer wat omhoog. Vrijdag zien we ook weer wat meer zon namelijk. Maar er blijft nog altijd een bui mogelijk. Die kans op buien is echt pas in het weekend dat het echt gaat afnemen en de zon echt veel meer ruimte gaat krijgen. En dan zitten we misschien komend weekend alweer rond de 24 graden. Nou, waarom vertel ik dit allemaal en niet de weerman van Weerplaza? Ja, die is toch onderweg? Die belde me net even op in de studio van, ja, het wordt ietsjes later. Nou, gelukkig hebben zij de boel op hun eigen site wel op orde. Weerplaza.nl en daar kan ik het ook gewoon dan zelf vandaan halen. Dus over een uurtje de weerman zelf. En wij gaan het volgend uur hebben over Roel. Heel Nederland kent Roel inmiddels al als de vrolijke Dixie-slurper. Maar wat bijna niemand wist, tenminste wij hier nog niet, hij is gewoon van ons, van Gelderland. Roel is namelijk geboren in Stroe, dus 100% Gelders die Dixie-slurper. En daarom zochten we hem afgelopen weekend op toen hij weer aan het werk moest om Dixies leeg te zuigen. We zijn met hem mee op pad geweest. Een bijzondere Gelderlander die een volle Dixie ziet als een feestje. Dat is toch wel... Niet hoe ik het zou zien in elk geval. Maar ja, het was wel gezellig. En dat hoor je straks na 7 uur. Maar eerst Denise Williams. En dit is Let's Hear It For The Boy. Let's Hear It For Dixie Slurper Roel.

0: Nu de tuin in Wageningen. Van sierbestrating tot kunstgras. We hebben het allemaal. Kom langs in onze showtuin of kijk op nudetuin.nl.
1: Keuken nodig? Kom inspiratie opdoen in onze showroom. Bezoek nu de keukenafdeling bij Wenters Tegels en Vloeren in Winterswijk. Kijk op wenterstegelsenvloeren.nl.
0: De showtuin van Nudetuin in Wageningen is 6 dagen per week geopend.
2: Nama Arnhem heeft het grootste aanbod behang uit de regio. 1000 soorten behang op voorraad. Vanaf €14,95 per rol. Bezoek Nama in Arnhem.
3: Late night shopping en designer outlet Ochtroep. Aanstaande vrijdag tot 22:00 avonds.

0: Tommy Hilfiger. Designer outlet Ochtroep. Maar 20 minuten van Enschede.
1: Op zoek naar behang? 1000 soorten behang op voorraad. Bezoek Nama in Arnhem.
2: Geef uw tuin kleur dit voorjaar met Kwekerij Gerritsen. We hebben een ruim assortiment vaste planten, zomerbloeiers en groenteplanten. Topkwaliteit en verrassend betaalbaar. Kom zelf uitzoeken bij Kwekerij Gerritsen. Polseweg 23 Huissen. Kwekerijgerritsen.nl.
3: Radio Gelderland. Het nieuws van 7 uur.
4: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Netbeheerder Liander krijgt steeds meer aanvragen voor een zwaardere stroomaansluiting. Met name huishoudens willen meer stroom, bijvoorbeeld voor een warmtepomp of een laadpaal. De wachttijd loopt steeds verder op door het te volle stroomnet. Vanaf volgende maand krijgen sommige aanvragen ook nog eens voorrang.
5: We zien dat de veiligheid of dat wat prioriteit heeft voor de samenleving voorgaat. En heel concreet betekent dat dat een brandweerkazerne voorgaat op een huishouden dat bijvoorbeeld wil verduurzamen.
4: Netbeheerder Liander zag het aantal aanvragen dit jaar al met 50% stijgen. Het Israëlische leger rukt

0: niet verderop naar de Libanese hoofdstad Beirut. De Amerikaanse president Trump zegt dat dat de uitkomst is van een telefoongesprek dat hij voerde met de Israëlische premier Netanyahu. Trump zegt ook dat Hezbollah heeft beloofd de aanvallen te stoppen. De nieuwste medicijnen tegen de huidziekte psoriasis werken ook bij een lagere dosering. Hierdoor hoeven patiënten minder vaak te worden geprikt, blijkt uit onderzoek van het Radboud UMC. De onderzoekers bekeken wat er gebeurde als er meer tijd zat tussen de injecties.
1: En dat hebben we vergeleken met mensen die gewoon de normale doseringen bleven gebruiken. En we hebben gekeken of daar verschil tussen was. En het blijkt dat de mensen die lagere doseringen succesvol konden gebruiken, dat dat heel goed ging.
0: Wie psoriasis heeft, heeft last van rode, schilferende plekken op hun huid. Die jeuken en doen pijn. Zo'n 500.000 Nederlanders hebben psoriasis. Nog te weinig gemeenten hebben een lokaal hitteplan, blijkt uit een inventarisatie van onder andere het Rode Kruis. Zo'n hitteplan moet kwetsbare mensen beschermen bij extreme hitte. De overheid wil minimaal 180 van zulke lokale hitteplannen hebben. Dat is volgens betrokkenen nodig, omdat de zomers in Nederland steeds heter worden. Het weer bewolkt en vanuit het zuidwesten gaat het regenen. Daarna even ruimte voor de zon, maar in de middag volgen stevige buien met kans op onweer en windstoten. Het wordt 19 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dorien, dankjewel. Verkeersinformatie dan van de ANWB op de A1 Apeldoorn Amsterdam tussen Stroe en Hoevelaken 10 minuutjes. De A2 Den Bosch-Utrecht tussen Veghel en Waardenburg een kwartier. En op de A50 Arnhem-Os tussen knooppunt Valburg en Ravenstein 10 minuten extra reistijd.
3: Heerlijk, hè, dat we de ramen en tuindeuren weer open kunnen zetten.
4: Als ze de vliegen en muggen straks maar buiten houden. Weet je, Wennekes Wonen in Groesbeek geeft nu 20% korting op binnenzonwering en horen uit de huiscollectie.
3: 20% korting?
4: Ja, ook bij Wennekes Wonen in Groesbeek.
5: Dirk heeft principes. Ja, ja, en daar staan we voor. Bij ons vind je bijvoorbeeld alles wat je nodig hebt voor een extreem lage prijs. Van A-merken tot huismerken. En je hoeft nooit meer dan één product te kopen, want acties zijn per stuk. Op Dirk kun je rekenen.
6: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
5: Nu bij Dirk, Vivera, 1,49. Heel lekker en super voordelig.
7: Lees De Overbodige van Herman Koch. In de nieuwe bestseller van Herman Koch loopt een wandelvakantie van twee echtparen in de Cotswolds volledig uit de hand. De Overbodige, van Herman Koch. Nu in de boekhandel.
8: Ja, de vakantie komt eraan. Paspoort, check. Zonnebrand, check. Reisverzekering, check. Je waardevolle spullen, die horen niet thuis te liggen. Berg ze op bij de Nederlandse Kluis. Dan ga je met een gerust gevoel op vakantie. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
9: Oh, heerlijk hier, hè?
10: Ja, eindelijk even niks.
11: Dit is echt nice.
12: Hola, le pongo dos cervezas.
13: Hola, señor. Sí, twee bier.
11: Voor mij?
9: Y un refresco, por favor. Ja, het is wel vakantie, maar ook hier gewoon een frisje.
12: Por favor.
13: Proost. Proost. Op vakantie voelen regels soms wat losser. Maar sommige dingen blijven hetzelfde. Niks 18 betekent dat je ook op vakantie geen alcohol aanbiedt aan je kinderen onder de 18.
8: Jouw kluis de hele zomer gratis. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
14: Gun jezelf ruimte, weg van de massa. Met Eliza Was Here. Boek je last minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht. Nu op elizawashere.nl.
15: Goedemorgen Gelderland.

0: The Stylistics and Can't Give You Anything. Goedemorgen Gelderland. Het is 7 minuten over 7 op deze 2e juni. Het wordt vandaag een onstuimige dag in Gelderland. Met veel buien, soms ook onweer. En daarom ook een code geel. Vanochtend is al her en der regen. Maar vanmiddag ontstaan echt de eerste onweersbuien. Die trekken in de loop van vanmiddag richting het noordoosten. Zullen zwaarder worden met stevige windstoten, dikke hagelstenen en plaatselijk ook lokaal veel wateroverlast door regen. 20 tot 30 mm kan er zomaar vallen. Vanavond trek je die buien weg en dan blijft het de komende dagen ook wisselvallig met af en toe zon en af en toe een bui. Nu krijg je eerst een greep aan het Gelders nieuws van vandaag en dat wat op de voorpagina's van de ochtendkranten staat en dan zometeen het 100ste dossier van ons spel plaatdelict. Dat is al bijzonder, hè? Bedrijven die hun personeel te weinig betalen kunnen straks harder worden aangepakt. Dat schrijft het AD vanochtend. Het kabinet regelt een nieuwe wet. De Telegraaf kopt jaren wachten op huisstroom. Steeds meer mensen willen een zwaardere aansluiting vanwege een warmtepomp of een laadpaal. Maar steeds vaker moeten ze wachten omdat het stroomnet te vol is, zegt Liander.
1: We zien dat het nu ook de huishoudens gaat raken. En daar doen we veel voor. We breiden de netten uit. We willen de netten zwaarder belasten, maar ook flexibeler gebruiken. En dat kost tijd. En dat betekent dus inderdaad dat in sommige gevallen klanten echt langer moeten wachten. In de ene situatie kunnen we u snel helpen en in de andere situatie moet u soms 1 en misschien wel 3 jaar wachten voordat u uw verzwaring heeft.
0: Ver weg van Nederland klinkt er kritiek in Rusland. Trouw merkt op dat parlementsleden daar hardop zeggen dat de oorlog met de Oekraïne moet stoppen omdat de economie langzaam instort. Lekker schaatsen op een baantje in de open lucht. Ja, dat hoor je goed. Het kan alleen vandaag naast het Olympisch Stadion in Amsterdam. Het is een project van Rosalie Apetulij die 4 jaar geleden afstudeerde aan Artes in Arnhem. Alleen of het vandaag ook echt gaat lukken?
2: Nou ja, als je naar het weerbericht kijkt, dan zie je dat het best wel 90% regen is voorspeld. Dus ik ben bang dat we dicht moeten. Want onze ijsbaan van 10 bij 20 meter, die draait volledig op zonnestroom van het dak van het Olympisch Stadion. Dus dat zijn ongeveer 1400 zonnepanelen.
0: Ja, en de afgelopen dagen ging het daarmee uitmuntend goed met al die zonuren die we gehad hebben.
2: Ja, met stomheid geslagen van wat is dit, wat zijn jullie aan het doen? Is dat rolschaatsen in water, denken mensen.
0: Maar het werkte dus echt met zonne-energie. Een ijsbaan koelen. En dan nog een Rosalie in het nieuws. Op de voorpagina van de Gelderlander prijkt het mega WK-kunstwerk van de Doesburgse Rosalie de Graaf. Rose Art. Op haar muurschildering in Dallas grijpen jonge voetbaltalenten naar een voetbal.
3: Elke keer denk ik van, het kan niet groter en groter, maar er komen toch weer allemaal dingen op de pad. Dus dit was al, ja, dit is wel echt de top van mijn carrière nu. Maar het begin van mijn doorbraak in Amerika, hoop ik.
0: Ja, Amerikaanse doorbraak. Ze heeft met een team van 6 man 2 weken eraan gewerkt. En nu is alweer terug in Nederland voor een nieuw project in Tolkamer. Daar kun je het dus ook in actie zien. En ze heeft natuurlijk al hele mooie dingen gemaakt, ook bij ons in de provincie. Ze is echt geweldig, hè, met de spuitbus. En we zijn er nog niet met het bijzondere aantal mensen uit onze provincie.

Provincie. Want ken je die vrolijke Dixieman nog? Roel, de slurper van Koningsdag. Hij is inmiddels een bekende Nederlander geworden. En we zijn met hem op pad geweest om te kijken, hoe vindt hij dat nou? Kan hij nog een beetje over straat, die slurper?

0: Heaven is a place on earth, Belinda Carlisle. We gaan het hebben over de Dixieslurper Roel. Ellen die appt erover. Nou, lekker fris item voor bij mij ontbijt. Gelukkig is radio wel reukvrij. Ja, Roel Koopman. Na Koningsdag is deze Dixieslurper echt een lustobject geworden. De harde werker groeide op in Stroe. En onze verslaggever Phoebe zocht hem op terwijl hij aan het werk was dit weekend. Want het sport- en festivalseizoen is volop aan. En dan hebben we allemaal Dixies nodig. En die gebruiken we ook.
1: Hij zit goed in de wedstrijd.
2: Ja, ik zit heel goed in de wedstrijd, als je het mij even vraagt.
1: Hey, Roel, even vragen. Ja. Kun je nog wel normaal slurpen met al die media-aandacht?
2: Ja, het is wat, hè? Ik zou je heel eerlijk zeggen, ik moet er wel aan wennen, hoor. Ja, nou, ik vind het wel vooral echt heel leuk. Iedereen is wel echt heel positief. En dat vind ik echt, dat doet me wel echt keigoed. Ze zijn gewoon lekker blij als ik ben geweest, weet je wel. En dat vind ik top.

0: En ja, allemaal positieve reacties.
1: Maar wat krijgen we dan terug? Wat zeggen mensen?
0: Ja, een foldertje en dingetjes. Ik denk, ah, ik moet ik weer even met mijn pretback op die foto.
1: Weet jij, dat noemen ze dan ook gewoon de Dixie Slurper?
0: Ja, ja, dat wel. Hé, hey, ben je niet die Dixie Slurper? Dan zeg ik, oh ja. Ik zeg, ja. En dan zie ik ze zo wijs. Dus ze kijken en zeggen, ja, ik zag iemand kijken. Ja, nee, zo gaat het dan. Ja, en ik vind het ook helemaal niet erg, hoor. Want ik moet zeggen, ik vind het ook echt wel leuk. En niet als lekker positief. En de fotootje en dingetjes vind ik allemaal wel leuk, joh. Vooral voor mijn auto. Ik ga het liefst met de mensen.
1: Deze is van jou?
0: Dit is mijn auto.
1: Zo, lumberjack.
0: Hé, niemand anders rijdt op die auto, behalve ik. Ja, serieus. Ik ga hem even starten, hè. En dan gaan we even slurpen.
1: Okay, nee,
0: serieus,
1: top.
0: We gaan even slurpen. Ja, dan gaan we even serieus even aan de bak. Ja, dit is mooi, hoor.
1: Oh,
0: ja.
1: God.
0: Ja, dit is mooi.
1: Maar wat maakt het
0: leuk? Jij gaat ook even.
1: Ik ga ook even. Maar wat maakt het werk dan zo leuk?
0: Ja, die vrouw. Nee, maar serieus, kijk even om je heen. Even serieus. Het zonnetje schijnt. We staan met de jongens. Mijn collega's zijn eigenlijk ook gewoon mijn vrienden, snap je? We hebben met elkaar. Dat is echt, dat moet ik heel eerlijk zeggen. Als je bij ons komt werken en. Ja, hoe zeg ik dat? Als jij gewoon lekker meedoet met de jongens en je zorgt dat je goed je werk doet, dan zijn je collega's zo behulpzaam en iedereen die. We zijn gewoon vrienden van elkaar.
1: Je kijkt
0: en
1: dan
0: zitten op vrijdagavond lekker. Op vrijdagmiddag zitten ze op paardig lekker aan een borreltje en dingetjes. En iedereen die doet lekker zijn eigen toertje. Ik ga het even mijn slang even uitrollen. Als je het niet erg vindt.
1: Rol jij je slang er even uit?
0: En dan zullen we eens even kijken. Ik zal je vertellen. Mijn tank zit al meer dan half vol, hè? Dus zometeen wordt het ding. Bam! En dan spuit alle zeik er aan de bovenkant uit.
1: Dat is
0: nee, geintje. Nee, natuurlijk niet. Nee. Ik was nog niet eens geboren toen deed ik het al. Ja, serieus, echt waar. Ja, mooi, hè? Ja. Ja.
1: Maar wat doe je eerst? Is die nou helemaal leeg nu?
0: Ja, die is helemaal leeg.
1: Oh, dat ging hard.
0: Ja, de een die zit er lekker op te snuiven. De ander die zit er lekker drankjes op te drinken. En ik maak ze weer lekker schoon.
2: Hij praat soms gewoon sneller dan dat zijn eigen hoofd gaat, hè, die rol. Uitstroeders, de Dixie Slurper, inmiddels een landelijke bekendheid. En wat een energie en wat een werkplezier. En gezien zijn baan is dat toch best bijzonder, hè? CCR, Creedence Clearwater Revival, nu op Radio Gelderland met Hey Tonight.

0: En daarna ging het mis. Dat is een beetje het verhaal van dit nummer. Hè? Hey Tonight, Creedence Clearwater Revival. Het wordt toch wel een beetje gezien als de laatste grote hit in de oorspronkelijke bezetting. Want hierna kregen ze, kwamen alle spanningen naar boven en viel de band uiteen. Het is echt een beetje een stuk vrolijkere plaat dan die andere blues swamp rock zoals Have You Ever Seen the Rain? CGR was dat. En dan nu de 100ste. De 100ste? Ja, de 100ste plaat delict.
1: Plaat delict.
0: En tot nu toe allemaal geraden, hè? Dat is wel even goed om te noemen.
2: De platenpolitie vraagt uw aandacht voor het volgende.
0: Ja, uw aandacht voor het volgende. Ik ga een procesverbaal voorlezen van een plaat waar iets in is gebeurd wat niet door de beugel kan. Aan jou de vraag om dat op te lossen. En daarmee maak je dan kans op een leuk prijsje. Namelijk de gouden tipgever krijgt een Radio Gelderland zaklamp. Die ligt voor je klaar als je het antwoord weet op deze jubileumeditie van Plaat Delict, ons 100ste dossier. En vandaag staan we gelijk al in de rechtbank. Ja, onze verdachte probeert deze ochtend onder zijn straf uit te komen. Hij weet dat hij schuldig is, maar bepleit desondanks vurig zijn zaak. Volgens het dossier begon de zaak met het achtervolgen van een vrouw die volgens de verdachte simpelweg te aantrekkelijk was om uit het oog te verliezen. En alsof dat dan niet genoeg was, raakte hij korte tijd later ook nog eens verliefd op een bijzondere auto. We hebben als platenpolitie gesproken met meerdere getuigen en die verklaarden aan ons dat de man hiermee vertrok met die auto zonder eerst af te rekenen. Tijdens de zitting toont de verdachte zich opvallend welbespraakt. Voor ieder feit heeft hij wel een verklaring en voor elke beschuldiging heeft hij wel een excuus. En het is ook nog eens onrustig in de rechtbank, want bezoekers, omstanders, medestanders, de verdediging, ze proberen voortdurend te benadrukken: deze cliënt kan het onmogelijk hebben gedaan, hij is de dader niet. De rechtbank beraadt zich nog op de uitspraak, maar wellicht dat jij hierbij kunt helpen. Een lied met sporen van schuld, een refrein vol bewijs. Wie lost het plaatdelict van vandaag op? Wat zoeken we? Een plaat waarin we kunnen spreken van een verdachte van ongeoorloofd achtervolgingsgedrag. Autodiefstal dus. Ook het creatief omgaan met de waarheid tijdens een rechtszaak. En wat zoeken we? Een Britse groep uit Manchester. Bekend om humoristische teksten, slimme studiofondsten. En in deze zaak dus is de rechtbank wat belangrijker dan de politie zelf. De verdachte beweert dat de liefde hem in de problemen heeft gebracht. Maar de verdediging die houdt het simpel: hij was het niet. Nou, een jubileumeditie dus. Een klassiek misdaaddecor. We hebben een verdachte, we hebben een rechter in toga. Een echte strafzaak. Een enthousiast pleidooi. Dit is een plaatdelict zonder dat we meteen in moord, doodslag of zware ellende belanden. Maar heb je enig idee welke plaat ik zoek? Frank@gld.nl of een appje. Dus Frank@gld.nl of een appje naar de studio. Titel en artiest heb ik van je nodig.
3: Thank you for coming home. Sorry that the chairs are all warm. I left them here. I could...

0: echte natuurliefhebber? Maak dan kennis met Buitengewoon, het natuurplatform van Omroep Gelderland. Hier delen wij het laatste nieuws uit de Gelderse natuur, indrukwekkende livestreams en de mooiste natuurfoto's. Je vindt het allemaal op buitengewoon.nl.
1: Zitcomfort bestaat 25 jaar en dat vieren wij. Momenteel tot 25% korting en tot €750 inruilkorting op uw oude stoel of bank. Kom langs in een van onze winkels. In Bennekom, Barneveld, Zeist, Elst of Apeldoorn.
2: Beleef het ultieme buitenleven op 26 tot en met 28 juni bij de Farm & Country Fair in Aalten. Shop bij mooie stands, bewonder unieke oldtimers en geniet van honderden dieren. Een heerlijke dag uit voor jong en oud. Kijk op countryfair.nl.
1: Kom langs in een van onze winkels. In Bennekom, Barneveld, Zeist, Elst of Apeldoorn.
3: Wat hoor ik nu? Rijd je Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi dealer profiteer je van 8 jaar garantie, zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
4: Zenuwpijn door een rug- of nekhernia? Bij Herniaweg krijg je de juiste zorg zonder wachtlijst. Kijk snel op herniaweg.nl.
3: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij Bogane in Ede of Nijmegen.
5: Gezond zitten? Zo zit dat. Gartner Ergonomische Meubelen uit Nijmegen is er voor de gezonde werkplek thuis en op kantoor. Ook voor relaxe ontspanningsfauteuils kunt u bij Gartner terecht. Zorg goed voor je lichaam en kijk op gartner.nl.
6: Het is 7:30, je luistert naar Radio Gelderland. In Barneveld is het 12,5 graad. In Woerd, gemeente West-Maasewaal, 15,9. Vandaag wordt het in Gelderland onstuimig weer met veel buien. Kans op onweer. Vanmiddag trekken stevige onweersbuien over ons heen met windstoten van tot 70 km per uur. Hagel en lokaal soms veel regen in korte tijd. Daarom ook code geel. De rechter heeft bepaald dat een 25-jarige vrouw uit Apeldoorn haar boek over jarenlang misbruik in haar strenggelovige gezin mag publiceren. De zussen probeerden dat tegen te houden uit privacyzorgen, maar de rechter oordeelde dat de vrijheid van meningsuiting in dit geval zwaarder weegt. En een auto is gisteravond volledig uitgebrand aan de Waalbanddijk in Ochten. De bestuurder duwde het voertuig de dijk af nadat het tijdens het rijden begon te roken en in brand vloog. De brandweer had het vuur vervolgens snel onder controle. Meer Gelders nieuws op onze site gld.nl en in de Omroep Gelderland app. Dan de verkeersinformatie van de ANWB. En ik heb een bijzonder lange lijst. Ik moet even een selectie

0: maken, want anders zijn we vanmiddag nog bezig. A1 Apeldoorn Amersfoort tussen Kootwijk en Voorthuizen, 20 minuten. A2 Den Bosch-Utrecht tussen Hintham en Waardenburg, een kwartier. Op de A12 een kapotte vrachtwagen en zorgt voor een dichte rechte rijstrook richting de Duitse grens tussen Westervoort en knooppunt Oud-Dijk, 11 minuten. En richting Utrecht tussen Oosterbeek en Veenendaal, een kwartier. Op de A15 Nijmegen-Gorkum tussen Ochten en Waddenooien, 12 minuten. En op de A50 Arnhem-Oss tussen knooppunt Valburg en Ravenstein, 11 minuten vertraging.
1: Heerlijk, hè, dat we de ramen en tuindeuren weer open kunnen zetten.
2: Als ze de vliegen en muggen straks maar buiten houden. Weet je, de Huismeesters in Bemmel geeft nu 20% korting op binnenzonwering en horen uit de huiscollectie.
3: 20% korting?
2: Ja, ook bij de Huismeesters in Bemmel.
4: Bij Woonboulevard Zutphen, de mooiste meubels voor minder geld. Paulaan 50 in Zutphen.
5: Wat mij rust geeft? Even naar buiten. Frisse lucht. Geen gedoe. En mijn auto. Bij Spoticar koop je bij gecertificeerde merkdealers. Met een 360 graden check, 24/7 pechhulp en kun je in aanmerking komen voor een speciale garantie tot maximaal 8 jaar. Dat rijdt een stuk relaxter. Doe niet stoer, wees slim. Spoticar.nl.
6: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers.
7: Hoppa!
6: Plus de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
7: 3-sterrenslot.
6: Hou je huis veilig met de anti-inbraakhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
8: In juni is het Toyota Mania. Met tijdelijk extra voordeel op private lease. Zo rij je al een hybride Toyota Aygo Cross vanaf €299 per maand. En krijg je €50 korting per maand op de elektrische Urban Cruiser. Ontdek onze modellen en bereken je maandbedrag op toyota.nl. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
9: Is je inkomen veranderd? Tijd om je toeslagen te checken. Ben je meer gaan werken of juist minder? Check je toeslagen. Ga je samenwonen? Check je toeslagen. Of heb je een nieuwe baan? Check je toeslagen. Want als je inkomen verandert, veranderen je toeslagen misschien ook. Pas het aan op toeslagen.nl of in de app. Zo krijg je niet te veel of te weinig toeslag. Check, pas aan en door.
8: Liever kopen? Tijdens Toyota Mania krijg je tijdelijk tot €3.500 extra voordeel bovenop je auto Telex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
10: Goedemorgen Gelderland. Frank van

Pour une fleur van Michel Delpech op Radio Gelderland. Goedemorgen, 6:06 is het. Het WK voetbal komt eraan, hè, volgende week. Straks nog bellen met een van de meest enthousiaste straatversierders van onze mooie provincie Gelderland. Daar ga ik straks mee bellen na achter. Maar ik lees vanochtend in de Gelderlander bijvoorbeeld ook dat die een peiling hebben gehouden onder hun lezers. De verwachtingen voor Oranje op dit WK zijn nou niet echt bepaald torenhoog. Veel lezers denken dat Nederland de groepsfase maar net doorkomt of zelfs eerder naar huis moet. Dus 3 hooguit 4 wedstrijden, dat gaat het worden. Dat is een beetje de uitkomst. Maar niet iedereen is somber. Een deel van de lezers ziet ook juist kansen voor een verrassing. Ze wijzen op de fitheid van de selectie en ze denken deze ploeg kan groeien in het toernooi. De meningen zijn dus toch nog een klein beetje verdeeld. Maar de vroege uitschakeling voert toch wel de boventoon in de peiling. Nog een leuk feitje voor het WK wat volgende week begint. De doelman van Mexico, Guillermo Ochoa, die gaat op zijn 40ste dus naar zijn 6e WK voetbal volgende week. Hij voegt zich bij een heel select clubje met onder andere ook Lionel Messi en Cristiano Ronaldo die daar voor de 6e keer bij zullen zijn. Ochoa keepte dus al op het WK van 2006, van 2010, van 2014, 18 en 2022. En vooral in 2014 was hij echt ijzersterk aan het keepen. En hij mag het gelijk laten zien, want het toernooi begint met de wedstrijd voor Mexico op 11 juni. Dat is volgende week donderdag. Zometeen de 100ste plaat delict. De oplossing, hij is geraden, dus we kunnen hem ook het 100ste dossier weer toevoegen in de kast van opgeloste aangiftes. Dat zometeen. Eerst Kelly Clarkson. Dit is Breakaway.

0: Kelly Clarkson en Breakaway op Radio Gelderland. Bijna 7:15 is het.
1: Laat de lik.
0: De 100ste. De platenpolitie dankt u voor het meedekken. Ook vanochtend weer. Er was voor de 100ste keer een muzikaal misdrijf gepleegd. En waar ook deze dader is gepakt. We hadden te maken met een rechtszaak deze ochtend. Een onverbeterlijke charmeur en autodief die zich voor de rechter moest verantwoorden. Het nummer vertelt het verhaal vanuit het perspectief van de delinquent. Die verklaart tegenover de rechter: ja, ik ben in de problemen gekomen door een vrouw. Die was zo knap, zo aardig. Ik kon niet stoppen met haar volgen. En hij bekent ook dat hij verliefd werd op een auto en daar zomaar mee is weggereden zonder ervoor te betalen. Het lied eindigt in een dialoog tegen de rechter, met het refrein waarin zijn advocaat hem vrijpleit met de simpele: ja, hij heeft het niet gedaan, hij was het niet, hij is het niet, dat kan niet. In de videoclip daar spelen de bandleden zelf de rol van verdachte en rechter. Het is een typisch voorbeeld van deze band en hun luchtige, satirische stijl. Maar wie zijn het? En hoe heet het nummer? Nou, ik kreeg onder andere antwoorden van Hans en van Willem, die goed waren, maar ook nog een Hans. Twee Hansen vanochtend, dat is grappig. Hans uit Zevenaar, goedemorgen.
2: Goedemorgen, Frank.
0: Hij zegt: ik wacht heel even op het antwoord en dan ga ik sporten.
2: Ja, klopt.
0: Wat voor sport doe je?
2: Fitness.
0: Fitness, oh ja, een beetje aan de gewichten trekken en duwen.
2: Ja.
0: Ja, heel goed. Hoe vaak doe je dat?
2: Ik hoop 2 keer in de week, dus als het goed gaat.
0: Ja, en gaat dat goed?
2: Ja, dat gaat goed, sinds januari en ik merk het wel, dus positief.
0: Oké, ik moest er lachen. Ik was laatst bij mijn vader op bezoek en die vertelde over zijn sportschool waar hij dan ook wel eens moet sporten. Daar is 1 apparaat, is heel populair. Die zit een beetje in een hoekje, maar een beetje in een blind hoekje van de sportinstructeurs. Daar kun je, zeg maar, als je zo'n rondje maakt, even uitrusten. Kan niemand je zien.
2: Ja, nou, hier is het wel goed zichtbaar voor iedereen.
0: Oh ja, dus je kunt niet smokkelen.
2: Ja, ik kan niet verbergen.
0: Nee. Nou, deze man kon ook niks verbergen en kwam uiteindelijk voor de rechter te staan in de Platenlikt editie 100. Wie zoeken wij met welk nummer, Hans?
2: Het nummer Good Morning Judge van 10cc.
0: Ja, heel goed. Good Morning Judge van 10cc. En daarmee ben jij de gouden tipgever van vandaag. Dat ben je al een keertje eerder geweest in de 100 platen delict die we hebben gehad. Dus er gaat wel iets bijzonders gebeuren. Ik ga namelijk een sterretje achter jouw naam zetten.
2: Leuk.
0: Ja, dat betekent dat jij in de eregalerij komt naast Jack van Workum, Frans van den Boog, Marijke Zomer, Annemiek Bender, Hans Visser, haar naamgenoot, en Willem van den Berg. Dat zijn de luisteraars die al meer dan 1 dossier hebben opgelost sinds we dit spel spelen. Daar hoor jij dus nu ook bij. We zijn je zeer erkentelijk en ik ga het bewijsstuk speciaal voor jou draaien nu.
2: Dankjewel.
0: Okay. En sport ze, hè?
2: Dankjewel.
0: En dag. Fijne
2: dag verder.
0: Hoi.
1: De platenpolitie dankt u voor uw medewerking.
0: Op naar de volgende 100, zeg ik dan. Plaat delicts. Opgelost. 10cc en Good Morning Judge. En dat betekent dat de afspeellijst op Spotify van Plaat delicts dus inmiddels 100 platen bevat. Zoek het maar eens op en luister maar eens terug. Want

0: He didn't do it. He wasn't there. Volgens mij is het Good Morning Judge van 10cc.
1: En zo is dat en ook dit dossier opgelost en in de kast. Hartelijk dank aan iedereen.
2: Zaak gesloten.
1: Mogelijk heb jij nog een suggestie die ik nog niet heb gebruikt. Een plaat die prima geschikt is voor platenlicht. Geef die dan door naar frank@gld.nl via de app of neem contact op met de plaatselijke politie. Zometeen het weerbericht, maar eerst Charlie Putz. Love and Exile.

0: Charlie Puth en samen met Michael McDonald en Kenny Loggins. En daarom klinkt het zo alsof je denkt van, ik ken dit nummer toch al heel lang. Het is toch helemaal niet nieuw. Love in Exile. 9 voor 8 is het geworden. En daarvoor dus de 100ste editie van Plaat Delict. Tijd voor het weerbericht. Berend van Straten van Weerplaza zit op zijn weerkamer naar de modellen te kijken. En kan ons vertellen dat het vandaag een bijzondere dag gaat worden, hè?
1: Ja, saai,
0: technisch.
1: Ja, precies. Saai is het zeker niet vandaag.
0: Nee.
1: Op dit moment is het nog droog. Wel al flink wat bewolking. Hier en daar zien we ook nog wel eventjes de zon. Temperatuur al aan de hoge kant. Met temperaturen van een graad of 17 op de meeste plekken. Maar veel warmer dan dat wordt het vandaag ook niet. Vanochtend zien we dan geleidelijk in de loop van de ochtend enkele buien over Gelderland trekken. Dat zijn buien die nog niet heel veel voorstellen. Daarna is het weer een tijdje droog en dan gaat de temperatuur oplopen naar ruim 20 graden. Lokaal misschien wel 23 graden in de provincie. En dan in de loop van de middag dan trekken er weer nieuwe buien over. En dat kunnen best stevige exemplaren zijn met kans op onweer en andere randverschijnselen. Zoals hagel, windstoten en veel regenwater in een korte tijd. Ik denk dat het rond 1 uur of 2 uur begint. En rond 1 uur of 6 die buien via het noorden van de provincie weer weg zijn getrokken. Dus houd vooral tussen tussen dat tijdstek toch wel even de regenraden in de gaten.
0: 2 en 5, zeg jij, voor Gelderland.
1: Ja, zoiets ongeveer. Ja.
0: En echt wel zorgen dat je geen echte lostuimen belair nog op het balkon hebt staan, bij wijze van spreken, of de parasol uitgeklapt.
1: Ja,
0: dat soort zaken.
1: Zeker, ja, kijk, het gaat natuurlijk wel om lokale buien. Dus
0: niet te voorspellen waar.
1: Nee, en het zou ook zomaar kunnen zijn dat het op heel veel plekken juist net mee gaat vallen. Het ziet er ook iets minder heftig uit dan hoe de modellen er gisteren bij lagen.
0: Okay.
1: Maar ze kunnen echt nog wel steeds stevige exemplaren zijn. Hoor. Ja.
0: Maar hetgeen wat gisteren zeg maar een beetje werd opgepompt en aangewakkerd, dat kan misschien vandaag toch een beetje afgezwakt zijn alweer.
1: Ja, nou ja, zeker. Ja, het is nog steeds wel dat er echt wel een stevig exemplaar tussen kan zitten. Maar de meest stevige lijken nu toch echt voor Duitsland bestemd te zijn. Dus het is een beetje nowcasten, zoals we dat wij meteorologen dat noemen.
0: Nowcasten. Ja. Ja, nou, maar Duitsland mag het hebben wat mij betreft, hoor.
1: Precies, ja.
0: Ja, toch? En als dat al dan over ons heen is gekomen, wat blijft er dan over?
1: Vanavond kan er dan ook nog wel een buitje vallen. Maar dat stelt allemaal niet veel meer voor. Ook vannacht hier en daar nog een buitje mogelijk. Met het droge moment hebben de overhand. En het koelt dan af naar een graad of 15. Morgen, ja, dan wordt het toch wel weer wisselvallig. Maar zeker in de middag enkele regionale buien die mogelijk zijn. En de temperatuur valt dan wat lager uit met zo'n 19 of 20 graden. De dagen daarna vanaf donderdag, dan wordt het echt gewoon een stuk frisser met zo'n 17 of 18 graden. Normaal gesproken begin je in zo'n 21 of 22 graden. En zeker in vergelijking met vorige week wordt het een stuk frisser. En ook donderdag echt wel flink wat buien over de provincie trekken. Dus we gaan een wisselvallige periode in met wat frisser weer.
0: Oké. Okay. Berend, ja. Dankjewel en tot over een uurtje.
1: Yes, tot zo.
0: Het was een geweldig gezicht 4 jaar geleden bij het vorige WK-voetbal. Kilometers aan vlaggetjes, Hub Holland-posters voor de ramen, ingewikkelde lantaarnpalen met oranje. Zelfs de auto van Oranje van Ringo moest eraan geloven. In Apeldoorn was het bij hem in de straat echt een oranje gek. En hij zei ook, voetbal is saamhorigheid. Want het versieren van de straat is volgens hem het moment om een gezellig feestje te bouwen met de hele buurt. Er is steeds meer verdeeldheid in de samenleving. Met het Nederlands elftal kun je het nog een beetje bij elkaar houden. Nou, wij zijn wel benieuwd. Hoe is het nu gesteld bij dit WK, wat nu voor de deur staat, bij Ringo in de straat van Apeldoorn? We gaan hem zo bellen naar Lou en de Hollywood Bananas. Dit is Kingston.

0: Gun jezelf het comfort van een prachtig interieur en een gezonde nachtrust. Bij Betting Wonen in Bredevoort vind je de mooiste meubelen en slaapsystemen van topkwaliteit. Onze experts helpen je persoonlijk bij het maken van de juiste keuze. Betting Wonen in Bredevoort. Voor een interieur waar je jarenlang van droomt.
1: Tuinplannen? Rijmer Sierbestrating heeft een groot, scherp geprijsd assortiment. Een passende oplossing voor ieder budget. Kijk op rijmer-sierbestrating.nl.
2: Onze nieuwe keuken is de ontmoetingsplek voor de hele familie. Ideeën waren er volop. Op mhkkeukenexpert.nl. En vervolgens heeft MHK Keukenexpert van der Stad Keukens, Tegels en Sanitair uit Nijmegen alles tot in de puntjes gerealiseerd. Gaaf, hè?
3: MHK Keukenexpert ontwerpt en realiseert de keuken van je dromen.
1: Kom kijken voor diverse restpartijen. Kijk op rijmer-sierbestrating.nl.
4: Iris en de Mol Uitvaartverzorging helpt u op een passende manier een laatste groet te brengen. Vertrouw op onze steun en toewijding. Kijk op iris-demol.nl.
5: Op zoek naar de perfecte badkamer? En volop keuze? En de mooiste merken? En uitsluitend de beste materialen? En vanzelfsprekend de beste installateurs? Kom naar Bad & Body. Maak een afspraak op badandbody.nl. En het genieten kan beginnen. Dat is de N van Bad & Body. Ga naar Van de Pol Bouwen en Wonen in Kootwijkerbroek.
6: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
7: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De inflatie is tegen afgelopen maand naar 3,5%. Dat staat in een eerste raming van het CBS. Niet alleen benzine en diesel is weer duurder geworden.
8: We zien ook bij andere zaken dat de prijzen harder omhoog gaan. Bijvoorbeeld bij diensten. Dat zijn waarschijnlijk vooral prijzen van vakanties. En ook de consumptie in het buitenland. Want ja, Nederlanders denken ook al over de grens. Ja, in België en Duitsland is het ook allemaal een stuk duurder geworden.
7: De stijging van de inflatie komt vooral door de oorlog in het Midden-Oosten. Duizenden huishoudens proberen voor 1 juli een zwaardere stroomaansluiting te krijgen. Er gaan dan nieuwe regels in om overbelasting van het stroomnet te voorkomen. Netbeheerder Liander zag dit jaar al 9000 meer aanvragen dan in dezelfde periode vorig jaar.

0: Huishoudens willen zo'n aansluiting voor een warmtepomp of een laadpaal. De wachttijden bij polyklinieken verschillen nogal per ziekenhuis. Dat blijkt uit cijfers van de Nederlandse Zorgautoriteit. Vooral bij de polykliniek maag-, lever- en darmziekten zijn de wachttijden lang. Die polykliniek kan steeds meer doen, maar er zijn ook steeds meer mensen met klachten. Dat komt door hun leefstijl, zegt deze arts.
1: Minder bewegen, toenemend gewicht, minder vezels, roken, alcoholgebruik zijn allemaal factoren die invloed hebben op klachten die met maag-, darm- en leverziekten te maken heeft.
0: In sommige ziekenhuizen kun je snel terecht, maar er zijn ook wachttijden van een jaar of langer. Als ouders het niet eens worden over de achternaam van een kind, moet het kind niet meer automatisch de naam van de vader krijgen. Daarvoor stemt de Tweede Kamer vandaag waarschijnlijk. Die regel is niet meer van deze tijd, vinden veel partijen. Zij willen een regeling die uitgaat van gelijkwaardigheid van beide ouders. Een kind moet in zo'n geval de achternaam van beide ouders krijgen in alfabetische volgorde. Het weer bewolkt en vanuit het zuidwesten gaat het regenen. Daarna even wat zon, maar in de middag zijn er weer stevige buien met kans op onweer, veel regen en windstoten tot 75 km per uur. Het wordt 19 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: De Covic, ook voor sloopwerkzaamheden. Van makkelijk tot moeilijk bereikbare plaatsen. Tevens veilig en milieukundig puinbreken op locatie. De Covic, de juiste machines. Deskundig personeel en jarenlange ervaring. De Covic, altijd vertrouwd.
3: Discus Molenkamp is de leukste dierenspeciaalzaak van de Achterhoek. Heb je een hond, kat, knaagdier, vogel of vis? Kom dan eens langs bij Discus Molenkamp in Zelhem. Hier vind je alles wat jouw huisdier nodig heeft. Tegen scherpe prijzen en met het beste advies. Kom snel naar de leukste dierenspeciaalzaak in de Achterhoek. Discus Molenkamp in Zelhem. Oh ja, je maatje mag natuurlijk gezellig mee.
4: Gas. Water. Licht. Allemaal eerste levensbehoeftes. Stel je voor dat dit er even niet is. Wat doe je dan? Dan ga je naar Gotink Installatie. Want Gotink Installatie is de moderne en veelzijdige totaalinstallateur voor de hele Achterhoek. Kijk maar eens op gotinkinstallatie.nl of kom naar onze showroom in Hengelo, Gelderland. Tot snel.
5: Wilt u een topspeler van uw automaat? Kom langs bij de Hogevoort Car Care. Het adres voor allround autoverzorging. Uniek in kwaliteit, service en snelheid. U vindt ons in Zelhem, Doetinchem en op www.dehogevoort.nl.
6: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Garvo. Voer naar mijn hart. Kijk op garvo.nl.

0: Nieuws uit jouw regio.
1: Ik ben Nicole van Londen. Aan de Nijverheidsweg in Doetinchem is gisterochtend brand ontstaan in de accu van een heftruck in een bedrijfspand. Hierdoor kwam veel rook vrij en werd een deel van het magazijn rond 11:45 ontruimd. Er raakte niemand gewond en de kantoren in het gebouw hoefden niet te worden geëvacueerd. De heftruck werd buiten door de brandweer geblust. De Gildenstraat is tijdelijk afgesloten geweest tijdens de inzet van de hulpdiensten. De oorzaak van de brand en de grootte van de schade zijn nog onbekend. De webwinkel Achterhoekseboeken.nl wordt de komende tijd veranderd. De verkoopactiviteiten worden in stappen afgebouwd. Op 1 september stopt de verkoop aan boekhandels en 1 december eindigt de verkoop aan particulieren. Vanaf 2027 krijgt de website een nieuwe functie als online etalage voor streekboeken. Bezoekers kunnen dan informatie vinden over publicaties en via links doorklikken naar uitgevers of auteurs om boeken te kopen. Het erfgoedcentrum Achterhoek en Liemers neemt de website over. De veranderingen zijn het gevolg van stijgende kosten, veranderende verkoopkanalen en afnemende belangstelling voor eigen uitgaven. Een waterballon die gistermiddag rond 3:15 op de Liemersweg in Wiel tegen de voorruit van een rijdende auto terechtkwam, heeft onverwacht een grote barst in de ruit veroorzaakt. Daardoor is de auto beschadigd geraakt. De politie zoekt nu een jongen van ongeveer 10 jaar oud die de ballon zou hebben gegooid. Ook de ouders worden gezocht. Het doel is om contact te leggen zodat de schade kan worden afgehandeld. Volgens de politie lijkt het erop dat de schade niet opzettelijk is veroorzaakt. In Beltrum werd zondag het Donutfestival gehouden. Een bijeenkomst met de nadruk op samenwerking en duurzaamheid. Bezoekers konden langs kraampjes met hergebruikte kleding, lokale producten en initiatieven uit de regio en met elkaar in gesprek gaan bij zogenoemde praattafels. Het festival is geïnspireerd op de donut-economie, waarbij een balans

0: Balans wordt gezocht tussen sociale basisbehoeften en de grenzen van de aarde. De organisatie ziet de Achterhoek als geschikte regio voor verandering vanwege de sterke samenwerkingscultuur. En dit was alweer een overzicht van het nieuws uit de regio.
1: Het weer in de regio.
2: We hebben vandaag geen onaardige dag. De dag die is rustig en ook zonnig begonnen. Al zal er in de loop van de ochtend wel wat bewolking ontstaan. En vanmiddag zijn er wolkenvelden en zonnige perioden. Kan er heel lokaal een buitje vallen. Maar op de meeste plaatsen blijft het droog. En bij een zwakke tot matige zuidwestenwind wordt het dan 22 tot 24 graden. Vanavond is het droog en nog een tijdje zonnig. Later op de avond en komende nacht dan zien we meer bewolking. Maar ook dan blijft het nog droog en dan koelt het af naar 15 tot 16 graden. De dinsdag begint droog, maar in de loop van de ochtend kan er al een eerste bui vallen. In de middag vallen er wat pittige buien met kans op onweer en plaatselijk toch wel behoorlijk wat regen. Tussen de buien door schijnt ook af en toe de zon. De wind die is matig uit het zuidwesten en dan wordt het 20 tot 22 graden. In de avond trekken de buien naar het oosten weg. In de nacht naar de woensdag blijft het zo goed als droog en dan liggen de minima rond de 13 graden. En woensdag dan trekken in de loop van de ochtend en ook 's middags weer enkele buien over. Minder dan op de dinsdag. Er zijn ook wat langere droge perioden, dus er is ook wat meer zon. De wind is wel matig uit het zuidwesten en dan wordt het 20 tot 21 graden. Donderdag wordt weer een dag met meerdere buien, met ook kans op onweer bij een graad of 19. En op vrijdag is het wisselvallig met wat buien en tussendoor ook weer wat zon. En dan wordt het 18 tot 19 graden. Maar het volgend weekend lijkt weer helemaal droog te gaan verlopen met meer zon. En vooral op zondag zal de zon wat vaker schijnen. De temperatuur gaat ook weer omhoog naar 21 graden op de zaterdag en 23 op de zondag.

0: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Garvo. Voer naar mijn hart. Kijk op garvo.nl.
1: Feest vieren of een vergadering of workshop organiseren midden in de natuur aan de voet van de Lochemse Berg? Kom naar de Heksenlaak voor al uw feesten en partijen tot 450 personen. Kijk op heksenlaak.nl.
0: Kom naar Goossens Atomica in Hengelo en bekijk onze voorjaars- en zomercollectie kleding. Laat u verrassen door ons ruime assortiment van jassen en vesten en van jurkjes tot overhemden, capris en korte broeken. En we hebben ook grote maten voor dames en heren. Goossens Atomica. De zaak waar service nog voorop staat.
2: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
3: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Rusland heeft vannacht grootschalige raket- en drone-aanvallen uitgevoerd op Oekraïne. Zeker 10 mensen kwamen om, ruim 100 mensen raakten gewond. Onder meer hoofdstad Kiev werd hard getroffen, vertelt correspondent Christian Pauwen.
4: De tweede grootschalige aanval op de hoofdstad in 10 dagen tijd. Het was weer een gecombineerde aanval van drones en ruim 70 raketten, schrijft de Oekraïnse luchtmacht.

0: Daar zijn er tientallen van niet onderschept.
1: In Kiev stortte een flat van 24 verdiepingen in. Het dodental van de Russische aanvallen loopt waarschijnlijk nog op. Het aantal mensen dat bij de voedselbank moet aankloppen is vorig jaar weer gestegen. De jaren daarvoor werden het juist steeds minder, maar de armoede is weer toegenomen. Er kwamen vooral meer werkende armen bij en ouderen met alleen een AOW-uitkering. In totaal kwamen er vorig jaar zo'n 11.000 klanten bij. Ook ging de voedselbank vorig jaar actief op zoek naar mensen die wel recht hadden op hulp, maar nog onder de radar bleven. Zo'n 200 inwoners van Breskens in Zeeuws-Vlaanderen zijn vanochtend geëvacueerd. Er wordt een vliegtuigbom uit de Tweede Wereldoorlog onschadelijk gemaakt. De inwoners zijn er volgens de burgemeester rustig onder.
2: Ja, de meeste mensen weten dat dit kan gebeuren. Het is meer voorgekomen in Breskens. Dus voor de meeste mensen is dit iets van, er is weer een bom gevonden. En we weten wat er van ons verwacht wordt.
1: De bom die vandaag onschadelijk wordt gemaakt is een Britse 500 ponder. Die werd gevonden tijdens bouwwerkzaamheden. Baby's van ouders die het niet eens worden over de achternaam van het kind krijgen voortaan allebei de achternamen. Daar stemt de Tweede Kamer vandaag voor. De oude regel dat het kind automatisch de naam van de vader krijgt is achterhaald, vinden veel partijen. Het weer. Vanuit het zuidwesten trekken buien over het land. Vanmiddag volgen zwaardere buien, ook met onweer en windstoten. Het wordt 19 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Verkeersinformatie.
4: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A2 Den Bosch richting Utrecht tussen Afrit Geldermals en Knoopend Everdingen 11 kilometer langzaam rijdend verkeer. A12 Arnhem richting Utrecht tussen Afrit Oosterbeek en Veenendaal 8 kilometer file. Op de A28 Amersfoort richting Zwolle tussen het Harde en Zwolle Zuid 9 kilometer file. Door de werkzaamheden aan een brug in Zwolle een half uur vertraging bijna. Op de A50 Apeldoorn Zwolle daardoor 8 kilometer file tussen Heerlen Zuid en Knoopend Hattemerbroek. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
5: Wist u dat ze werkelijk van alles hebben bij Eugelink in Hengelo? Kozijnen, prachtige veranda's en uitstekende zonweringen. Eigenlijk te veel om op te noemen.
6: Ja, ze hebben ons ook perfect geholpen daar bij Eugelink. Je merkt gewoon de kwaliteit. We konden nergens slagen. Maar die jongens, die hebben er verstand van.
5: Dus voor comfort om het huis gaat u naar Eugelink. Aan de Bleekstraat 12 in Hengelo, Gelderland.
7: Bijt u nog met vertrouwen in een appel? Pijn in de mond, bloedend tandvlees of losse tanden maken onzeker. Bij Bronckhorst Tandartsen staat een team met alle specialismen voor u klaar. Van implantaten tot een comfortabel klikgebit. Er wordt gezocht naar de oplossing die past. Zet vandaag de eerste stap. Plan een afspraak via bronckhorsttandartsen.nl. Zeker van uw mond, zeker van uzelf.
8: LNB Vorden. Al meer dan een halve eeuw vakmanschap in tractoren, land- en tuinbouwmachines. Kwaliteit gegarandeerd. Als dealer van topmerken KHIH, Steyr en Puttinger. Ook voor onderhoud ben je aan het juiste adres.
9: En dat maakt het verschil in het veld.
8: Meer weten? Kijk op lnbvorden.nl voor meer info. Een goede boer, groot of klein, wet dat hij bij LNB Vorden moet zijn.
10: Schat, wat doen we met die wilde haag en knotwilgen achter de schuur?
11: Geen idee. Snoeien?
10: Dan ben ik jaren bezig. Ik laat het wel door Veldhuizen Groen en Graafwerk doen.
11: Veldhuizen wie?
10: Groen en Graafwerk. Zij knotten en snipperen machinaal. Geen klus is te gek. Kijk maar eens op groenengraafwerk.nl. Ik laat de experts het werk doen. Dan gaat het ook lekker snel.
11: Top, gaan wij iets leuks doen.
12: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Garvo. Voer naar mijn hart. Kijk op garvo.nl.

0: Radio Ideaal Agenda.
1: In de Achterhoek zijn veel kastelen te vinden, toch zijn er maar weinig van binnen te bekijken. Het souterrain van kasteel Hakvort van Natuurmonumenten in Vorren kan wel worden bezocht. Een enthousiaste groep kasteelgidsen staat klaar voor een nieuw seizoen. Dwalen door de kelder. Tot en met 5 september kunnen geïnteresseerden op de meeste zaterdagmiddagen een kijkje nemen in de kelder van kasteel Hakvort tussen 1 en 4 uur. Terwijl bezoekers op eigen tempo dwalen door de ruimtes in de kelder, ontdekt men er het verhaal van landgoed Hakvort. Er zijn nog relicten uit de middeleeuwen en je krijgt een indruk hoe de laatste bewoners leefden. Geïnteresseerden dwalen door de verschillende ruimtes in de kelder van het kasteel. Hier is nog goed te zien waar het voor Hakvort allemaal begon en hoe de laatste generatie hier leefde. Dikke muren, ronde gewelven, historisch aanrechtblad, eeuwenoude kruisgewelven en de gemarkeerde plek van de oorspronkelijke waterput. In een kleine nis ontdek je een anekdote over ridder Berend, een glimp naar het leven in de middeleeuwen. De kasteelgidsen verwelkomen geïnteresseerden graag op de zaterdagmiddagen tussen 1 en 4 uur. De kasteelgidsen geven desgewenst een toelichting of vertellen vermakelijke anekdotes. Een tijdlijn onthult het verhaal van Hakvort.
0: Radio Ideaal. Heb je een tip voor onze redactie? Mail dan naar redactie@radioideaal.nl.

0: Verkeersinformatie.
1: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A28 Amersfoort richting Zwolle staat door werkzaamheden in Zwolle aan een brug. Tussen het Houden en Zwolle-Zuid 8 kilometer file. De vertraging is 20 minuten. Op de A50 Arnhem richting Os tussen Knoopend Valburg en Ravenstein 10 minuten vertraging en 8 kilometer file. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Radio Ideaal Agenda.
1: In de Achterhoek zijn veel kastelen te vinden. Toch zijn er maar weinig van binnen te bekijken. Het souterrain van kasteel Hackfort van Natuurmonumenten in Vorn kan wel worden bezocht. Een enthousiaste groep kasteelgidsen staat klaar voor een nieuw seizoen. Dwalen door de kelder. Tot en met 5 september kunnen geïnteresseerden op de meeste zaterdagmiddagen een kijkje nemen in de kelder van kasteel Hackfort tussen 1 en 4 uur. Terwijl bezoekers op eigen tempo dwalen door de ruimtes in de kelder, ontdekt men er het verhaal van landgoed Hackfort. Er zijn nog relicten uit de middeleeuwen en je krijgt een indruk hoe de laatste bewoners leefden. Geïnteresseerden dwalen door de verschillende ruimtes in de kelder van het kasteel. Hier is nog goed te zien waar het voor Hackfort allemaal begon en hoe de laatste generatie hier leefde. Dikke muren, ronde gewelven, historisch aanrechtblad, eeuwenoude kruisgewelven en de gemarkeerde plek van de oorspronkelijke waterput. In een kleine nis ontdek je een anekdote over ridder Berend, een glimp naar het leven in de middeleeuwen. De kasteelgidsen verwelkomen geïnteresseerden graag op de zaterdagmiddagen tussen 1 en 4 uur. De kasteelgidsen geven desgewenst een toelichting of vertellen vermakelijke anekdotes. Een tijdlijn onthult het verhaal van Hackfort.
0: Radio Ideaal. Organiseer jezelf een evenement of activiteit? Stuur jouw agendabericht naar redactie@radioideaal.nl.

0: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Garvo. Voer naar mijn hart. Kijk op garvo.nl.
1: Deze week kijken we terug op een geslaagd boer zoekt stalseizoen met boer Gert en Woperijs. Gert, hoe heb jij dit avontuur beleefd?
2: Als een erg fijne tijd. Eerst zie je alleen de bouw van de stal. Ja, en dan kom je binnen. Man, man, man. Dan word je pas echt verliefd. De melktechniek en de stalinrichting. Oh, daar gaat

0: Woprijs echt de totaaloplossing voor de agrarische sector. Woprijs.nl. Tijd maar weg.
1: Na het bal gaan alle meisjes van het land het schoentje passen. Er is maar één schoentje. Voor één meisje.
2: Ze kunnen beter meteen naar Schoenmoeder Hermans in Hengelo, Gelderland of Winterswijk gaan. Want daar hebben wij voor iedereen een schoen die past. Eerlijke en duurzame schoenen. Voor dames en heren. In verschillende wijdte, maten en prijsklassen.
1: In dat geval, Schoenmoeder Hermans.
0: Zal ik je eens een geheimtje verklappen? Sinds we samen zijn, gaat Woprijs nu ook de mestopslag verzorgen. Woprijs.nl. Tijd maar weg.
3: Een huis is meer dan vier muren. Het is comfort, rust en zekerheid. Daarom bouwt Oosthuis aan Doetinchem prefab woningen met de kwaliteit van echte woningbouw. Voor mantelzorg, vakantie of permanente bewoning. Gebouwd in eigen bouwhal, hoogwaardig afgewerkt en klaar voor de toekomst. Duurzaam, doordacht en zonder concessies aan kwaliteit. Uw thuis begint bij Oosthuis. Kijk op oosthuis.nl.
2: Bij Schoenmoeder Hermans werken ze samen met verschillende podotherapeuten in de regio. Graag tot ziens in Hengelo, Gelderland of in Winterswijk.
4: Van een praktische hatchback tot een sportieve coupé. Bij Garage Tering vind je altijd rond de 50 occasions in allerlei merken, prijsklassen, kloppende historie en BOVAG-garantie. Ook voor service en onderhoud van je auto ben je bij Garage Tering aan het juiste adres. Kijk op garagetering.nl. Of kom naar de Boeningsteeg tussen Zelhem en Doetinchem. Achterhoekse gemoedelijkheid en met verstand van zaken. Garage Tering.
5: Door Heijenweer. Werkplaatsdeal bevestigt het keer op keer. De groothandel voor industrie en bouw. Voor onder meer ijzerwaren, boren en gereedschappen. Tjesteintjes uit Zelhem. Hij heeft het. Werkplaatsdeal. IJzersterk in bevestigingswerk.
6: Altijd dezelfde ellende. Wil je net gaan maaien, begin het te gieten. Gazon nat, weekend voorbij en het gras?
7: Dat groeit maar door.
6: Maar niet met een robotmaaier van Hank. Deze slimme Husqvarna robotmaaier past zich aan jouw planning aan en zorgt dat je gazon er altijd piekfijn bij ligt. Bezoek de showroom of kijk op Hank.nl en ontdek hoe je simpel tijd kunt besparen. Hank in Slangenburg bij Doetinchem.
8: Koken gaat helaas niet meer zoals vroeger. Maar genieten van een gezonde maaltijd blijft wel belangrijk natuurlijk. En daarom kies ik voor mezelf. En de maaltijdservice van Eetidee. Elke dag verschillende gerechten. Gezond en lekker.
6: Ontvang nu 3 koelverse maaltijden voor maar €15. Zonder verplichtingen. Kies ook voor jezelf. Ga naar eetidee.nl om morgen al te genieten van de eerste maaltijd.
9: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
10: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Bij Russische aanvallen op Oekraïne zijn vannacht 11 mensen gedood. Ook raakten tientallen mensen gewond. In hoofdstad Kiev raakten flats beschadigd en brak er brand uit bij een polykliniek en een benzinestation. Een gebouw stortte deels in, waardoor mensen vast kwamen te zitten onder het puin. Volgens de Oekraïnse luchtmacht vuurden de Russen meer dan 650 drones en 70 raketten af. De aanvallen waren vooral gericht op Kiev, Dnipro en een aantal steden in het oosten van Oekraïne. Het aantal mensen dat bij de voedselbank moet aankloppen is vorig jaar weer gestegen. De jaren ervoor werden het er juist steeds minder, maar de armoede is toegenomen. Er kwamen vooral meer werkende armen bij en ouderen met alleen een AOW-uitkering. Ook ZZP'ers zijn steeds vaker afhankelijk van de voedselbank. In totaal waren er vorig jaar 155.000 klanten van de voedselbank. Dat is een stijging van 11.000. De voedselbank ging vorig jaar ook actief op zoek naar mensen die wel recht hadden op hulp, maar nog onder de radar bleven. De inflatie steeg afgelopen maand naar 3,5%, meldt het CBS. In april was dat nog 2,8%. Vooral benzine en diesel werden duurder in mei door de blokkade van de Straat van Hormuz. Ook de prijzen van vakanties zijn gestegen. Meteorologen waarschuwen voor de komst van El Niño, een terugkerend fenomeen dat over de hele wereld voor allerlei weersextremen zorgt. De Wereld Meteorologische Organisatie verwacht dat er komend najaar een bijzonder sterke El Niño ontstaat. Het water in de Stille Oceaan warmt dan sterk op en daardoor valt er in sommige delen van de wereld extra veel regen. Op andere plekken is het

0: juist extreem droog. De VN noemt de verwachting een urgente waarschuwing. De vorige El Niño in 2023 leidde in Nederland tot het warmste jaar ooit gemeten. Het weer: vanuit het zuidwesten trekken buien over het land. Vanmiddag volgen zwaardere buien, ook met onweer en windstoten. Het wordt 19 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Verkeersinformatie.
2: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A28 Amersfoort richting Zwolle. 5 kilometer file tussen Wezep en Zwolle-Zuid door werkzaamheden in Zwolle. 10 minuten vertraging. 5 minuten op de A50 Arnhem richting Oost tussen Knoopend Ewijk en Ravenstein. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Op zoek naar bedrijfskleding die echt indruk maakt? Maak kennis met Frederiks Bedrijfskleding. Of je nu in de bouw, de horeca of de zorg werkt, wij hebben de perfecte collectie voor jouw bedrijf. Persoonlijk advies, een passessie op locatie en bedrukking. Alles wordt geregeld. Frederiks Bedrijfskleding levert kwaliteit en service waarop je kunt vertrouwen. Maak vandaag nog een afspraak op frederiksbedrijfskleding.nl en kleed ook jouw bedrijf voor succes.
4: Is bijna zover. Ruhrpop 2026 komt eraan. Op 5, 6 en 7 juni verandert Ruurlo weer in dat ene weekend waar we het hele jaar naartoe werken.
5: 3 dagen vol muziek, theater en spektakel. Van grote acts tot verrassende hoekjes, Ruhrpop heeft voor iedereen iets moois.
6: Achter de schermen is het soms net zo'n avontuur als op het festivalterrein. Maar als je die sfeer ziet, die volle tent, het plezier van de kids en de senioren, dan weet je waarom Ruhrpop zo belangrijk is voor de hele regio.
4: Kom met je vrienden, je buren, je hele straat en beleef Ruhrpop zoals het bedoeld is.
5: 3 dagen samen genieten in Ruurlo. Dat maakt Ruhrpop elk jaar weer bijzonder.
6: Ruhrpop 2026. 5, 6 en 7 juni. Het wordt weer prachtig. Zorg dat je erbij bent. Zorg dat je erbij bent. Zorg dat je erbij bent.
3: Wil jij in je vrije tijd net zo strak bijlopen als op je werk? Bij Frederiks Mannenmode vind je een uitgebreide en stijlvolle collectie. Ontdek de nieuwste trends in onze winkel in Hengelo Gelderland.
7: Hewi, bouw- en montagebedrijf. Al 25 jaar een begrip in de Achterhoek. Van verp

Terug in de tijd, het formaatje de Spinners. Maar ze worden liever genoemd als de Detroit Spinners. Working my way back to you. Dat allemaal hier in de muziekservice op Radio Ideaal. Welkom op deze dinsdag. Wij zijn er tot aan 12 uur met onze fijne mix van muziek. En dat doen we ook weer deze ochtend 2 uur lang. Met nu terug in de tijd, de Sugar Babes.

0: gezellige muziek. En dat allemaal tot aan 12 uur, waar je ook bent, wat je ook doet. Fijn dat je erbij bent. Met Chaka Khan zojuist, I'm Every Woman. We hadden daarvoor een spiksplinternieuwe van Robert van Hemert samen met Donnie. Moet dat nou? En de Sugar Babes met About You Now.
1: De muziekservice, de drijfveer van de dag.
2: I'm losing my self-control. Yeah, you're starting to trickle back in. But I don't wanna fall down the rabbit hole.

Ja, gezellig even tussendoor terug in de tijd naar de jaren 80 met de formatie Highway en de Bye Bye Blondie. Misschien zit je op dit moment wel aan de thee, koffie, misschien wel iets lekkers erbij. Wie zal het zeggen? Thuis, op het werk, ja, in de auto misschien ook nog wel met een thermoskan. Ik zeg heel smakelijk, hebben we zin in een spelletje al vroeg op deze ochtend? Ja, een soort spelletje of zo. Hola, dat kan hoor. Ja, je mag meezingen. Jazeker.

Ja, dat is toch wel gezellig, hè? Nou, wat we gaan doen is... Noem eens 10 gewoontes om geld te sparen. Gewoon simpel 10 gewoontes om geld te sparen. Nou, ja, goed, we kunnen een top 10 doen. Zullen we het doen? Oké, nou, op 10, stel beloningen uit. Nou, daar begint het al mee. Dat gaat al goed. Tweedehands wanneer het kan. En dan kan maar alles. Ik heb bijvoorbeeld afgelopen weekend 2 elektrische fietsen gekocht. Wel tweedehands. Nou, dat scheelt een heleboel geld. En ze zijn uitstekend. Op 8 houd je uitgaven bij. Dat kan ook belangrijk zijn. Of op 7 vergelijk prijzen voordat je koopt. Snuffel maar eens in de krantjes of zo. En 6 doe langer met je telefoon. Hoeft niet elk jaar een abonnement. Elke 2 jaar hoeft niet. Nee, langer met je telefoon doen. Op 5 gebruik kortingscode en cash.

cashback. De nummer 4, automatiseer je spaargeld en investeringen. En op 3, shop bewust tijdens sales. Dan heb ik daar een kanttekening bij. Ga dan alleen winkelen. Zonder je partner, zonder je vrouw, zonder je vriendin. Scheelt ook een boel geld. Ja. En op 2, kook vaker thuis. Dat is ook een hele goeie. En de absolute nummer 1 is herhaal je outfits. Herhaal je outfits. Doe het. Ik zeg, doe je voordeel mee.

0: nieuws uit jouw regio.
1: Ik ben Nicole van Londen. Aan de Nijverheidsweg in Doetinchem is gisterochtend brand ontstaan in de accu van een heftruck in een bedrijfspand. Hierdoor kwam veel rook vrij en werd een deel van het magazijn rond 11:45 ontruimd. Er raakte niemand gewond en de kantoren in het gebouw hoefden niet te worden geëvacueerd. De heftruck werd buiten door de brandweer geblust. De Gildenstraat is tijdelijk afgesloten geweest tijdens de inzet van de hulpdiensten. De oorzaak van de brand en de grootte van de schade zijn nog onbekend. De webwinkel Achterhoekseboeken.nl wordt de komende tijd veranderd. De verkoopactiviteiten worden in stappen afgebouwd. Op 1 september stopt de verkoop aan boekhandels en 1 december eindigt de verkoop aan particulieren. Vanaf 2027 krijgt de website een nieuwe functie als online etalage voor streekboeken. Bezoekers kunnen dan informatie vinden over publicaties en via links doorklikken naar uitgevers of auteurs om boeken te kopen. Het erfgoedcentrum Achterhoek en Liemers neemt de website over. De veranderingen zijn het gevolg van stijgende kosten, veranderende verkoopkanalen en afnemende belangstelling voor eigen uitgaven. Een waterballon die gistermiddag rond 14:45 op de Liemersweg in Wiel tegen de voorruit van een rijdende auto terechtkwam, heeft onverwacht een grote barst in de ruit veroorzaakt.

0: Daardoor is de auto beschadigd geraakt. De politie zoekt nu een jongen van ongeveer 10 jaar oud die de ballon zou hebben gegooid. Ook de ouders worden gezocht. Het doel is om contact te leggen zodat de schade kan worden afgehandeld. Volgens de politie lijkt het erop dat de schade niet opzettelijk is veroorzaakt. In Beltrum werd zondag het Donutfestival gehouden. Een bijeenkomst met de nadruk op samenwerking en duurzaamheid. Bezoekers konden langs kraampjes met hergebruikte kleding, lokale producten en initiatieven uit de regio en met elkaar in gesprek gaan bij zogenoemde praattafels. Het festival is geïnspireerd op de donut-economie, waarbij een balans wordt gezocht tussen sociale basisbehoeften en de grenzen van de aarde. De organisatie ziet de Achterhoek als geschikte regio voor verandering vanwege de sterke samenwerkingscultuur. En dit was alweer een overzicht van het nieuws uit de regio.
1: Het weer in de regio.
2: Vanochtend hebben we eerst nog wat zon, maar we zien toch dat de bewolking geleidelijk aan toeneemt. En later in de ochtend trekken vanuit het zuidwesten wat buien over de provincie. Hierbij is in eerste instantie nog een kleine kans op wat onweer. De temperatuur die loopt snel op. In de tweede helft van de ochtend is het al rond de 20 graden. Vanmiddag dan volgen er fellere buien met kans op onweer, hagel en veel neerslag, plaatselijk dan in korte tijd. Ook zijn de windstoten mogelijk tot 75 km per uur. Het KNMI heeft voor de periode tussen 2 uur vanmiddag en 5 uur een code geel afgegeven. En de temperatuur zal voor die tijd voor de buien uit nog oplopen naar 22 tot 23 graden. En de wind is over het algemeen matig, maar draait later op de middag van zuid naar zuidwestelijke richtingen. Vanavond komen vooral in de oosten nog enkele buien voor met kans op onweer, maar de onweerskansen nemen toch wel snel af. En komende nacht is het droog en zijn er opklaringen. De bewolking neemt later in de nacht weer wat toe. En dan kan er ook weer een enkele bui vallen. Het koelt in ieder geval af naar een graad of 13. Woensdag trekken er in de loop van de ochtend en ook 's middags een paar buien over. Maar droogperioden zijn langer en daardoor is de zon er ook wat meer bij. Er staat een matige zuidwestenwind en dan wordt het 20 tot 21 graden. Donderdag, dan hebben we weer kans op wat meerdere buien. Kan ook weer onweer bij zitten. Het wordt dan 19 graden. En vrijdag blijft het ook wat wisselvallig. Met tussen de buien door ook wel wat zon. Maar de temperatuur komt uit op 18 tot 19 graden. Het weekend lijkt dan weer helemaal droog te gaan verlopen. Met zaterdag 21 graden en zondag 23 graden.

We gingen terug in de tijd, 1974 inderdaad. Daar kwam deze opname vandaan van de Lady Marmalade. En dat was natuurlijk van de formatie La Belle. Goed, het is weer tijd. We gaan even naar onze verjaardagskalender toe. En dat voor vandaag op deze dinsdag 2 juni. We hebben er een vijftal. Namelijk vandaag is jarig de Amerikaans acteur Stacy Keach. Hij wordt vandaag 85 jaar. En dan is vandaag ook jarig Nederlands autocoureur Jan Lammers. Hij viert zijn 70ste verjaardag. Amerikaanse acteur Wayne Brady. Hij wordt 54 jaar. En misschien ken je dit nummertje nog wel ergens van. En daar zat een man achter. Ja, redelijk bekend. Nu bekend als acteur, maar vooral als cabaretier.

bedoel Ruben van der Meer. Ja, dat was die, ook in de clip. En Ruben, die wordt vandaag 56 jaar. En als laatste in de lijst een Nederlandse zanger. Ja, populair was die in de jaren 80. En op een gegeven moment was die helemaal aan de grond. Geen geld meer, geen huis meer, niets. Op dit moment treedt hij weer regelmatig op. Ik heb hem enkele jaren geleden in Emma Live gezien. Toch leuk hoor. Dit neemt weer een beetje de jeugdherinneringen mee, dit nummer. Ja.

Ja, ik vond hem 2 jaar geleden heel erg leuk om hem weer live bezig te zien. Deze Hans de Boy. Hij viert vandaag zijn 68e verjaardag. Goed, ik zeg vandaag natuurlijk op deze dinsdag weer iedereen van harte gefeliciteerd.

Ja, we mochten er weer drie non-stop doen. Deze uit de Nederlandse top 40, de Bowser met Magnetic. We hadden Dennis Jones daarvoor met de mat, of de mat popmix zonder jou. En daar weer voor zat Bear Still. En daarmee gingen we alweer zo'n 10 jaar terug in de tijd met deze opname, The Good Grief. We gaan een klein beetje pauzeren. Wij zijn er weer in deel 2 strakjes. Tot nu toe gezellige muziek. En dat gaan we ook in het tweede gedeelte doen. Een hele leuke mix van muziek. Nu sluiten we onder andere af met zo dadelijk nog Nederlandstalig Kim. Maar eerst deze van Maroon 5. The Wake.

0: Bij tuincentrum Bloemendaal in Drempt vind je alles voor een groene en bloeiende tuin. Maar ook alles voor in en om je huis. Planten, bloemen, accessoires en meer. Kom naar tuincentrum Bloemendaal in Drempt en laat je inspireren en verrassen.
1: Een goed gesprek aan de stamtafel onder het genot van een potje bier. Lekker ouderwets dineren met heerlijke wijnen. Met je vrienden een bierproeverij met keus uit meer dan 100 speciaalbieren. Maar ook je bruiloftsfeest of jubileum in de sfeervolle zaal of biertuin. Dat allemaal in het normaalste café in de Achterhoek. Café de Tol. Het hangt gewoon weer.
0: Tuincentrum Bloemendaal in Drempt. Het groenste tuincentrum van Gelderland.
2: Hewu, bouw- en montagebedrijf. Al 25 jaar een begrip in de Achterhoek. Van verbouw tot nieuwbouw staan onze allround bouwspecialisten altijd voor je klaar. Hoogwaardige kwaliteit, of het nu gaat om advies of de daadwerkelijke bouw en oplevering. Ons Hewu-team staat er stijger om aan de slag te gaan met jouw bouwproject. Hewu, een stevige fundering voor jouw volgende project. Bezoek hewu.nl en start samen.
0: Discus Molenkamp is de leukste dierenspeciaalzaak van de Achterhoek. Heb je een hond, kat, knaagdier, vogel of vis? Kom dan eens langs bij Discus Molenkamp in Zelhem. Hier vind je alles wat jouw huisdier nodig heeft. Tegen scherpe prijzen en met het beste advies. Kom snel naar de leukste dierenspeciaalzaak in de Achterhoek. Discus Molenkamp in Zelhem. Oh ja, je maatje mag natuurlijk gezellig mee.
3: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
4: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Bij grootschalige Russische aanvallen op Oekraïne zijn vannacht 11 mensen gedood. En ook raakten tientallen mensen gewond. In hoofdstad Kiev raakten flats beschadigd en er brak brand uit bij een polykliniek en een benzinestation. Een gebouw stortte deels in, waardoor mensen vastkwamen te zitten onder het puin. Volgens de Oekraïnse luchtmacht vuurden de Russen meer dan 650 drones en 70 raketten af. De aanvallen waren vooral gericht op Kiev, de Dnipro en een aantal steden in het oosten van Oekraïne. Een restaurant in het Noord-Hollandse dorp Weidenes is vannacht verwoest door brand. De politie denkt dat het vuur

0: is aangestoken. Op de muren stonden racistische leuzen geschreven en teksten als oprotten. Het gaat om een restaurant met onder meer Turkse specialiteiten. De brand in Weidenes ontstond even na 3 uur vannacht en rond 7 uur was hij onder controle. Het restaurant moet als verloren worden beschouwd. De politie onderzoekt of er een verband is tussen de brand en de aangetroffen leuzen. De Wereldmeteorologische Organisatie waarschuwt voor een bijzonder sterke El Niño vanaf komend najaar. Het water in de Stille Oceaan warmt dan sterk op, daardoor valt er in sommige delen van de wereld extra veel regen. Op andere plekken is het juist extreem droog. De VN noemt de verwachting een urgente waarschuwing. In Breskens wordt een bom uit de Tweede Wereldoorlog onschadelijk gemaakt. Zo'n 200 inwoners moeten daarvoor hun huis uit. De meeste mensen gaan gewoon naar hun werk of naar familie. Voor anderen is opvang geregeld. Waarschijnlijk mogen ze vanmiddag weer terug. In Breskens worden regelmatig bommen en andere munitie gevonden. Het Zeeuws-Vlaamse dorp werd op 11 september 1944 zwaar gebombardeerd tijdens de Slag om de Schelde. Het weer: vanuit het zuidwesten trekken buien over het land. Vanmiddag volgen zwaardere buien, dan ook met onweer en windstoten. Het wordt 19 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Benieuwd hoe het leven er vroeger uitzag in Zelhem? Kom dan op zaterdag 6 juni naar het Jubileumfestival in Zelhem. Ter gelegenheid van 50 jaar oudheidkundige vereniging Salehem en 20 jaar Museum Smedekink. Maak een ontdekkingsreis door het verleden, langs oude gebruiken en ambachten. Waar historische figuren als Ludger en Smoks Hanne tot leven komen. Geniet van korte films, demonstraties, live muziek van goed volk en een gezellige brokante. Voor de kinderen zijn er circusartiesten van straattheater Zanzara met verrassende acts. En natuurlijk zijn er hapjes en drankjes. Het museum is deze dag gratis toegankelijk.
2: Op zoek naar hout voor je schutting, overkapping of tuinhuis? Dan moet je bij KP Houthandel zijn. Van Douglas tot eikenhout. Alles direct op voorraad en voor de goedkoopste prijzen van Nederland. Bezoek ons aan de Veldhoekseweg 2 in Veldhoek. Met onze gloednieuwe drive-in. Kom langs met je aanhanger. Laat het gemakkelijk thuis bezorgen. Of kom gewoon lekker inspiratie opdoen. Professional? Dan krijg je extra korting. KP Houthandel slaat alle prijzen. Nok hout.
1: Kom zaterdag 6 juni naar het Jubileumfestival van Streekmuseum Smedekink in Zelhem en laat je verrassen door vroeger.

Ja, lang niet meer gehoord. Leuk dat deze weer eens even voorbij kwam van David Guetta met Kelly Rowland. En deze kwam uit 2009 alweer en die heette When Love Takes Over. Tot 12 uur zijn we dan nog hier op dit fijne, gezellige station Radio Ideaal. En ja, wij zijn er gewoon 7 dagen in de week, 24 uur per dag. En het is weer tijd voor een lekker stukje Nederlandstalig werk. Klein jaartje terug in de tijd met Pommelien Thijs. De stad wordt

Achtereenvolgens Nederlandstalige van Pommelien Thijssen hoorde je met Ik Moet Gaan. Waaruit de jaren 80 Paul Garrick en When You Walk in the Room. En zojuist Eric Clapton, 1970 alweer. En After Midnight. Zo dadelijk nog een gezellige Nederlandstalige. Wat hebben we vanavond te bieden in onze programmering? Ook in de avonduren moet u echt eens luisteren naar Radio Dial. We hebben altijd leuke programma's. Tussen 6 en 7 vanavond is er natuurlijk Achterhoek Totaal. Met natuurlijk het laatste nieuws uit de streek. Agenda, tips, interviews, pod, kunst, noem maar op. Dat is allemaal tussen 6 en 7. Tussen 7 en 8 dan gaan we naar de muzikale ontmoeting met Wim Zemmelink. Dat is een geestelijk programma met natuurlijk de overdenking, ook interviews en natuurlijk de geestelijke muziek. Tussen 8 en 10 gaat het los met De Lustige Heinrich met Henk Vrugink. Het programma met Egelander Oberkreiner en Tsjechische blaasmuziek. En tussen 10 en 11 in de avond natuurlijk ideaal jukebox. En tussen 11 en 12 hebben we Tussen Gapen en Slapen. Dat is meer een romantisch programma met de mooiste love

0: Verkeersinformatie.
1: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Er staat file door de Duitse grenscontroles op de A12 vanuit Arnhem. De vertraging tussen Zevenaar en de Duitse grens is 25 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

Een hele grote hit was de 1982. The Eye of the Tiger, de formatie Survivor. Het is weer tijd voor een nieuwsfeitje. De Raad van State die bekritiseert het wetsvoorstel voor een vuurwerkverbod, waarin vuurwerk afsteken alleen mag in verenigingsverband. Volgens de Raad zijn de regels daarvoor te laagdrempelig. Zo hoeft iemand die bij de gemeente een vergunning aanvraagt geen binding met die gemeente te hebben. Daarvan kunnen landelijke verenigingen gebruik maken om op grotere schaal vuurwerk te kopen. Ook kunnen de regels per gemeente variëren. Verder heeft de Raad van State twijfels bij de handhaving door BOA's, want die zijn rond de oud en nieuw nauwelijks op straat. Het vuurwerkverbod kan alleen dit jaar ingaan als de Tweede en Eerste Kamer het huidige wetsvoorstel aannemen.

Juist een beetje terug in de tijd. Kleine 5 jaar, 6 jaar terug in de tijd met Nona. Forever Yours. En zojuist gezellig Nederlandstalig werk. Gries Meeuwis en zijn...

Madonna en de Queen of Pop met deze hit van toen, Like a Prayer. Goed, dinsdag zitten we erop. Wij gaan ons weer voorbereiden voor morgen vroeg om 10:00 voor een nieuwe lijst mix van muziek op de woensdag hier bij Radio Ideaal natuurlijk in deze muziekservice. Voor nu zeg ik heel veel luisterplezier vandaag nog hier bij Ideaal. Hou me gezellig aan. Ik wens je een hele fijne dag. En morgen vroeg dan horen en zien we misschien elkaar weer. Stevie Wonder nu onder andere nog met deze...

0: Help, is er nog een locatie waar ik naartoe kan voor mijn verjaardag? Hé, hey, wat zie ik hier? Boldiek.nl? Oh, echt? Oh, de mogelijkheden zijn echt eindeloos. Jubilea, bruiloften, verjaardagen, zakelijke vergaderingen. Bij de Boldiek wordt elke bijeenkomst speciaal. Oh, dit is zo fijn. Alles wordt tot in de puntjes verzorgd. Ik weet het, ik ga naar de Boldiek. Ontdek jij ook de mogelijkheden op boldiek.nl?
1: Wil je dat jouw boodschap echt gehoord wordt? Adverteer op Radio Ideaal. Bereik duizenden luisteraars. De focus volledig op jouw merk. Jouw boodschap rechtstreeks in de oren van de Achterhoeker. Zet vandaag nog jouw bedrijf in de spotlights. En bezoek radioideaal.nl/adverteren.
0: Zin in een gezellige zomerborrel? Bestel onze foodtruck. Of kom naar onze sfeervolle locatie voor een volledig verzorgde barbecue of borrel. Helemaal tot in de puntjes geregeld. Kijk snel op boldiek.nl.
2: Echte barbecuers kiezen voor vleesboerderij Garretsen in Tolwijk. Ze hebben het beste vlees van eigen varkens en lokaal opgegroeide runderen. Daarnaast kun je je pakketten zelf samenstellen met de lekkerste salades, sauzen, stokbroden, servies, bestek en natuurlijk een barbecue. Vleesboerderij Garretsen in Tolwijk. Geen gedoe, dat is alles. Vleesboerderijgarretsen.nl.
1: Zet vandaag nog jouw bedrijf in de spotlights.

0: Bezoek radioideaal.nl/adverteren.
1: De Kovik, ook voor grondwerkzaamheden. Van het uitgraven van een vijver of het aanleggen van een oprit tot het complete grondwerk voor een bedrijfshal of weg. De Kovik, de juiste machines, deskundig personeel en jarenlange ervaring. De Kovik, altijd vertrouwd.
2: Oosthuis zoekt vakmensen die houden van hout. Mensen die houden van afwisseling, kwaliteit en mooi werk maken. Dus zoek jij geen standaard productiewerk, maar echt vakwerk? Kijk dan op oosthuis.nl.
3: Hewu, bouw- en montagebedrijf. Al 25 jaar een begrip in de Achterhoek. Van

0: aflevering. Ons Heli team staat er stijger om aan de slag te gaan met jouw bouwproject. Heli, een stevige fundering voor jouw volgende project. Bezoek Heli.nl en start samen. Altijd dezelfde ellende. Wil je net gaan maaien, begin het te gieten. Gazon nat, weekend voorbij en het gras? Dat groeit maar door. Maar niet met een robotmaaier van Hank. Deze slimme Husqvarna robotmaaier past zich aan jouw planning aan en zorgt dat je gazon er altijd piekfijn bij ligt. Bezoek de showroom of kijk op Hank.nl en ontdek hoe je simpel tijd kunt besparen. Hank in Slangenburg bij Doetinchem. Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Tweede Kamerlid Esma Lala verlaat de landelijke politiek en wordt wethouder onderwijs en jeugdzorg voor Pro in Amsterdam. Op sociale media noemt ze haar tijd in de Tweede Kamer bijzonder, intens en leerzaam. In Amsterdam wil ze terug naar plekken waar politieke keuzes direct zichtbaar zijn, zoals op scholen. Vorig jaar lekte uit dat Lala had gesolliciteerd naar de functie van burgemeester van Tilburg. Daarover ontstond commotie, omdat zij net op een prominente plek op de kieslijst van GroenLinks-PvdA stond, achter lijsttrekker Klaver. Ze had de partij niet op de hoogte gebracht van haar sollicitatie. Bij een protest tegen de komst van een Amerikaans ebola-centrum in Kenia zijn 2 doden gevallen. Volgens de organisatie van het protest zijn de 2 doodgeschoten door de politie, maar die zegt van niets te weten. Amerika wil voorkomen dat ebola de VS bereikt en daarom moeten Amerikanen die zijn blootgesteld aan het virus opgevangen worden in een quarantainecentrum op een militaire basis in Kenia. De demonstranten zijn bang om besmet te raken als patiënten in de buurt worden opgevangen. In Kenia zijn nog geen gevallen van ebola vastgesteld, wel in buurland Oeganda en in Congo. Een restaurant in het Noord-Hollandse dorp Weidenes is vannacht verwoest door brand. De politie denkt dat het vuur is aangestoken. Op de muren stonden racistische leuzen geschreven en teksten als oprotten. Het gaat om een restaurant met onder meer Turkse specialiteiten. Niemand raakte gewond. Ajax heeft een nieuwe trainer, de Spanjaard Michel. Dat meldde onder meer de Telegraaf en VI. Hij zou met de Amsterdamse club een akkoord hebben bereikt over een contract voor 2 jaar. Volgens de Telegraaf neemt Michel zijn eigen stafleden mee en wil Ajax ook nog een assistent aan die staf toevoegen. Michel was de afgelopen 5 seizoenen de trainer van Girona. Bij Ajax wordt hij de opvolger van interimtrainer Oscar Garcia. Het weer: vanuit het zuidwesten trekken buien over het land. Vanmiddag volgen zwaardere buien met onweer en windstoten. Het wordt 19 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Verkeersinformatie.
2: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Er staat file door de Duitse grenscontroles op de A12 vanuit Arnhem. De vertraging tussen Zevenaar en de Duitse grens is 25 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Midden in Zelhem geniet je van een lunch, diner of borrel bij Eetcafé De Groes. Heerlijke huisgemaakte gerechten uit de klassieke Franse keuken. Geserveerd door de meest vriendelijke bediening. Zowel gezellig binnen als buiten op het verwarmde terras beleef je het genieten. Proef de smaak van Zelhem. Kom naar De Groes. Bij ons kan het allemaal.
3: Nederland telt tal van bekende schilders. Arnie Schilder, Nick Schilder, ga zo nog maar even door. Toch is er 1 schilder die anders is dan alle andere schilders. Regelink Schildersbedrijf in Keijenborg. Een traditionele schilder waar vakmanschap nog vooraan staat. Een schilder voor onderhoud, nieuwbouw of verbouw. Geen verwaande kwasten, alleen maar topmerken. Ach.

0: De Hoeks Vakmanschap. Niks meer, niks minder. Regelingschildersbedrijf.nl. Gewoon goed.
1: Bang voor de tandarts? U bent niet alleen. Bij Bronkhorst Tandartsen zorgen we dat u zich veilig voelt. We nemen de tijd, leggen alles rustig uit en werken met moderne technieken. Als u wilt, kan de behandeling zelfs onder volledige narcose. Zo krijgt u de controle terug. Zonder stress. Zet vandaag de eerste stap. Plan uw afspraak via bronkhorsttandartsen.nl. Zeker van uw mond, zeker van uzelf.
2: Gas. Water. Licht. Allemaal eerste levensbehoeftes. Stel je voor dat dit er even niet is. Wat doe je dan? Dan ga je naar Gotink Installatie. Want Gotink Installatie is de moderne en veelzijdige totaalinstallateur voor de hele Achterhoek. Kijk maar eens op gotinkinstallatie.nl of kom naar onze showroom in Hengelo, Gelderland. Tot snel.
3: Hewu, bouw- en montagebedrijf. Al 25 jaar een begrip in de Achterhoek. Van verbouw tot nieuwbouw staan onze allround bouwspecialisten altijd voor je klaar. Hoogwaardige kwaliteit, of het nu gaat om advies of de daadwerkelijke bouw en oplevering. Ons hele team staat er steiger om aan de slag te gaan met jouw bouwproject. Hewu, een stevige fundering voor jouw volgende project. Bezoek

0: Radio Ideaal Agenda.
1: Het koor Reborn uit Wichmond bestaat 30 jaar. En daarom is er op 7 juni een jubileumconcert in de Willy Broderskerk in Vierakker. De laatste voorbereidingen krijgen vorm. Voor het concert zijn mooie nummers uitgekozen uit de afgelopen 30 jaar. In de prachtige kerk van Vierakker is al met veel plezier gerepeteerd. De organisatie hoopt op een warm en bijzonder samen zijn, waarin muziek en ontmoeting samenkomen. Heel fijn dat ook een groot aantal oudleden met veel enthousiasme meezingt. Dit maakt het extra speciaal. Het concert op 7 juni in de Willy Broderskerk in Vierakker begint om 11:30. De toegang is gratis. Een vrije gift wordt gewaardeerd.
0: Radio Ideaal.

0: nieuws uit jouw regio.
1: Ik ben Nicole Vlonden. Bij een botsing op de Zelhemseweg in Halle is gistermiddag een flinke ravage ontstaan. Een automobilist rijdende in de richting van Halle kwam door een onbekende reden op de verkeerde weghelft terecht. Op dat moment botste de auto hard op de zijkant van een tegemoetkomend voertuig. Een van de auto's belandde uiteindelijk op de zijkant in een weiland. De klap was groot, maar gelukkig is er niemand gewond geraakt. De gemeente Montferland heeft de plannen voor een asielzoekerscentrum van 250 opvangplekken voorlopig stopgezet en opnieuw teruggestuurd naar de tekentafel. De gemeenteraad vindt dat zij onvoldoende is betrokken bij de besluitvorming over belangrijke kaders, zoals omvang, locatie en duur van de opvang. Volgens meerdere raadsleden zijn eerdere afspraken niet nagekomen en is er te weinig ruimte geweest om mee te denken. Ook veranderde omstandigheden, zoals het niet kunnen vinden van een geschikte locatie in Didam en nieuwe landelijke plannen, spelen mee in de wens om eerst opnieuw kaders te bespreken. Wanneer het plan voor het AZC weer wordt gestart, is nog onduidelijk. Achter Museum Smedekink in Zelhem bouwen vrijwilligers aan een traditionele plaggenhut. Een eenvoudige woning van hout, zand en heideplaggen, zoals die vroeger in de Achterhoek voorkwam. De constructie staat inmiddels grotendeels, maar het dak moet nog worden afgewerkt. Het project wordt uitgevoerd door vrijwilligers van de stichting Plaggen Hendrik en heeft als doel om een bijna verdwenen stukje regionale geschiedenis weer zichtbaar en tastbaar te maken. De hut wordt ook gebruikt in educatieve programma's voor basisscholen, zodat kinderen leren hoe mensen vroeger leefden. Tijdens de Quintusloop in Hengelo hebben tientallen deelnemers geld ingezameld voor onderzoek naar MS. De actie werd opgezet door een vriendinnengroep om hun vriendin Sam van Til, die MS heeft, te steunen en bewustwording te vergroten. In totaal werd er meer dan €8500 opgehaald. De actie werd breed gesteund door familie en bekenden en groeide uit tot een gezamenlijke inspanning. En dit was alweer een overzicht van het nieuws uit de Achterhoek.
0: Verkeersinformatie.
2: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A12 Arnhem-Duitse grens door de controles 6 kilometer file tussen Zevenaar en Duitsland. Een kwartier vertraging. De N302 Kootwijk richting Harderwijk tussen de N344 en Garderen is de weg dicht door olie op de weg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: mbo-opleiding of een brancheopleiding wil volgen voor een baan in de groene sector, organiseert Zone College in Doetinchem op 9 juni het voorlichtingsgesprek. Docenten en studieadviseurs staan klaar om informatie te verstrekken over de diverse opleidingsmogelijkheden. De avond is zeker ook interessant voor jongeren en volwassenen die overwegen om leren en werken te combineren. De meeste mbo-opleidingen zijn in deeltijd te volgen, zodat je tegelijkertijd ook kunt werken. Zone College biedt diverse opleidingstrajecten aan waarbij werken en leren hand in hand gaan. Zo zijn er BBL-opleidingen, brancheopleidingen en cursussen. Het combineren van leren en werken is voor velen een aantrekkelijke optie. Niet alleen vanwege de financiële aspecten, maar ook vanwege de directe toepasbaarheid van de opgedane kennis en vaardigheden in de praktijk. Voor degenen die het beste leren door te doen, is dit een groot pluspunt. Op 9 juni organiseert Zone College ook een informatieavond over de VHG-brancheopleidingen. De brancheopleidingen zijn praktijkgericht en geschikt voor mensen die zich willen ontwikkelen, omscholen of doorgroeien in de groene sector. Geïnteresseerden zijn welkom 9 juni tussen 6 en 8 uur en aanmelden kan via www.zonecollege. Daar is ook meer informatie te vinden over de opleidingen en het programma op 9 juni.
1: Radio Ideaal

0: Deze week kijken we terug op een geslaagd boerenzoekstalseizoen met boer Gert en Woperijs. Gert, hoe heb jij dit avontuur beleefd?
1: Als een erg fijne tijd. Eerst zie je alleen de bouw van de stal. Ja, en dan kom je binnen. Man, man, man. Dan word je pas

0: totaaloplossing voor de agrarische sector. Wolprijs.nl. Tijd maar weg.
1: Discus Molenkamp is de leukste dierenspeciaalzaak van de Achterhoek. Heb je een hond, kat, knaagdier, vogel of vis? Kom dan eens langs bij Discus Molenkamp in Zelhem. Hier vind je alles wat jouw huisdier nodig heeft. Tegen scherpe prijzen en met het beste advies. Kom snel naar de leukste dierenspeciaalzaak in de Achterhoek. Discus Molenkamp in Zelhem. Oh ja, je maatje mag natuurlijk gezellig mee.
0: Zal ik je eens een geheimtje verklappen? Sinds we samen zijn, gaat Wolprijs nu ook de mestopslag verzorgen. Wolprijs.nl. Dijk maar weg.
2: Feest vieren of een vergadering of workshop organiseren midden in de natuur aan de voet van de Lochemse Berg? Kom naar de Heksenlaak voor al uw feesten en partijen tot 450 personen. Kijk op heksenlaak.nl.
3: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
4: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Staalbedrijf Tata Steel heeft het contract met de nieuwe directeur Donald Pols al na één dag beëindigd. Aanleiding is onder

0: Onderzoek van NRC waaruit blijkt dat Pols in zijn studententijd in Zuid-Afrika leider was van een extreemrechtse studentenbeweging. Die streed tegen de anti-apartheidsorganisatie ANC. Tata Steel zegt dat dat niet bij het bedrijf bekend was en gaat daarom niet verder met Pols. Rond zijn overgang naar Tata Steel was veel te doen omdat hij jarenlang het boegbeeld van Milieudefensie was. In die functie was hij een van de grootste bestrijders van de milieuvervuiling van grote bedrijven. De Oekraïense president Zelensky heeft de VS opnieuw gevraagd om raketten voor het luchtverdedigingssysteem. Hij deed die oproep na de grootschalige Russische aanvallen op Oekraïne vannacht. Daarbij vielen zeker 16 doden en meer dan 100 mensen raakten gewond. Zelensky zegt dat hij rekent op de steun van de partners na deze aanval. In Breskens is een bom uit de Tweede Wereldoorlog onschadelijk gemaakt. De bom wordt in een vrachtwagen afgevoerd en op een andere plek tot ontploffing gebracht. Vanwege de bom moesten zo'n 200 inwoners hun huis uit. Zij mogen pas terug als het weer veilig is. De vliegtuigbom werd in maart gevonden bij werkzaamheden in een straat. In Breskens worden regelmatig bommen en andere munitie gevonden. Het Zeeuws-Vlaamse dorp werd op 11 september 1944 zwaar gebombardeerd tijdens de slag om de Schelde. Shorttrekker Itzhak De Laat heeft een punt achter zijn carrière gezet. De Laat haalde dit jaar goud met het aflossingsteam tijdens de Olympische Spelen. Dat was het grootste succes uit zijn loopbaan, al kwam hij zelf in de finale niet in actie. De 31-jarige De Laat won ook 3 keer aflossingsgoud op WK's. Individueel is zilver op de 1500 meter bij de WK van 2021 in Dordrecht zijn beste resultaat. Het weer, ook vanmiddag vallen in het hele land buien, soms met onweer en windstoten. In het noordoosten is het nog ruim 20 graden, elders is het koeler. Morgen een mix van wolken en wat zon met soms een bui. Het wordt ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Verkeersinformatie.
2: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Er staat file door de Duitse grenscontroles op de A12 vanuit Arnhem. Voor de grens heb je een kwartier tijdverlies. En de N302 van Kootwijk naar Harderwijk is dicht bij Garderen door olie op de weg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: We zouden deze commercial zo kunnen beginnen.
4: Howdy folks, koop nu je tweedehands auto bij autobedrijf Berendsen.
5: Of zo.
6: Yo, onderhoud, APK en banden. Je weet toch, bij autobedrijf Berendsen moet je
3: Ja, we doen het allemaal, maar niet op die manier. Wij zijn laagdrempelig, betrouwbaar en klantgericht. Wij helpen je met je auto. Wij zijn autobedrijf Berendsen Zelhem. Maak nu online een afspraak op autobedrijfberendsen.nl.
7: L&B Vorden. Al meer dan een halve eeuw vakmanschap in tractoren, land- en tuinbouwmachines. Kwaliteit gegarandeerd. Als dealer van topmerken KHIH, Steyr en Puttinger. Ook voor onderhoud ben je aan het juiste adres.
8: En dat maakt het verschil in het veld.
7: Meer weten? Kijk op lnbvorden.nl voor meer info. Een goede boer, groot of klein, wet dat hij bij L&B Vorden moet zijn.
9: Ja, ja, ik kan nog wel netjes zo deur komen, maar dat was eigenlijk mijn bedoeling niet. Ik wil eigenlijk vertellen dat we 7 juni, op een zondag, dan komen we met bevoerdag naar Reurle. Maar nu komen we naar Reurle heen, naar Reurpop heen, op 7 juni. En jullie moeten dan ook allemaal komen. Allemaal op naar Reurlo, naar Reurle, naar Reurpop. Dan zien we elkaar door weer.
10: De oprit is echt bult en gat.
11: Dan laat ik het wel aanleggen door Veldhuizen Groen en Gaafwerk.
10: Veldhuizen wie?
11: Groen en Gaafwerk. De specialist in aanleg van terras, opritten en parkeerplaatsen. Echte vakmannen daar. Kijk maar op groenengaafwerk.nl. Want voor een mooi terras, groot of klein, moet je bij Groen en Gaafwerk zijn.
10: Ja, bel nou maar. Het had al af kunnen zijn.

0: Radio Ideaal Agenda.
1: Voor iedereen die na de zomer een mbo-opleiding of een brancheopleiding wil volgen voor een baan in de groene sector, organiseert Zonecollege in Doetinchem op 9 juni het voorlichtingsgesprek. Docenten en studieadviseurs staan klaar om informatie te verstrekken over de diverse opleidingsmogelijkheden. De avond is zeker ook interessant voor jongeren en volwassenen die overwegen om leren en werken te combineren. De meeste mbo-opleidingen zijn in deeltijd te volgen, zodat je tegelijkertijd ook kunt werken. Zonecollege biedt diverse opleidingstrajecten aan waarbij werken en leren hand in hand gaan. Zo zijn er BBL-opleidingen, brancheopleidingen en cursussen. Het combineren van leren en werken is voor velen een aantrekkelijke optie. Niet alleen vanwege de financiële aspecten, maar ook vanwege de directe toepasbaarheid van de opgedane kennis en vaardigheden in de praktijk. Voor degenen die het beste leren door te doen, is dit een groot pluspunt. Op 9 juni organiseert Zonecollege ook een informatieavond over de VHG-brancheopleidingen. De brancheopleidingen zijn praktijkgericht en geschikt voor mensen die zich willen ontwikkelen, omscholen of doorgroeien in de groene sector. Geïnteresseerden zijn welkom 9 juni tussen 6 en 8 uur en aanmelden kan via www.zonecollege. Daar is ook meer informatie te vinden over de opleidingen en het programma op 9 juni.
0: Radio Ideaal

0: Verkeersinformatie.
1: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Er staat file door de Duitse grenscontroles op de A12 vanuit Arnhem tussen Zevenaar en de Duitse grens. De vertraging is een kwartier. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Radio Ideaal Agenda.
1: Zaterdag 13 juni organiseert Gelderse Kerken de derde Achterhoekse Torentocht. Je kunt wandelen of fietsen langs 8 Gelderse kerken en torens. De Dorpskerk in Hoogkeppel, de Sint-Joriskerk in Dreemt, de Remigiuskerk in Steenderen, de Kapel in Bronkhorst, de Dorpskerk in Vorden, de Remigiuskerk in Hengelo, de Heilige Antonius van Padua-kerk in Kranenburg en de Dorpskerk in Hummelo. Uiteraard zijn deze dag alle kerken te bezichtigen. De wandelroutes variëren in afstand per startlocatie. Bij alle kerken kan vanaf 10 uur gestart worden, waarbij de kortste route 3 kilometer is en de langste 30 kilometer. De routes lopen door het prachtige Achterhoekse landschap met akkers en weilanden omrand door bomen, heggetjes en knotwilgen en gaan deels over onverharde paden, zoals grasparen langs sloten en akkerranden. Ook de fietsroutes verschillen in afstand. Ze variëren van 28 tot 60 kilometer via fietsknooppunten. Alle fietsroutes komen langs of bieden zicht op de kerken en torens. Bij inschrijving kiezen deelnemers een wandel- of fietsroute en ontvangen ze een stempelkaart die bij alle kerkgebouwen afgestempeld kan worden. Bij alle locaties is een rustpunt waar je je waterfles kunt bijvullen en een kopje koffie of thee kunt drinken. En in alle kerken is die dag iets te doen, te zien of te horen, zoals exposities, een torenbezichtiging, koperblazers en een van alles wat markt. Deelname aan de torentocht is gratis.
0: Radio Ideaal.

0: Bij tuincentrum Bloemendaal in Drempt vind je alles voor een groene en bloeiende tuin. Maar ook alles voor in en om je huis. Planten, bloemen, accessoires en meer. Kom naar tuincentrum Bloemendaal in Drempt en laat je inspireren en verrassen.
1: Dag buurvrouw.
2: Hey buurman.
1: Wat ziet je woning er weer schitterend uit zeg.
2: Dank je, mooi hè. Zeg, wanneer laat jij eigenlijk je woning door Harmse voegwerken en reinigingstechniek opknappen? Harmse verzorgt naast professionele gevelreiniging namelijk de complete renovatie en restauratie van je woning. Kijk maar op harmsevoegwerken.nl.
0: Tuincentrum Bloemendaal in Drempt. Het groenste tuincentrum van Gelderland.
3: Van een praktische hatchback tot een sportieve coupé. Bij Garage Tering vind je altijd rond de 50 occasions in allerlei merken, prijsklassen, kloppende historie en BOVAG-garantie. Ook voor service en onderhoud van je auto ben je bij Garage Tering aan het juiste adres. Kijk op garagetering.nl of kom naar de Boeningsteeg tussen Zelhem en Doetinchem. Achterhoekse gemoedelijkheid en met verstand van zaken. Garage Tering.
4: Heeft jouw hond net dat beetje extra nodig? Kies dan voor de gezonde voeding van Total Bite. Lekker van smaak en boordevol voedingsstoffen en vitamine. 100% natuurlijk, glutenvrij en licht verteerbaar. Total Bite, een heerlijke en gezonde brok voor een gelukkig en gezond leven. Kom snel naar de leukste dierenspeciaalzaak in de Achterhoek. Discus Molenkamp in Zelhem. Oh ja, je maatje mag natuurlijk gezellig mee.
5: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
6: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Het Openbaar Ministerie eist tegen 4 verdachten levenslang in het hoge beroep van het liquidatieproces Marengo. 13 verdachten in deze zaak hoorden vandaag hun strafeis. Hoofdverdachte Ridouan Taghi zit daar niet bij. De eis tegen hem volgt later. Zijn zaak loopt uit omdat er geen advocaten gevonden kunnen worden. Het Marengo-proces draait om 6 liquidaties en meerdere pogingen tot moord. Eerder eiste het OM tegen 6 mensen levenslang. De rechtbank legde die ook 3 keer op, onder andere aan Taghi. Na 1 dag moet de nieuwe directeur van Tata Steel alweer weg. Het staalbedrijf beëindigt het contract van Donald Pols omdat hij leider is geweest van een extreemrechtse studentenbeweging. Dat blijkt uit onderzoek van NRC, maar het was niet bekend bij Tata Steel. Deze studentenbeweging streed tegen de anti-apartheidsorganisatie ANC in Zuid-Afrika. De Oekraïense president Zelensky heeft Amerika opnieuw gevraagd om raketten voor het luchtverdedigingssysteem. Hij deed dat na de grootschalige Russische aanvallen op Oekraïne vannacht, waarbij zeker 18 doden vielen. Vooral ballistische raketten kwamen door de luchtverdediging heen. Het vliegverkeer van en naar België ligt de komende uren stil vanwege een nieuwe staking bij de luchtverkeersleiding. Vliegveld Brussels Airport heeft dat gezegd tegen Belgische media. Luchtverkeersleiders maken zich zorgen over de komst van een digitale verkeerstoren in Wallonië, waardoor zij minder nodig zijn. Door een spontane staking vannacht lag het vliegverkeer op de Belgische luchthavens al urenlang stil. Nu hebben de verkeersleiders aangekondigd dat ze rond deze tijd opnieuw het werk neerleggen tot 9 uur vanavond. Het weer. Ook vanmiddag vallen er in het hele land buien, soms met onweer en windstoten. In het noordoosten is het nog ruim 20 graden, elders is het koeler. Vanavond wordt het geleidelijk droog. Morgen een mix van wolken en wat zon, met soms een bui, en dan wordt het ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Verkeersinformatie.
7: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Er staat file op de N318 van Varsseveld naar Winterswijk, tussen Miste en Winterswijk. De vertraging is een kwartier. En door Duitse grenscontroles staat er file op de A12 vanuit Arnhem tussen de afrit Beek en de Duitse grens. De vertraging is 5 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
8: Op zoek naar bedrijfskleding die echt indruk maakt? Maak kennis met Frederiks Bedrijfskleding. Of je nu in de bouw, de horeca of de zorg werkt, wij hebben de perfecte collectie voor jouw bedrijf. Persoonlijk advies, een passessie op locatie en bedrukking. Alles wordt geregeld. Frederiks Bedrijfskleding levert kwaliteit en service waarop je kunt vertrouwen. Maak vandaag nog een afspraak op frederiksbedrijfskleding.nl en kleed ook jouw bedrijf voor succes.
9: Wist u dat u ook voor werkkleding en werkschoenen bij Goossens Atomica in Hengelo moet zijn? Wij zijn het adres voor onder andere broeken, truien, overalls en jassen. Maar u vindt bij ons ook veiligheidskleding in de kleuren oranje en geel. En dit is RWS gekeurd. Wij verkopen de topmerken Havep, Sturvik, Tricorp, Gevavi en Griesport. Kom langs bij Goossens Atomica in Hengelo. Het adres waar service nog bovenaan staat. En laat u verrassen door het uitgebreide assortiment.
8: Wil jij in je vrije tijd net zo strak bijlopen als op je werk? Bij Frederiks Mannenmode vind je een uitgebreide en stijlvolle collectie. Ontdek de nieuwste trends in onze winkel in Hengelo Gelderland.
10: Wilt u een topspeler van uw auto maken? Kom langs bij de Hogevoort Car Care. Het adres voor allround autoverzorging. Uniek in kwaliteit, service en snelheid. U vindt ons in Zelhem, Doetinchem en op www.dehogevoort.nl.

0: Eugeling, Hengelo, Gelderland. Al 40 jaar een vertrouwd adres.
1: Een goed gesprek aan de stamtafel onder het genot van een potje bier. Lekker ouderwets dineren met heerlijke wijnen. Met je vrienden een bierproeverij met keus uit meer dan 100 speciaal bieren. Maar ook je bruiloftsfeest of jubileum in de sfeervolle zaal of biertuin. Dat allemaal in het normaalste café in de Achterhoek. Café de Tol, het Hangon Weert.

0: Radio Ideaal Agenda.
1: Op 3 juli start de 12e matchingsronde van Buddy to Buddy Bronckhorst. Daarom worden er in aanloop daarnaartoe meerdere informatieavonden georganiseerd voor inwoners die nieuwsgierig zijn naar deelname aan het Buddy-traject. Buddy to Buddy koppelt nieuwkomers aan inwoners uit de gemeente Bronckhorst op basis van interesses. Niet vanuit hulpverlening of verplicht vrijwilligerswerk, maar vanuit gelijkwaardig contact. Gewoon twee mensen die elkaar leren kennen. Het buddy-traject duurt 4 maanden. In die periode spreken de buddies wekelijks met elkaar af en ondernemen zij samen gewone alledaagse dingen. De een houdt van wandelen, de ander van koken, muziek, sport of gewoon een goed gesprek. Wat begint als een tijdelijke kennismaking groeit in veel gevallen uit tot blijvend contact. Is er een klik, dan groeit het contact vaak uit tot een blijvende vriendschap. Iedereen kan meedoen, jong of oud, alleenstaand of als gezin, met een volle agenda of juist wat meer vrije tijd. Het belangrijkste is nieuwsgierigheid naar een ander en zin om iemand nieuw te ontmoeten. Wie geïnteresseerd is in deelname aan het buddy-traject kan vrijblijvend kennismaken tijdens één van de informatieavonden op donderdag 4 juni in het Klokhuis in Zelhem en op dinsdag 9 juni in het Cultuurhuis in Vorden. Beide avonden duren van 7:30 tot circa 9 uur. Tijdens de bijeenkomsten vertelt ook een buddykoppel over hun ervaringen en is er ruimte voor vragen. Meer informatie is te vinden op de website van de gemeente Bronckhorst.
0: Radio Ideaal.

0: nieuws uit jouw regio.
1: Ik ben Nicole Vlonden. Vanochtend rond 10:15 is op de Pluimersdijk in Halle een trekker met giertank van de weg geraakt. Door een klapband kwam de combinatie in de berm terecht en kantelde. De bestuurder wist zichzelf uit het voertuig te bevrijden door de voorruit in te trappen. Brandweer en ambulance kwamen ter plaatse om hulp te verlenen. Bij het ongeluk stroomde gier uit de tank de sloot in. Een collega boer heeft de vloeibare mest direct weggezogen om verdere vervuiling te beperken. De weg werd afgesloten om de gekantelde giertank te verwijderen. Frans Spekrijzen, oud-burgemeester van de gemeente Lochem, is op 72-jarige leeftijd overleden na een kort en ernstig ziekbed. Frans Spekrijzen was burgemeester van Lochem van 2005 tot 2013. Hij speelde een belangrijke rol bij de fusie van de voormalige gemeenten Lochem en Gorssel en zette zich in voor het verbinden van inwoners van de nieuwe gemeente. Door zijn achtergrond in het onderwijs had hij speciale aandacht voor duidelijke taal en voor mensen met taal- en leerproblemen. Nederland en Duitsland werken intensief samen rond het stroomgebied van de Berkel, omdat water- en klimaatproblemen niet stoppen bij de grens. Tijdens een Berkelconferentie in Stadlon werd benoemd dat samenwerking noodzakelijk is, vooral door het risico op overstromingen bij extreme neerslag, vooral tussen Borculo en Lochem. Uit onderzoek blijkt dat een weersituatie zoals de overstromingen in 2021 in Limburg en de Eifel ook grote gevolgen kan hebben voor de Berkel. Daarom werken Nederlandse en Duitse overheden en waterbeheerders samen aan betere voorbereiding op

nog water, inclusief gezamenlijke oefeningen en crisisplannen. Daarnaast wordt gewerkt aan het natuurlijker en klimaatbestendiger maken van de rivier. Bijvoorbeeld door ruimte voor overstroming, het aanpassen van oevers en het aanleggen van vispassages bij stuwen. Het KNMI heeft voor vanmiddag code geel afgegeven voor de Achterhoek vanwege onweersbuien. De waarschuwing geldt van 2 tot 5 uur. De buien trekken vanuit het zuidwesten naar het noordoosten en nemen onderweg in kracht toe. Naast de blikseminslag kunnen ze lokaal zorgen voor zware regenval, windstoten en hagel. In korte tijd kan 20 tot 30 mm neerslag vallen. En dit was alweer een overzicht van het nieuws uit de Achterhoek.

0: Kovic, ook voor transport. Van het vervoeren van zand en grind of sloopafval tot oud ijzer of vele soorten gebroken puin. De Kovic, de juiste machines, deskundig personeel en jarenlange ervaring. De Kovic, altijd vertrouwd.
1: Altijd dezelfde ellende. Wil je net gaan maaien, begin het te gieten. Gazon nat, weekend voorbij en het gras? Dat groeit maar door. Maar niet met een robotmaaier van Hank. Deze slimme Husqvarna robotmaaier past zich aan jouw planning aan en zorgt dat je gazon er altijd piekfijn bij ligt. Bezoek de showroom of kijk op Hank.nl en ontdek hoe je simpel tijd kunt besparen. Hank in Slangenburg bij Doetinchem.
2: Een huis is meer dan vier muren. Het is comfort, rust en zekerheid. Daarom bouwt Oosthuis aan Doetinchem prefab woningen met de kwaliteit van echte woningbouw. Voor mantelzorg, vakantie of permanente bewoning. Gebouwd in eigen bouwhal, hoogwaardig afgewerkt en klaar voor de toekomst. Duurzaam, doordacht en zonder concessies aan kwaliteit. Uw thuis begint bij Oosthuis. Kijk op oosthuis.nl.
3: Heeft jouw hond net dat beetje extra nodig? Kies dan voor de gezonde voeding van Total Bite.

0: Van smaak en boordevol voedingsstoffen en vitamine. 100% natuurlijk, glutenvrij en licht verteerbaar. Total Bite, een heerlijke en gezonde brok voor een gelukkig en gezond leven. Kom snel naar de leukste dierenspeciaalzaak in de Achterhoek. Discus Molenkamp in Zelhem. Oh ja, je maatje mag natuurlijk gezellig mee.
1: Koken gaat helaas niet meer zoals vroeger. Maar genieten van een gezonde maaltijd blijft wel belangrijk natuurlijk. En daarom kies ik voor mezelf. En de maaltijdservice van EetIdee. Elke dag verschillende gerechten. Gezond en lekker.
2: Ontvang nu 3 koelverse maaltijden voor maar €15. Zonder verplichtingen. Kies ook voor jezelf. Ga naar eetidee.nl om morgen al te genieten van de eerste maaltijd.
3: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
4: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Een voetbaltrainer uit Vlissingen die honderden jeugdvoetballers filmde in kleedkamers moet 5 jaar de cel in. De man die ook docent was is daarnaast veroordeeld voor het seksueel misbruiken van een oud leerling. Volgens de rechtbank heeft de man zijn functie ernstig misbruikt. Hij maakte 15 jaar lang stiekem foto's en video's van ruim 500 jongens van 10 tot 14 jaar. Dat gebeurde bij clubs in Zeeland. De man uit Vlissingen heeft alles bekend en zegt dat hij de beelden nooit heeft verspreid. Het vliegverkeer van en naar België ligt de komende uren stil vanwege een nieuwe staking bij de luchtverkeersleiding. Luchtverkeersleiders maken zich zorgen over de komst van een digitale verkeerstoren in Wallonië, waardoor zij minder nodig zijn. Het vliegverkeer van en naar België ligt waarschijnlijk stil tot 9 uur vanavond. Het Openbaar Ministerie eist tegen 4 verdachten levenslang in het hoge beroep van het liquidatieproces Marengo. 13 verdachten in de zaak hoorden vandaag hun strafeis. Hoofdverdachte Ridouan Taghi zit daar niet bij. De eis tegen hem volgt later. Zijn zaak loopt uit omdat er geen advocaten gevonden kunnen worden. Het Marengo-proces draait om 6 liquidaties en meerdere pogingen tot moord. Eerder eiste het OM tegen 6 mensen levenslang. De rechtbank legde die ook 3 keer op, onder andere aan Taghi. Nederlandse voetbalfans die voor het WK voetbal naar de VS reizen moeten rekening houden met extra reistijd. Daarvoor waarschuwt de ambassade in Den Haag. Op Amerikaanse vliegvelden wordt grote drukte verwacht, vooral bij de douane. De ambassade adviseert reizigers om alle papieren op orde te hebben. Internationale hulporganisaties waarschuwen dat fans mogelijk ook tegengehouden kunnen worden vanwege uitspraken op sociale media of deelname aan pro-Palestijnse protesten. Het WK in de VS, Canada en Mexico begint volgende week donderdag. Het weer, er trekken felle buien over het land met hagel en onweer. Het is 19 graden aan de kust tot 23 in het midden en oosten. Morgen begint opnieuw regenachtig, later droog en maximaal 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Bijt u nog met vertrouwen in een appel? Pijn in de mond, bloedend tandvlees of losse tanden maken onzeker. Bij Bronkhorst Tandartsen staat een team met alle specialismen voor u klaar. Van implantaten tot een comfortabel klikgebit. Er wordt gezocht naar de oplossing die past. Zet vandaag de eerste stap. Plan een afspraak via bronkhorsttandartsen.nl. Zeker van uw mond, zeker van uzelf.

0: Radio Ideaal Agenda.
1: In de Achterhoek zijn veel kastelen te vinden, toch zijn er maar weinig van binnen te bekijken. Het souterrain van kasteel Hackfort van Natuurmonumenten in Vorn kan wel worden bezocht. Een enthousiaste groep kasteelgidsen staat klaar voor een nieuw seizoen. Dwalen door de kelder. Tot en met 5 september kunnen geïnteresseerden op de meeste zaterdagmiddagen een kijkje nemen in de kelder van kasteel Hackfort tussen 1 en 4 uur. Terwijl bezoekers op eigen tempo dwalen door de ruimtes in de kelder, ontdekt men er het verhaal van landgoed Hackfort. Er zijn nog relicten uit de middeleeuwen en je krijgt een indruk hoe de laatste bewoners leefden. Geïnteresseerden dwalen door de verschillende ruimtes in de kelder van het kasteel. Hier is nog goed te zien waar het voor Hackfort allemaal begon en hoe de laatste generatie hier leefde. Dikke muren, ronde gewelven, historisch aanrechtblad, eeuwenoude kruisgewelven en de gemarkeerde plek van de oorspronkelijke waterput. In een kleine nis ontdek je een anekdote over ridder Berend, een glimp naar het leven in de middeleeuwen. De kasteelgidsen verwelkomen geïnteresseerden graag op de zaterdagmiddagen tussen 1 en 4 uur. De kasteelgidsen geven desgewenst een toelichting of vertellen vermakelijke anekdotes. Een tijdlijn onthult het verhaal van Hackfort.
0: Radio

0: het bal gaan alle meisjes van het land het schoentje passen. Er is maar één schoentje. Voor één meisje.
1: Ze kunnen beter meteen naar Schoenmoeder Hermans in Hengelo, Gelderland of Winterswijk gaan. Want daar hebben wij voor iedereen een schoen die past. Eerlijke en duurzame schoenen. Voor dames en heren. In verschillende wijdte, maten en prijsklassen.
0: In dat geval... Schoenmoeder Hermans.
2: Midden in Zelhem bevindt zich een heerlijk stukje Italië. Pizzeria Gelateria Attraverso. Geen doorsnee pizza's, maar echte Napolitaanse. Gemaakt met het beste 24 uur deeg en verse traditionele ingrediënten. Gebakken in een echte Napolitaanse houtoven. En geen gewone ijsjes, maar premium Italian gelato van Meno di Ciotto. Proef de smaak van Italië in Zelhem. Kom naar Pizzeria Gelateria Attraverso. Bij ons kan het allemaal.
1: Bij Schoenmoeder Hermans werken ze samen met verschillende podotherapeuten in de regio. Graag tot ziens in Hengelo, Gelderland of in Winterswijk.
3: Echte barbecues kies voor vleesboerderij Garrison Utoli. Voor het beste vlees van eigen varkens en lokaal opgegroeide runderen. Daarnaast kun je uw pakket natuurlijk zelf samenstellen met de lekkerste salades, sauzen, stokbroden, servies bestek en natuurlijk een barbecue. Vleesboerderij Garrison in Tolly. Geen gedoe, dat is alles. Vleesboerderijgarrison.nl.
4: Door Heijenweer. Werkplaatsdeal bevestigt het keer op keer. De groothandel voor industrie en bouw. Voor onder meer ijzerwaren, boren en gereedschappen. Tiestijntjes uit Zelhem. Hij heeft het. Werkplaatsdeal. IJzersterk in bevestigingswerk.
5: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
6: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Donald Pols geeft toe dat hij in Zuid-Afrika lid was van de extreemrechtse beweging Afrikaner Studentenfront, ASF. In NRC spreekt hij van verwerpelijk gedrag en foute standpunten. Pols maakte onlangs de overstap van Milieudefensie naar Tata Steel in IJmuiden. Daar werd hij na één dag ontslagen toen NRC berichtte dat hij begin jaren 90 voorman was van de ASF. Die beweging verzette zich tegen de afschaffing van de apartheid en tegen de ANC van Nelson Mandela. Pols zegt erover in NRC dat hij een weg koos waar hij nu met walging op terugkijkt. In Oeganda zijn 6 nieuwe ebola-besmettingen vastgesteld. Dat heeft het ministerie van Gezondheid bevestigd. Daarmee komt het aantal op 15 besmettingen. In buurland Congo is het aantal bevestigde ebola-besmettingen volgens de Wereldgezondheidsorganisatie opgelopen tot 321. Ruim 100 mensen worden nog onderzocht op het virus. Oeganda sloot de grens met Congo afgelopen week vanwege de opgelopen besmettingen daar. De WHO is tegen het sluiten van de grenzen, omdat mensen dan naar andere landen proberen te gaan via bijvoorbeeld rivieren, zonder dat ze getest zijn.

0: Een voetbaltrainer uit Vlissingen moet 5 jaar de cel in omdat hij jarenlang honderden voetballertjes filmde in kleedkamers. Dat gebeurde bij clubs in Zeeland. Hij kon zo'n 15 jaar zijn gang gaan. De man, die ook docent is, is daarnaast veroordeeld voor het misbruiken van een oud-leerling. De politie heeft 2 verdachten aangehouden voor de dodelijke steekpartij van gisteravond in Heer Hugo Waard. Het gaat om een man van 65 uit Zaandam en een man van 44 uit Velzen. Ze raakten zelf gewond bij het incident. Daarna werden ze naar het ziekenhuis gebracht en daar zijn ze aangehouden. De identiteit van het omgekomen slachtoffer is nog niet bekendgemaakt. Het weer, felle buien trekken over het land met hagel en onweer. Het is 19 tot 23 graden. Vannacht is het droger met opklaringen. Morgen opnieuw regen en maximaal 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Verkeersinformatie.
2: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Op de A1 vanuit Apeldoorn naar Hengelo heb je tussen knooppunt Beekbergen en Deventer een uur vertraging. Er staat 9 kilometer file door een ongeluk. 3 rijstroken zijn dicht. Omrijden doe je via Zwolle. Over de A50 en de N35 onder andere. Op de A1, maar dan richting Amsterdam, tussen Stroe en Hoevelaken een klein kwartiertje vertraging. En op de A12 naar Oberhausen voor de Duitse grens doe je er 10 minuten langer over. Op de A28 Utrecht-Zwolle, tussen Soesterberg en Amersfoort-Vathorst, is het oponthoud ook 10 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Op zoek naar hout voor je schutting, overkapping of tuinhuis? Dan moet je bij KP Houthandel zijn. Van Douglas tot eikenhout. Alles direct op voorraad en voor de goedkoopste prijzen van Nederland. Bezoek ons aan de Veldhoekseweg 2 in Veldhoek. Met onze gloednieuwe drive-in. Kom langs met je aanhanger. Laat het gemakkelijk thuis bezorgen. Of kom gewoon lekker inspiratie opdoen. Professional? Dan krijg je extra korting. KP Houthandel slaat alle prijzen. Nok hout.
4: Gas. Water. Licht. Allemaal eerste levensbehoeftes. Stel je voor dat dit er even niet is. Wat doe je dan? Dan ga je naar Gotink Installatie. Want Gotink Installatie is dé moderne en veelzijdige totaalinstallateur voor de hele Achterhoek. Kijk maar eens op gotinkinstallatie.nl of kom naar onze showroom in Hengelo, Gelderland. Tot snel.
5: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door JVL Entertainment. Voor meer informatie kijkt u op jvlentertainment.nl.

0: Radio Ideaal Agenda.
1: Op zaterdag 13 en zondag 14 juni organiseert Houmak Halle voor de derde keer de halve finale van de Zwarte Cross Open. Maar liefst 480 rijders verschijnen aan de start in de strijd om een felbegeerde plek op de Zwarte Cross in juli in Lichtenvoorde. Na spectaculaire wedstrijden op de baan is er ook volop vermaak naast de baan. Houmak staat bekend om het creëren van sfeer en gezelligheid voor het hele gezin. Terwijl volwassenen genieten van de wedstrijden en de gezellige ambiance, hoeven kinderen zich geen moment te vervelen. Zo is Bay Eggens aanwezig met een speciale elektrische motorbaan waar kinderen in de basisschoolleeftijd zelf kunnen ervaren hoe het is om motor te rijden. Daarnaast zijn er springkussens, schminkers, ballonnenartiesten en diverse speelactiviteiten voor de allerkleinsten. De toegang is beide dagen volledig gratis. De trainingen starten op beide dagen om 8:30, waarna de wedstrijden volgen. De kinderactiviteiten beginnen vanaf 12 uur. Houmak Halle nodigt iedereen van harte uit om de sfeer van de Zwarte Cross weer een beetje te komen beleven op de Kappenbulten in Halle.
0: Radio Ideaal.

0: nieuws uit jouw regio.
1: Ik ben Nicole Vlonden. Vanochtend rond 10:15 is op de Pluimersdijk in Halle een trekker met giertank van de weg geraakt. Door een klapband kwam de combinatie in de berm terecht en kantelde. De bestuurder wist zichzelf uit het voertuig te bevrijden door de voorruit in te trappen. Brandweer en ambulance kwamen te plaatsen om hulp te verlenen. Bij het ongeluk stroomde gier uit de tank de sloot in. Een collega boer heeft de vloeibare mest direct weggezogen om verdere vervuiling te beperken. De weg werd afgesloten om de gekantelde gier

0: biertank te verwijderen. Frans Spekrijzen, oud-burgemeester van de gemeente Lochem, is op 72-jarige leeftijd overleden na een kort en ernstig ziekbed. Frans Spekrijzen was burgemeester van Lochem van 2005 tot 2013. Hij speelde een belangrijke rol bij de fusie van de voormalige gemeenten Lochem en Gorssel en zette zich in voor het verbinden van inwoners van de nieuwe gemeente. Door zijn achtergrond in het onderwijs had hij speciale aandacht voor duidelijke taal en voor mensen met taal- en leerproblemen. Nederland en Duitsland werken intensief samen rond het stroomgebied van de Berkel, omdat water- en klimaatproblemen niet stoppen bij de grens. Tijdens een Berkelconferentie in Stadlon werd benoemd dat samenwerking noodzakelijk is, vooral door het risico op overstromingen bij extreme neerslag, vooral tussen Borculo en Lochem. Uit onderzoek blijkt dat een weersituatie zoals de overstromingen in 2021 in Limburg en de Eifel ook grote gevolgen kan hebben voor de Berkel. Daarom werken Nederlandse en Duitse overheden en waterbeheerders samen aan betere voorbereiding op hoogwater, inclusief gezamenlijke oefeningen en crisisplannen. Daarnaast wordt gewerkt aan het natuurlijker en klimaatbestendiger maken van de rivier. Bijvoorbeeld door ruimte voor overstroming, het aanpassen van oevers en het aanleggen van vispassages bij stuwen. Het KNMI heeft voor vanmiddag code geel afgegeven voor de Achterhoek vanwege onweersbuien. De waarschuwing geldt van 2 tot 5 uur. De buien trekken vanuit het zuidwesten naar het noordoosten en nemen onderweg in kracht toe. Naast de blikseminslag kunnen ze lokaal zorgen voor zware regenval, windstoten en hagel. In korte tijd kan 20 tot 30 mm neerslag vallen. En dit was alweer een overzicht van het nieuws uit de Achterhoek.
1: Verkeersinformatie.
2: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. In de regio heb je vooral vertraging op de A1 van Amersfoort naar Hengelo. Tussen Apeldoorn-Zuid en Deventer staat 9 kilometer door een ongeluk. Vertraging is een uur, maar dat gaat wel afnemen, want de weg is zojuist weer vrijgegeven. Op de A325 van Nijmegen naar Arnhem tussen Elden en Westervoort doe je er 25 minuten langer over. En drie kwartier extra ben je kwijt op de N344 van Apeldoorn naar Holte tussen Twello en Deventer. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door JVL Entertainment. Voor meer informatie kijkt u op jvlentertainment.nl.
1: Bij tuincentrum Bloemendaal in Drempt vind je alles voor een groene en bloeiende tuin. Maar ook alles voor in en om je huis. Planten, bloemen, accessoires en meer. Kom naar tuincentrum Bloemendaal in Drempt en laat je inspireren en verrassen.
0: Benieuwd hoe het leven er vroeger uitzag in Zelhem? Kom dan op zaterdag 6 juni naar het Jubileumfestival in Zelhem. Ter gelegenheid van 50 jaar oudheidkundige vereniging Salehem en 20 jaar Museum Smedekink. Maak een ontdekkingsreis door het verleden, langs oude gebruiken en ambachten. Waar historische figuren als Ludger en Smoks Hanne tot leven komen. Geniet van korte films, demonstraties, live muziek van goed volk en een gezellige brokante. Voor de kinderen zijn er circusartiesten van straattheater Zanzara met verrassende acts. En natuurlijk zijn er hapjes en drankjes. Het museum is deze dag gratis toegankelijk.
1: Tuincentrum Bloemendaal in Drempt. Het groenste tuincentrum van Gelderland.
2: Wist u dat ze werkelijk van alles hebben bij Eugelink in Hengelo? Kozijnen, prachtige veranda's en uitstekende zonweringen. Eigenlijk te veel om op te noemen.
3: Ja, ze hebben ons ook perfect geholpen daar bij Eugelink. Je merkt gewoon de kwaliteit. We konden nergens slagen. Maar die jongens, die hebben er verstand van.
2: Dus voor comfort om het huis gaat u naar Eugelink. Aan de Bleekstraat 12 in Hengelo, Gelderland.
0: Kom zaterdag 6 juni naar het Jubileumfestival van Streekmuseum Smedekink in Zelhem en laat je verrassen door vroeger.
4: Het is bijna zover. Ruhrpop 2026 komt eraan. Op 5, 6 en 7 juni verandert Ruurlo weer in dat ene weekend waar we het hele jaar naartoe werken.
5: 3 dagen vol muziek, theater en spektakel. Van grote acts tot verrassende hoekjes, Ruhrpop heeft voor iedereen iets moois.
6: Achter de schermen is het soms net zo'n avontuur als op het festivalterrein. Maar als je die sfeer ziet, die volle tent, het plezier van de kids en de senioren, dan weet je waarom Ruhrpop zo belangrijk is voor de hele regio.
4: Kom met je vrienden, je buren, je hele...

0: de straat en beleef Ruhrpop zoals het bedoeld is.
1: 3 dagen samen genieten in Ruurlo. Dat maakt Ruhrpop elk jaar weer bijzonder.
2: Ruhrpop 2026. 5, 6 en 7 juni. Het wordt weer prachtig. Zorg dat je de bieber. Zorg dat je de bieber. Zorg dat je de bieber.
3: Feest vieren of een vergadering of workshop organiseren midden in de natuur aan de voet van de Lochemse Berg? Kom naar de Heksenlaak voor al uw feesten en partijen tot 450 personen. Kijk op heksenlaak.nl.
4: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
5: Clemens Peters met het NOS Journaal. Zo'n 35.000 mensen hebben een petitie ondertekend voor een hardere aanpak van de Amerikaanse rivierkreeft. Dat dier richt grote schade aan in sloten en plassen in Nederland. De rivierkreeft eet waterplanten en diertjes op, waardoor sloten leeg raken. Stichting Het Zuid-Hollands Landschap heeft de petitie vanmiddag aangeboden aan de Tweede Kamer. De inzet is een landelijke aanpak om de populatie terug te dringen. Er zijn wel proeven gedaan met het afvangen van de rivierkreeft, maar een duidelijke oplossing is er nog niet. 6 Amsterdammers zijn aangehouden op verdenking van het witwassen van 38 miljoen euro. Het OM zegt dat de mannen hebben gefraudeerd met subsidies en zorggeld door facturen te vervalsen. En ook worden ze verdacht van handel in verdovende middelen. Volgens het Parool zou het geld zijn witgewassen voor criminelen die bekend zijn in de regio Amsterdam. De arrestaties waren 2 weken geleden. Sindsdien zitten de 6 mannen vast. Meer aanhoudingen worden niet uitgesloten. Donald Pols geeft toe dat hij in Zuid-Afrika lid was van de extreemrechtse beweging Afrikaner Studentenfront, ASF. In NRC spreekt hij van verwerpelijk gedrag en foute standpunten. Pols maakte onlangs de overstap van Milieudefensie naar Tata Steel in IJmuiden. Daar werd hij na 1 dag al ontslagen toen NRC berichtte dat hij begin jaren 90 voorman was van de ASF. Die beweging verzette zich tegen de afschaffing van de apartheid en tegen het ANC van Nelson Mandela. Pols zegt daarover in NRC dat hij een weg koos waar hij nu met walging op terugkrijgt. Anna van der Breggen heeft in de Giro d'Italia de eerste plaats gepakt in het algemeen klassement. Ze won overtuigend een klimtijdrit van bijna 13 kilometer in de Dolomieten. Ze was ruim een minuut sneller dan de nummers 2 en 3, Marlen Reusser en Demi Vollering. Van der Breggen start morgen in de roze leiderstrui. Het weer. Er trekken felle buien over het land met hagel en onweer. Het is 19 graden in de kustgebieden tot 23 in het midden en oosten. Vannacht is het droger met opklaringen. Morgen opnieuw regen en dan wordt het maximaal 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Verkeersinformatie.
6: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Door de regen- en onweersbuien is het een drukke spits. Ook in onze regio loopt het op een aantal wegen goed vast. Op de A1 van Amersfoort naar Hengelo tussen Hoenderloo en Twello doe je er een half uur langer over. Het staat 12 kilometer. De linkerrijstrook is daar dicht vanwege een auto met pech. Op de A12 richting Duitsland tussen Arnhem-Noord en Zevenaar een kwartier extra. A15 Nijmegen-Rotterdam bij Sliedrecht-Oost een kwartier vertraging. Dan op de N344 van Apeldoorn naar Holte tussen Teuge en Deventer is het oponthoud 1 uur. Er is ook vertraging op het spoor tussen Apeldoorn en Deventer. Er rijden geen treinen door een sein- en wisselstoring. En dat duurt tot ongeveer 17:15 volgens de spoorwegen. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
7: Hey buurman.
8: Dag buurvrouw.
7: Wat is het toch heerlijk behagelijk hier binnen.
8: Dank je. Lekker hè? Wanneer laat jij eigenlijk je gevel isoleren door Harmse spouwmuurisolatie? De professionele spouwmuurisolatie van Harmse zorgt voor meer comfort en verlaagt direct het energieverbruik van je woning. Kijk maar op isoleerpartner.nl.
9: L&B Vorden. Al meer dan een halve eeuw vakmanschap in tractoren, land- en tuinbouwmachines. Kwaliteit gegarandeerd. Als dealer van topmerken KHIH, Steyr en Puttinger. Ook voor onderhoud ben je aan het juiste adres.
10: En dat maakt het verschil in het veld.
9: Meer weten? Kijk op lnbvoorde.nl voor meer info. Een goede boer, groot of klein, wet dat hij bij LNB Vorden moet zijn.
11: Oosthuis zoekt vakmensen die houden van hout. Mensen die houden van afwisseling, kwaliteit en mooi werk maken. Dus zoek jij geen standaard productiewerk, maar echt vakwerk? Kijk dan op oosthuis.nl.
12: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door JVL Entertainment. Voor meer informatie kijkt u op jvlentertainment.nl.

0: Radio Ideaal Agenda.
1: Op zaterdag 13 en zondag 14 juni organiseert Houmak Halle voor de derde keer de halve finale van de Zwarte Cross Open. Maar liefst 480 rijders verschijnen aan de start in de strijd om een felbegeerde plek op de Zwarte Cross.

0: Supercross in juli in Lichtenvoorde. Na spectaculaire wedstrijden op de baan is er ook volop vermaak naast de baan. Hallmark staat bekend om het creëren van sfeer en gezelligheid voor het hele gezin. Terwijl volwassenen genieten van de wedstrijden en de gezellige ambiance, hoeven kinderen zich geen moment te vervelen. Zo is By Eggens aanwezig met een speciale elektrische motorbaan waar kinderen in de basisschoolleeftijd zelf kunnen ervaren hoe het is om motor te rijden. Daarnaast zijn er springkussens, schminkers, ballonnenartiesten en diverse speelactiviteiten voor de allerkleinsten. De toegang is beide dagen volledig gratis. De trainingen starten op beide dagen om 8:30, waarna de wedstrijden volgen. De kinderactiviteiten beginnen vanaf 12:00. Hallmark Halle nodigt iedereen van harte uit om de sfeer van de Zwarte Cross weer een beetje te komen beleven op de Kappenbulten in Halle.
1: Radio Ideaal.

0: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door JVL Entertainment. Voor meer informatie kijkt u op jvlentertainment.nl.
1: Op zoek naar bedrijfskleding die echt indruk maakt? Maak kennis met Frederiks Bedrijfskleding. Of je nu in de bouw, de horeca of de zorg werkt, wij hebben de perfecte collectie voor jouw bedrijf. Persoonlijk advies, een passessie op locatie en bedrukking. Alles wordt geregeld. Frederiks Bedrijfskleding levert kwaliteit en service waarop je kunt vertrouwen. Maak vandaag nog een afspraak op frederiksbedrijfskleding.nl en kleed ook jouw bedrijf voor succes.
2: Help! Is er nog

0: naartoe kan voor mijn verjaardag. Hé, hey, wat zie ik hier? Boldiek.nl? Oh, echt? Oh, de mogelijkheden zijn echt eindeloos. Jubilea, bruiloften, verjaardagen, zakelijke vergaderingen. Bij de Boldiek wordt elke bijeenkomst speciaal. Oh, dit is zo fijn. Alles wordt tot in de puntjes verzorgd. Ik weet het, ik ga naar de Boldiek. Ontdek jij ook de mogelijkheden op boldiek.nl?
1: Wil jij in je vrije tijd net zo strak bijlopen als op je werk? Bij Frederiks Mannenmode vind je een uitgebreide en stijlvolle collectie. Ontdek de nieuwste trends in onze winkel in Hengelo Gelderland.
2: Een slechte vacht, problemen met de huid of geregeld maag- en darmklachten? Wanneer je hond daar last van heeft, kan andere voeding de oplossing zijn. Total Bite Fresh is er speciaal voor overgevoelige honden van alle rassen en leeftijden. Ga voor meer advies naar de dierenspeciaalzaak van de Achterhoek, Discus Molenkamp in Zelhem. Oh ja, je maatje mag natuurlijk gezellig mee.
3: Terwijl de kinderen zich urenlang uitleven in de vernieuwde speeltuin, ontspan jij met een smaakvol hapje en verfrissend drankje. Kom erbij, dat is pas genieten. Kijk snel op boldiek.nl.
4: Een goed gesprek aan de stamtafel onder het genot van een potje bier. Lekker ouderwets dineren met heerlijke wijnen. Met je vrienden een bierproeverij met keus uit meer dan 100 speciaalbieren. Maar ook je bruiloftsfeest of jubileum in de sfeervolle zaal of biertuin. Dat allemaal in het normaalste café in de Achterhoek. Café de Tol, het hangt gewoon weer.
5: Schat, waarom is het gras aan de overkant altijd groener?
6: Vind je het heel gek? Zij hebben Veldhuizen Groen en Graafwerk ingeschakeld.
5: Veldhuizen wie?
6: Groen en Graafwerk. Vakmannen die weten hoe je een gazon aanlegt en onderhoudt.
5: Ook het inzaaien, verticuteren en beluchten?
6: Zeker. Ze onderhouden het elk jaar. Kijk maar eens op groenengraafwerk.nl.
5: Wauw, dan is ons gras binnenkort net zo groen als aan de overkant.
7: Van een praktische hatchback tot een sportieve coupé. Bij Garage Tering vind je altijd rond de 50 occasions in allerlei merken, prijsklassen, kloppende historie en BOVAG-garantie. Ook voor service en onderhoud van je auto ben je bij Garage Tering aan het juiste adres. Kijk op garagetering.nl of kom naar de Boeningsteeg tussen Zelhem en Doetinchem. Achterhoekse gemoedelijkheid en met verstand van zaken. Garage Tering.
8: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
9: Clemens Peters met het NOS Journaal. Verschillende hotels in Nederland zijn getroffen door een datalek. Volgens het horecaconcern Hospex zijn zeker 100 hotels en hun gasten de dupe. Gasten die hadden gereserveerd kregen een verzoek om hun reservering te bevestigen en geld over te maken. Het datalek zit vermoedelijk in een gezamenlijk systeem waar hotels gebruik van maken, zoals bij boekingen. Hospex zegt dat er dagelijks tientallen phishingberichten worden verstuurd met betaalverzoeken. Het bedrijf adviseert klanten hun reservering goed te controleren. De politie heeft twee verdachten aangehouden voor de dodelijke steekpartij van gisteravond in Heer Hugo Waard. Het gaat om een man van 65 uit Zaandam en een man van 44 uit Velsen. Ze raakten zelf gewond bij het incident. Daarna werden ze naar het ziekenhuis gebracht en daar zijn ze aangehouden. De steekpartij was gisteravond rond 7:30 op een bedrijventerrein in Heer Hugo Waard. De identiteit van het omgekomen slachtoffer is nog niet bekendgemaakt. Zo'n 35.000 mensen hebben een petitie ondertekend voor een hardere aanpak van de Amerikaanse rivierkreeft. Dat dier richt grote schade aan in sloten en plassen. De rivierkreeft eet waterplanten en diertjes op, waardoor sloten leeg raken. Stichting het Zuid-Hollands Landschap heeft de petitie vanmiddag aangeboden aan de Tweede Kamer. De inzet is een landelijke aanpak om de populatie terug te dringen. Er zijn wel proeven gedaan met het vangen van de rivierkreeft, maar een duidelijke oplossing is er niet. 6 Amsterdammers zijn aangehouden op verdenking van het witwassen van 38 miljoen euro. Het OM zegt dat de mannen hebben gefraudeerd met subsidies en zorggeld door facturen te vervalsen. En ook worden ze verdacht van handel in verdovende middelen. Meer aanhoudingen worden niet uitgesloten. Het weer. Er trekken felle buien over het land met hagel en onweer. Het is 19 graden aan de kust tot 23 in het midden en oosten. Vannacht droger met opklaringen. Morgen dan opnieuw regen en maximaal 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
8: Wil je dat jouw boodschap echt gehoord wordt?

0: Adverteer op Radio Ideaal. Bereik duizenden luisteraars. De focus volledig op jouw merk. Jouw boodschap rechtstreeks in de oren van de Achterhoeker. Zet vandaag nog jouw bedrijf in de spotlights. En bezoek radioideaal.nl/adverteren.
1: Deze week kijken we terug op een geslaagd Boer zoekt stalseizoen met boer Gert in Woperijs. Gert, hoe heb jij dit avontuur beleefd?
2: Als een erg fijne tijd. Eerst zie je alleen de bouw van de stal. Ja, en dan kom je binnen. Man, man, man. Dan word je pas

0: totaaloplossing voor de agrarische sector. Wolprijs.nl. Tijd maar weg.
1: Zet vandaag nog jouw bedrijf in de spotlight. En bezoek radioideaal.nl/adverteren.
2: Heeft jouw hond net dat beetje extra nodig? Kies dan voor de gezonde voeding van Total Bite. Lekker van smaak en boordevol voedingsstoffen en vitamine. 100% natuurlijk, glutenvrij en licht verteerbaar. Total Bite, een heerlijke en gezonde brok voor een gelukkig en gezond leven. Kom snel naar de leukste dierenspeciaalzaak in de Achterhoek. Discus Molenkamp in Zelhem. Oh ja, je maatje mag natuurlijk gezellig mee.
0: Zal ik je eens een geheimtje verklappen? Sinds we samen zijn, gaat Wolprijs nu ook de mestopslag verzorgen. Wolprijs.nl. Tijd maar weg.
3: De Kovic, ook voor asbestsanering. Van asbestsanering tot bodemsanering en het aanbrengen van nieuwe dakbeplating. Van A tot Z geregeld, met maar één aanspreekpunt. De Kovic, de juiste machines. Deskundig personeel. En jarenlange ervaring. De Kovic, altijd vertrouwd.
4: Bang voor de tandarts? U bent niet alleen. Bij Bronkhorst Tandartsen zorgen we dat u zich veilig voelt. We nemen de tijd, leggen alles rustig uit en werken met moderne technieken. Als u wilt, kan de behandeling zelfs onder volledige narcose. Zo krijgt u de controle terug. Zonder stress? Zet vandaag de eerste stap. Plan uw afspraak via bronkhorsttandartsen.nl. Zeker van uw mond? Zeker van uzelf.

0: is Achterhoek Totaal. Vandaag met de volgende onderwerpen.
1: We hebben lokaal en regionaal nieuws, het weerbericht met onze eigen weerman Gerrit Vossers en agendaberichten. En wat hebben we vanavond nog meer? In aanloop naar Open Monumentendag gaan we het vandaag hebben over het Gooise Pad. En dat ligt niet bij Hilversum, maar in onze eigen Achterhoek. En Anton van Inge, die weet er alles van en die zal er straks van alles over vertellen. En aanstaande zondag is er een Zandbultenfestival in Doetinchem. En van Bas Wijmers, Meiwes, hoor je straks wat voor een festival dat is. Goedenavond, welkom bij de uitzending van dinsdag 2 juni. Programma wordt vanavond gemaakt door Frank en Yvonne. En de eerste plaat die je gaat horen, dat is er eentje van de Simple Minds, Promised You a Miracle.
0: Achterhoek Totaal.

0: is dus een onderdeel van het totale klompenproject wat we in 2019 opgestart zijn om het culturele erfgoed van het handmatig klompen maken kenbaar te maken aan de bewoners van Keijenborg. En niet alleen de bewoners van Keijenborg, zoveel mogelijk mensen in de regio.
1: Ja. Ja,
0: en de opzet van het klompenproject was, Hengelo had zijn motoren, vroeger de paarden, maar, en nu nog de motorraces, dat geeft bekendheid aan Hengelo. Zelm heeft Smoks Hanne. Smoks Hanne is het teken van Zelm, maar Keijenborg had eigenlijk niets. En aangezien ik van het toeristisch platform Hengelo Keijenborg ben, hadden wij gedacht, we moeten ook iets hebben voor Keijenborg. En toen heeft er een meneer op het gemeentehuis in Bronckhorst gezegd, jullie hebben de hele historie van het handmatig klompen maken. Daar moet je wat mee doen. En zo zijn wij eigenlijk, aan die tip hebben wij gehoor gegeven en zijn we het klompenproject gestart.
1: Ja, kun je ook iets vertellen over dat Gooi, het gebied? Want het was, er waren vroeger veel overstromingen.
0: Ja, het Gooi is het gebied ten westen van Hengelo, Bekveld, ten westen van Keijenborg en ten westen van Zelm, Velswijk. Dat hele gebied was in de vroege jaren, toen de dijken rond de IJssel er nog niet waren, stroomde dat gebied onder water. En dat werden dus lage broekgronden, doortrokken met vocht. En om de gemengde bedrijfjes in de regio het Gooi in het voorjaar wat eerder het land te kunnen laten bewerken, werden er populieren peppels in de volksmond hier geplant. En die peppels, ja, dat is een boom die dus heel veel vocht uit de grond trekt. En zodoende konden de boeren dus wat eerder hun landerijen, hun waaierlanden bewerken in het voorjaar.
1: Ja, en die populieren die werden gebruikt voor de klompen, hè?
0: Ja, die populieren die geplant waren, die waren na 25 jaar waren die volwassen.
1: Ja.
0: En moesten, om niet te gaan rotten, moesten die gekapt worden. En populierenhout is ongeschikt als brandhout, ongeschikt als timmerhout. Maar voor klompen maken, omdat het een zacht, makkelijk bewerkbaar houtsoort is, werden ze gebruikt voor de klompenmakerij. En zo is de klompenindustrie in het Gooi ontstaan.
1: Ja, en bestaat het nog?
0: Nauwelijks. Wij moeten het nu doen met de historie. Maar er zijn natuurlijk nog wel een aantal mensen die dus, waarvan hun vader of grootvader of overgrootvader, dat het klompenmakers waren. Want in het kleine dorp Keijenborg, met een goede 1000 inwoners, waren er wel meer dan 50 klompenmakers die dus in de winter handmatig klompen gingen maken.
1: Ja,
0: als bijverdiensten. En later is dat natuurlijk wel iets meer geprofessionaliseerd. Er kwamen de machines en kwamen ook machinale bewerkingen. En zo zijn er dus uiteindelijk 2 klompenfabriekjes geweest in Keijenborg.
1: Ja, maar die zijn ook niet
0: maar
1: meer.
0: Maar die zijn ook helaas
1: verdwenen.
0: Alleen ja. De apparatuur en de gereedschappen en alles, dat is er nog. En er zijn ook heel veel klompenschuurtjes, zoals die genoemd worden, naast de huizen van een vroegere klompenmaker. Die klompenschuurtjes, die zijn er nog. Die zijn nog aantoonbaar. En we hebben dus in aansluiting op dat klompenproject, hebben we natuurlijk ook aangedrongen bij de gemeente om een klompenpad te mogen organiseren. En dat klompenpad, aan dat klompenpad, heb ik nog een 22-tal oud-klompenmakers die aan dat klompenpad wonen. Dus de restanten van de vroegere klompenmakerij, die kun je nog aanschouwen.
1: Ja, dat is nog wel aanwezig. Het is de eerste klompenpad in de gemeente Bronckhorst, hè?
0: Ja, ja.
1: Dat is wel iets bijzonders, denk ik.
0: De gemeente Bronckhorst die schermde met de benaming Wandelgemeente van het Jaar. En daar heb ik op ingehaakt en tegen de burgemeester gezegd, ja, maar dan moet er ook een klompenpad komen.
1: Ja.
0: Iedere gemeente heeft een klompenpad en in Ruurlo hadden ze er al 3. En toen werden we in de gelegenheid gesteld, omdat een derde klompenpad in de gemeente Lochem niet doorging. En toen hebben we kunnen bewerkstelligen dat geld voor dat klompenpad, dat is

0: Jan en Dien hoorde je in Surf City. Het gebied ten westen van Hengelo, Keijenborg en Zelm, dat heet het Gooi. Het is dus niet het Gooi in de buurt van Hilversum, maar dat is gewoon hier bij ons in de buurt. En in aanloop naar Open Monumentendag, daar willen we daar dus wel wat meer over weten. Anton van Inge, die weet er alles van. Goedenavond Anton, welkom. Jij bent van het Klompenmakershuis. Wat heeft dat met het Gooi te maken?
1: Nou ja, dit...

0: in Keienborg terechtgekomen.
1: Ja, en waar gaat dat klompenpad langs? Mensen kunnen gewoon lopen, neem ik aan.
0: Ja, nou, het wordt heel druk belopen. Het is 13 december afgelopen jaar is het officieel geopend. Wij zijn daar 2 jaar mee bezig geweest om dat in te richten. Vanaf januari, dat zal dan 23 geweest zijn of 24. Maar ja, goed, in ieder geval 2 jaar zijn we ermee bezig geweest. Dus ze heeft zich een werkgroep gevormd van 20 personen. Belangstellenden uit Keienborg. En die daaraan wilden meewerken. En we hadden dus eens in de maand een vergadering onder leiding van een coördinator van SLG. Dat is de Stichting Landschapsbeheer Gelderland. Want dat is de organisator van die klompenpaden. Want een klompenpad heeft niks te maken met wandelen op klompen. Maar het is een pad wat dus dwars door de natuur, door landerijen, langs sloten, langs erven gaat. Mm-hmm. Gebruik maakt van vroegere kerkenpaden, wat ook vaak klompenpaden waren. Mensen gingen op klompen naar de kerk. Dus,
1: het is ook een mooie manier om de natuur te ontdekken.
0: Ja,
1: he,
0: het is een hele mooie manier om de natuur. En wij hebben dus in het Keienburgse, het Gooise pad genaamd, de steenuil, omdat dat een uil is die dus hier heel vaak voorkomt, is de steenuil is ons logo. En wij hebben dus aan moeten geven naar de SLG, naar de Stichting Landschapsbeheer Gelderland, wat de specifieke diersoorten zijn. En langs de Grote Beek, ik weet niet of u dat kent, de Grote Beek.
1: Ja,
0: ja, er leven ook bevers. De rode wouw, dat is een bijzondere vogel.
1: Ja.
0: En dat hebben we allemaal aangegeven in de omschrijving van het pad. Dus de bezoekers, de wandelaars, kunnen dus, wanneer ze dus de app aanklikken, klompenpaden.nl, kunnen ze dus op zoek gaan naar het Gooise pad. En dan krijgen ze een beschrijving van het pad op hun telefoon.
1: Ja, en dan kunnen ze hem gewoon zelf gaan lopen. Net zo lang over doen als ze willen.
0: Er wordt natuurlijk ook gestreefd naar wat horecagelegenheden aan het pad. En daar hebben we ook voor gezorgd. Je kunt lunchen bij Café de Tol. En je kunt koffie drinken op diverse plaatsen. Dus dat is allemaal geregeld.
1: Allemaal goed geregeld,
0: en ik heb gemerkt, want ik heb het klompenpad al diverse malen gelopen. Want ik ben de coördinator van het klompenpad. Dus ik moet zorgen dat de bewegwijzering heel goed is en goed blijft. Dat er dus, een paar keer heb ik al wat paaltjes moeten verplaatsen of verbeteren. En dan merk ik, kom ik mensen tegen die dat pad lopen. Die komen overal vandaan. Mm-hmm. Uit van de Veluwe, uit Amersfoort, uit Zuiden, uit Brabant. Noem maar op.
1: Ja.
0: Je kunt niet zo gek bedenken of je mensen, want er zijn dus gemiddeld per klompenpad in Nederland zijn er 7000 mensen die per jaar een klompenpad lopen. Gemiddeld, hè?
1: Ja.
0: En die besteden ongeveer gemiddeld €15 per dag. Dus dat is een goede binnenkomst voor een dorp om zo'n klompenpad te exporteren.
1: Een hele goede zet geweest om het te maken. Ja. Je staat hier namens Open Monumentendag eigenlijk. Hè? Dat is het weekend van 12 en 13 september. Is er tijdens die dag nog iets te beleven bij dat Gooise pad?
0: De klompenmakershuis is dan open.
1: Ja.
0: En de mensen kunnen dan informatie krijgen. Er zal ook koffie en thee te verkrijgen zijn. En wij zullen de filmpjes draaien over Keienborg. En we hebben een filmpje over Hengelo. Dat zijn dus luchtfilmpjes vanuit de lucht gemaakt. En we hebben een hele mooie VR-bril. Daar kun je dus, de jeugd vindt dat wel aantrekkelijk. Dan kun je de hele binnenkant van de kerk in Keienborg. Dat is een hele mooie kerk. De Sint-Jan de Doperkerk. Met heel veel muurschilderingen. En die kun je op je VR-bril, kun je die dus helemaal volgen en zien.
1: Dus,
0: trouwens, de kerk is zelf ook open op Monumentendag.
1: Ja.
0: En dat is eigenlijk 50 meter van het klompenhuis vandaan.
1: Ja. Nou, dan is het zeker een reden om er even naartoe te gaan. Goed, als mensen dat allemaal willen zien of als ze meer willen weten, dan kunnen ze even naar de website gaan. Openmonumentendagbronkhorst.nl. Daar is alles op te vinden en kan je zelf kijken waar je die dag naartoe gaat.
0: Ja, en we hebben ook zelf als toeristisch platform, daar hebben wij ook een website natuurlijk. En daar kunnen ze ook alles vinden.
1: Ja, goed Anton. Dankjewel voor je uitleg. En veel succes verder met je werk.
0: Graag gedaan.
2: Achterhoek Totaal. Nieuws, achtergronden en informatie uit de regio.

0: Nieuws uit jouw regio.
1: Ik ben Nicole Vlonden. Bij een botsing op de Zelhemseweg in Halle is gistermiddag een flinke ravage ontstaan. Een automobilist rijdende in de richting van Halle kwam door een onbekende reden op de verkeerde weghelft terecht. Op dat moment botste de auto hard op de zijkant van een tegemoetkomend voertuig. Een van de auto's belandde uiteindelijk op de zijkant in een weiland. De klap was groot, maar gelukkig is er niemand gewond geraakt. De gemeente Montferland heeft de plannen voor een asielzoekerscentrum van 250 opvangplekken voorlopig stopgezet en opnieuw teruggestuurd naar de tekentafel. De gemeenteraad vindt dat zij onvoldoende is betrokken bij de besluitvorming over belangrijke kaders, zoals omvang, locatie en duur van de opvang. Volgens meerdere raadsleden zijn eerdere afspraken niet nagekomen en is er te weinig ruimte geweest om mee te denken. Ook veranderde omstandigheden, zoals het niet kunnen vinden van een geschikte locatie in Didam en nieuwe landelijke plannen, spelen mee in de wens om eerst opnieuw kaders te bespreken. Wanneer het plan voor het AZC weer wordt gestart, is nog onduidelijk. Achter Museum Smedekink in Zelhem bouwen vrijwilligers aan een traditionele plaggenhut. Een eenvoudige

0: woning van hout, zand en heideplaggen, zoals die vroeger in de Achtshoek voorkwam. De constructie staat inmiddels grotendeels, maar het dak moet nog worden afgewerkt. Het project wordt uitgevoerd door vrijwilligers van de stichting Plaggen Hendrik en heeft als doel om een bijna verdwenen stukje regionale geschiedenis weer zichtbaar en tastbaar te maken. De hut wordt ook gebruikt in educatieve programma's voor basisscholen, zodat kinderen leren hoe mensen vroeger leefden. Tijdens de Quintusloop in Hengelo hebben tientallen deelnemers geld ingezameld voor onderzoek naar MS. De actie werd opgezet door een vriendinnengroep om hun vriendin Sam van Til, die MS heeft, te steunen en bewustwording te vergroten. In totaal werd er meer dan €8500 opgehaald. De actie werd breed gesteund door familie en bekenden en groeide uit tot een gezamenlijke inspanning. En dit was alweer een overzicht van het nieuws uit de Achterhoek.
1: Het weer in de regio.
2: Vandaag hadden we een dag met een wisselende hoeveelheid bewolking, soms een klein beetje zon en er vielen nog wat buien in de loop van de ochtend, maar ook in de middagperiode. Daartussen ook wel drogere periodes, maar over het algemeen zat er geen onweer bij. De onweer die erbij zat, was vooral boven de Veluwe. Mijn broek had ook nog een melding dat er wat onweer was. Dus over het algemeen wel rustig tijdens de buien. Een klein beetje meer wind. En temperaturen liepen voor die tijd nog op naar 22 tot 23 graden. En tijdens de buien was het een graad of 18. Maar de hoogste temperaturen vandaag werden behaald in het noordoosten van het land. Daar hadden ze in Groningen temperaturen die nog opliepen naar 25 graden. Terwijl het in Zeeland niet verder kwam dan een graad of 18. Vanavond kan er ook nog een enkele bui vallen. Maar komende nacht is het droog. En dan hebben we temperaturen die dalen naar een graad of 13. En morgen hebben we in de ochtend een bui. Later ook weer een langere droge periode met wat meer zon erbij. En eind van de dag vallen opnieuw weer buien met temperaturen van 20, 21 graden. Donderdag wordt weer een nattere dag. Dan vallen er wat meer buien de dag door. En temperaturen komen dan niet verder dan 19 graden. En zo zal het ook op de vrijdag zijn. Een graad of 19 als maximumtemperatuur met ook enkele buien. In de nacht naar de zaterdag valt ook nog wat neerslag. Zaterdagochtend trekt dat weg en de rest van de zaterdag blijft het droog. En ook zondag hebben we droog weer met temperaturen die dan weer boven de 20 graden uitkomen.
1: Nieuws, achtergronden en informatie uit de regio. Achterhoek Totaal.

0: Pieter Allen hoorde je met I Go To Rio. Nou, wij blijven lekker hier, want je luistert naar Achterhoek Totaal. Op zondag 7 juni stuift het zand weer op voor kinderen tijdens het Zandbult Festival. En we praten daarover met Sebas Meijwes. Goedenavond, Sebas.
1: Goedenavond, Yvonne.
0: Ja, en het Zandbult Festival, wat is dat precies?
1: Ja, in één zin is het het natuurlijkste kinderfeest van Doetinchem. Voor kinderen tot een jaar of 12 die zo'n 30 activiteiten helemaal gratis kunnen doen.
0: Ja, en wat zijn het voor activiteiten?
1: Het varieert heel erg. De allerjongsten kunnen een leuke theaterroute lopen. Ook een theatervoorstelling bekijken, een soort poppentheater. Er zijn speurtochten voor de wat oudere jeugd. En er zijn ook sportieve dingen. Je kunt boksen, je kunt schaken, je kunt heel rustig yoga doen. En je kunt ook een workshop muziek krijgen, want de muziekvereniging is er ook. Zandkoekjes versieren, een huifkartocht doen, stokpaardrijden en heel creatief doen met textiel en tatoeages, plakken en dergelijke. Dus van alles en nog wat eigenlijk.
0: Ja, en alles met zand te maken?
1: Ja, nou de plek is de Zandbult. Dat is eigenlijk al heel lang een hele leuke speelplek, sportplek, ontspanningsplek in Doetinchem. En 10 jaar geleden was hij een beetje aan het verloederen. Toen heeft een werkgroep dat opgepakt, het beeld weer schoongemaakt en toen is er een stichting opgericht. En die belooft daar 2 dingen. En dat is 1, we houden de beeld een beetje in de gaten, dat die mooi blijft. En 2, we gaan elk jaar een festival doen.
0: Ja.
1: En dat is tot nu toe, even los van corona, is dat gelukt.
0: Ja, en zo is het ook echt ontstaan 8 jaar geleden. Of tenminste, de 8e keer is dit, hè?
1: Is de 8e keer. En 10 jaar geleden is de beeld opgeknapt. In samenwerking met Gelderse Landschap en Kastelen.
0: Ja. En jullie werken nou samen met het Graafschap College. Hoe is dat gegaan?
1: Ja, dat is eigenlijk stapje voor stapje gegaan. Al een tijdje, een paar jaar, maken wij gebruik van studentendienstverlening van het Graafschap College. En dan gaat het met name om activiteiten zoals schminken en of silent disco. En ze weten altijd wel een paar andere leuke spelletjes te bedenken. Daar is vorig jaar zijn daar de studenten orde en veiligheid bijgekomen. Dat zijn eigenlijk onze verkeershandhavers. En daar zijn we ontzettend blij mee, want zij zijn de mensen die de auto's tegenhouden, de fietsers naar de fietsparkeerplaats leiden en voorkomen dat er wild geparkeerd wordt, dat het één grote chaos wordt.
0: Ja.
1: Dat is voor ons heel fijn. En ja, dit jaar zijn daar de studenten gespecialiseerd pedagogisch medewerker bijgekomen. Ja, en dat is eigenlijk een beetje onze creatieve injectie dit jaar. Zij zorgen voor theaterroutes en ze hebben 3 verschillende routes. 2 echte theaterroutes met leuke voorstellingjes. En 1 speurtocht en dan ook nog een theatervoorstelling op een vaste plek. Echt heel leuk.
0: Ja, en hoe is dat voor de studenten? Vinden die het leuk?
1: Ja, dat is voor hun echt een hele, hele waardevolle ervaring. Hè. Zij leren toch echt een beetje wat ze normaal op school leren in theorie. Wat nu echt in de praktijk gebracht. Een aantal studenten heeft ook een regiefunctie, waardoor ze moeten communiceren met volwassenen, hè, zoals ik en andere organisatoren. En met andere deelnemers die er staan. En zij moeten bijvoorbeeld ook regie voeren over de andere studenten. En ze moeten zelf een verhaal bedenken, liedjes oefenen, een dans oefenen. Ze gaan ook de openingsdans doen, dat was nog even vergeten te melden. Dat is natuurlijk ook fantastisch. Waarbij ook nog een docent gaat zingen. We hebben ook een zandbeeldlied. Ja, en dat is voor die studenten natuurlijk een hele leuke creatieve manier om een heel stuk wijzer te worden en verder te komen in je ontwikkeling.
0: Ja, dat is leuker als ze in de studentenbankjes zitten, denk ik.
1: Dat denk ik ook wel, ja. Lekker met je voet in het zand. Ja.
0: Ja. Aanstaande zondag is het, van hoe laat tot hoe laat duurt het?
1: Om 11 uur is de officiële opening door de kinderburgemeester. Dat is een nieuwe kinderburgemeester. Als je graag wil weten wie dat is, dan moet je zeker om 11 uur alvast aanwezig zijn. Zij zal een slag op de gong doen. Dan zal de introductiedans losgaan met het zandbeeldlied. En tussendoor zal op bepaalde tijden nog muziek zijn en bepaalde activiteiten zijn om een bepaalde tijd. Maar dat moet je dan maar ter plekke zien.
0: Ja.
1: En om 4 uur breiden we er een eind aan.
0: Ja. En als kinderen...

0: jaren zeggen van, of ouders zeggen van, nou, we gaan met de kinderen naartoe. Waar moeten ze zijn?
1: Ze moeten zijn aan de tweede Lolaan. Dat is het pad dat loopt achter het Slingeland ziekenhuis. Waar ook Kasteel de Kelder aan gevestigd is. En ja, daar moeten ze zijn. En het liefst met fiets of lopend.
0: Ja.
1: Parkeergelegenheid voor ouders is niet. Dus het zou fijn zijn als iedereen te voet of te fiets aanwezig kan zijn.
0: Dat is inderdaad handig, ja. En zijn er nog kosten aan verbonden?
1: Nee, elk kind krijgt bij onze ingang krijgt een stempelkaart. En daarmee kun je eigenlijk gewoon gratis meedoen aan alle activiteiten. En ook nog een gratis ijsje scoren. Dus en mochten de ouders zijn die denken van ja, ik wil eigenlijk ook nog wel een ijsje of een koffie of frisdrank. Tegen betaling is er ook een koffie, fris en een ijsje te krijgen, hoor.
0: Ja, dus aan iedereen wordt gedacht in ieder geval.
1: Jazeker.
0: Ja. Ja. Moeten ze zich aanmelden of is dat niet nodig?
1: Nee, aanmelding is niet nodig. Je kunt gewoon vrijblijvend komen ergens tussen 11 en 4. En dan kun je gewoon los.
0: Ja, gewoon even naar de tweede Lolaan in Doetinchem gaan. Dan heb je een leuke dag in ieder geval. Nou, weet ik niet wat de weersvoorspellingen zijn. Maar gaat het door als het slecht weer is?
1: Nou, zoals het weer zo wordt als vandaag. Dan vrees ik met grote vrees dat we moeten afzeggen. Maar ja. Bij een klein motregentje deinzen we niet voor terug natuurlijk. Nee. Dus we moeten het even afwachten.
0: Ja, nou ja, dat vinden de kinderen misschien ook wel leuk om een beetje in de regen te spelen.
1: Ja, het gaat toch ook wel om het buiten spelen, maar een aantal activiteiten. We zitten ook met een orkest met kwetsbare instrumenten en wat andere activiteiten die daar toch papier mee gemoeid is. Mm-hmm. En kunst en zo. En dat is toch wel zonde als dat dan meteen verwatert.
0: Ja, dus gewoon zondagochtend even kijken wat voor weer het is en dan besluiten of het wel of niet doorgaat.
1: Exact.
0: Ja, en hoe gaat het verder met...
1: Hou de socials in de gaten. Even.
0: Ja. En hoe gaat het verder met de voorbereidingen tot nu toe?
1: Ja, goed. Voor ons is het redelijk in kan en kruik eigenlijk.
0: Ja.
1: We doen het nu al een tijdje. Dus we hebben heel veel hele grote groepen. Ik zit sowieso met 4 man in de organisatie, 3 andere dames. En een grote schil vrijwilligers die ons ook zondag zal helpen. En het Graafschapcollege is daar ook een grote speler bij. En dat gaat er nu heel goed.
0: Ja, dus het loopt allemaal goed. En maar hopen op een beetje goed weer inderdaad, zodat het in ieder geval door kan gaan zondag.
1: Ja. Ik hoop een beetje mee.
0: Ja, goed, Sebas. Dankjewel voor de uitleg. En heel veel succes en veel plezier zondag.
1: Dankjewel.
2: Achterhoek Totaal. Nieuws, achtergronden en informatie uit de regio.

0: Radio Ideaal Agenda.
1: Op 3 juli start de 12e matchingsronde van Buddy to Buddy Bronkhorst. Daarom worden in aanloop daarnaartoe meerdere informatieavonden georganiseerd voor inwoners die nieuwsgierig zijn naar deelname aan het buddy-traject. Buddy to Buddy koppelt nieuwkomers aan inwoners uit de gemeente Bronkhorst op basis van interesses. Niet vanuit hulpverlening of verplicht vrijwilligerswerk, maar vanuit gelijkwaardig contact. Het buddy-traject duurt 4 maanden. In die periode spreken de buddies wekelijks met elkaar af en ondernemen ze samen gewone alledaagse dingen. Wie geïnteresseerd is in deelname aan het buddy-traject kan vrijblijvend kennis maken tijdens een van de informatieavonden. Op donderdag 4 juni in het Klokhuis in Zelhem en op dinsdag 9 juni in het Cultuurhuis in Vorden. Beide avonden duren van 8:30 tot 9:00. Tijdens de bijeenkomsten vertelt ook een buddy-koppel over hun ervaringen en is er ruimte voor vragen.

0: Radio Ideaal Agenda.
1: Voor iedereen die na de zomer een mbo-opleiding of een brancheopleiding wil volgen voor een baan in de groene sector, organiseert het Zonnecollege in Doetinchem op 9 juni het voorlichtingsgesprek. Docenten en studieadviseurs staan klaar om informatie te verstrekken over de diverse opleidingsmogelijkheden. De avond is zeker ook interessant voor jongeren en volwassenen die overwegen om leren en werken te combineren. De meeste mbo-opleidingen zijn in deeltijd te volgen, zodat je tegelijkertijd ook kunt werken. Het Zonnecollege biedt diverse opleidingstrajecten aan, waarbij werken en leren hand in hand gaan. Zo zijn er BBL-opleidingen, brancheopleidingen en cursussen. Geïnteresseerden zijn op 9 juni welkom tussen 6 en 8 uur 's avonds. Aanmelden kan via de website van het Zonnecollege en daar is ook meer informatie te vinden over de opleidingen en het programma.

Mercy was dat van Duffy en dat was meteen de laatste plaat van deze uitzending van Achterhoek Totaal van dinsdag 2 juni. We spraken over in het kader van Open Monumentendag over het Gooise Pad. Dat deden we met

de Anton van Inge. En bij het Gozerpad is ook een heel mooi klompenpad. En aanstaande zondag is er een zandbultfestival in Doetinchem. En Sebas Meijers die heeft verteld wat voor een festival het is. Het is heel erg leuk voor kinderen. En allemaal hopen dat het dusdanig weer wordt dat het door kan gaan. Heb jij iets voor een van onze uitzendingen en wil je dat we daar aandacht aan besteden? Dan kun je dat laten weten via de mail redactie@radioideaal.nl. Daar mag je het naartoe sturen, zodat wij contact met je kunnen opnemen. Straks na 7 uur dan kun je weer terecht bij Frank Rutte. Die gaat er op avontuur tijdens het programma Avontuur. En daarna zal Ronald Zalmink er waarschijnlijk ook nog wel zijn met zijn muziekparade. En zo niet, dan is er sowieso wel muziek te luisteren bij ons. Medewerkers vanavond zijn Frank en Yvonne. Wij bedanken je voor het luisteren naar deze uitzending. Nog een prettige avond en tot de volgende keer.

0: We zouden deze commercial zo kunnen beginnen.
1: Howdy folks, koop nu je tweedehands auto bij autobedrijf Berendsen.
2: Of zo.
3: Yo, onderhoud, APK en banden. Je weet toch, bij autobedrijf Berendsen moet je zijn.
0: Ja, we doen het allemaal, maar niet op die manier. Wij zijn laagdrempelig, betrouwbaar en klantgericht. Wij helpen je met je auto. Wij zijn autobedrijf Berendsen Zelhem. Maak nu online een afspraak op autobedrijfberendsen.nl.
4: Nederland telt tal van bekende schilders. Arnie Schilder, Nick Schilder. Ach, ga zo nog maar even door. Toch is er één schilder die anders is dan alle andere schilders. Regelink Schildersbedrijf in Keijenborg. Een traditionele schilder waar vakmanschap nog vooraan staat. Een schilder voor onderhoud, nieuwbouw of verbouw. Geen verwaande kwasten, alleen maar topmerken. Achterhoeks vakmanschap. Niks meer, niks minder. Regelinkschildersbedrijf.nl. Gewoon goed.
5: Koken gaat helaas niet meer zoals vroeger. Maar genieten van een gezonde maaltijd blijft wel belangrijk natuurlijk. En daarom kies ik voor mezelf. En de maaltijdservice van EetIdee. Elke dag verschillende gerechten. Gezond en lekker.
6: Ontvang nu 3 koelverse maaltijden voor maar €15. Zonder verplichtingen. Kies ook voor jezelf. Ga naar eetidee.nl om morgen al te genieten van de eerste maaltijd.
7: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
8: Clemens Peters met het NOS Journaal. De broer van Bolle Jos, Harry, is door Turkije uitgeleverd aan Nederland. Het Openbaar Ministerie meldt dat hij op 17 mei werd aangehouden in Istanbul. Vandaag landde hij op Rotterdam De Heek Airport. Minister Van Weel bevestigt op X dat het de 50-jarige broer is van drugscrimineel Jos Leidekkers. Op verschillende plekken is de avondvierdaagse afgelast vanwege het slechte weer. Met name de verwachte onweersbuien maken dat de organisaties het niet aandurven om de wandeling door te laten gaan. In onder meer de provincies Drenthe en Overijssel is het wandelevenement op diverse plekken afgelast, waaronder in Zwolle, Hengelo, Coevorden en Meppel. In beide provincies is momenteel code geel afgegeven door mogelijk hevige onweersbuien en zware windstoten. Zo'n 35.000 mensen hebben een petitie ondertekend voor een hardere aanpak van de Amerikaanse rivierkreeft. Dat dier richt grote schade aan in sloten en plassen. De rivierkreeft eet waterplanten op en beestjes, waardoor sloten leeg raken. Het Zuid-Hollands Landschap heeft de petitie aangeboden aan de Tweede Kamer. Want er moet iets worden gedaan, volgens de stichting.
9: Maak wetgeving, zorg voor coördinatie en zorg voor budget om dit echt aan te pakken. De rivierkreeft raken we niet meer kwijt in Nederland, maar de populatie moet nu sterk naar beneden om het systeem de tijd te geven om weer weerbaar te worden en weer een nieuwe balans te krijgen in onze sloten en poelen.
8: Er zijn wel proeven gedaan met het vangen van de rivierkreeft, maar een definitieve oplossing is er nog niet. Anna van der Breggen heeft in de Giro de eerste plaats gepakt in het algemeen klassement. Ze won overtuigend een klimtijdrit van bijna 13 kilometer in de Dolomieten. Morgen start zij dan ook in de roze leiderstrui. Het weer vanavond in het oosten en noorden buien. Vannacht klaart het op en blijft het droog. Het koelt af naar zo'n 13 graden. Morgen wisselvallig en maximaal 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
7: Avonduur. Op avontuur door de geschiedenis van de muziek.

All. En zojuist van David Bowie, Blue Jean. Goedenavond, welkom. Je luistert naar het programma Avontuur. Elke dinsdagavond tussen 7 en 8 uur hier op de gezelligste van achter. Zo ook op deze dinsdag, de 2e juni 2026. Zoals gebruikelijk kun je rond de klok van 7:30 het album van de week beluisteren. Ik heb van de week, of voor deze week, heb ik een album uitgezocht. Het is geen tribute-album, geen best-of-album. Maar het heeft iets met de Kings te maken. En een hele hoop andere artiesten, dus benieuwd. Gewoon even lekker blijven luisteren. Ik heb natuurlijk ook nieuwe muziek. Oude muziek. Nieuwe muziek die komt straks van de Stones, de nieuwe plaat. Maar eerst van Nederlandse bodem. Is dit allerliefste. Samen met Ramses Shaffy en Lisbeth List. Dit is Laat Me. Goedenavond.

Hij omschrijft het als een hardste ijsje van deze zomer. Ondag Gerven Rusing was dat met het raketje. En daar bedoelt hij natuurlijk niet dat hele lekkere ijsje mee. Maar goed, dit is de Ice Sweets, Lady White, hier op Radio Ideaal.

0: zanger met, ja, mijn favoriete stem. Renit Vriezen moet ik zeggen, de Pilgrims met Can't Resist.
1: Het avontuurtje, album van de week, deze week.
0: Ja, de album van de week. Dus album van de week is deze week See My Friends. En dat is een samenwerkingsalbum met 2010 van Ray Davies. Je weet wel, die van de Kinks. En waarin hij klassieke nummers van de Kinks opnieuw opneemt met een indrukwekkende reeks gastartiesten. En het album dat verscheen op 1 november 2010 in Europa en in Amerika verscheen die een jaartje later. Davies die omschreef het project, zo zag hij het, als een bijna toevallig ontstaan idee waarbij hij de stijl van de gastartiesten moest respecteren om het album in balans te houden. En die gastartiesten, dat zijn niet zomaar de minste. Ik zal er een paar opnoemen. Bruce Springsteen, John Bon Jovi, Richie Sambora, Metallica zelfs, Mumford & Sons, Jackson Browne en Amy McDonald. Dat is toch een mooi gemixt duo, dacht ik zo. De kritieken, die waren een beetje gemengd. Zo noemde een tijdschrift de versie van Metallica, je weet wel, You Really Got Me, een travestie. Dat is ook niet zomaar niks. En toch werd het album commercieel redelijk succesvol. Nummer 12 in de album Charge van Engeland en nummer 9 in Schotland.

En een paar redenen waarom dit album zo bijzonder is. Het is geen tributealbum, maar een zelfgecurateerde herinterpretatie. Moeilijk woord. Van Davies' eigen werk. De gastartiesten brengen elk hun eigen stijl mee, waardoor sommige nummers radicaal anders klinken dan de Kings originele. En bevat ook nog de laatste studioopname van Alec Chilton, wat het album extra historisch gewicht geeft. Lola, die hoor je straks na deze van You Really Got Me, samen met...

Ja, ze wordt er door die gastartiesten toch een hele andere draai aan gegeven dan elk nummer van Way Davies. Dit was Lola met, samen met Paloma Faith. En daar hoorde je natuurlijk Metallica samen met Way Davies. You Really Got Me. Afkomstig van het album van de week. See My Friends. En dit zijn de messenstekers. De OJ's. Maar niet echt hoor. Backstabbers. Uit 1972.

0: En nu we toch een beetje in het criminele circuit zitten. Eric Clapton had destijds een behoorlijke grote bekentenis van I Shot the Sheriff. Nou, ik heb er eentje gevonden van PJ Proby. Die mag er ook wezen. Luister maar.
1: Today I kill a man I didn't know. I held my rifle high and shot him low. I'd like to think he really was to blame.

na al die bekentenissen van PJ Proby met Today I Killed a Man, toch maar een beetje een vrolijk nummer erachteraan. Wolf, All Things Under the Sun. En dit is Earth and Fire. Ruby is the one.

Ruby is the one, Earth on Fire was dat dus, uit 1970. Tot zover mijn bijdrage van vanavond. Programma Avonduur. Volgende week ben ik er weer met een nieuwe editie. Zometeen kan je luisteren natuurlijk naar de muziekparade met Ronald. Hij zit er helemaal klaar voor. Ik laat je achter met deze van Thin Lizzy. Want de sun die goes straks down. Fijne avond nog, hè.

0: Efteling Hengelo Gelderland. Al 40 jaar een vertrouwd adres.
1: Een huis is meer dan vier muren. Het is comfort, rust en zekerheid. Daarom bouwt Oosthuis aan Doetinchem prefab woningen met de kwaliteit van echte woningbouw. Voor mantelzorg, vakantie of permanente bewoning. Gebouwd in eigen bouwhal, hoogwaardig afgewerkt en klaar voor de toekomst. Duurzaam, doordacht en zonder concessies aan kwaliteit. Uw thuis begint bij Oosthuis. Kijk op oosthuis.nl.
2: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
3: Clemens Peters met het NOS Journaal. De broer van Bolle Jos, Harry, is door Turkije uitgeleverd aan Nederland. Het Openbaar Ministerie meldt dat hij op 17 mei werd aangehouden in Istanbul. Vandaag landde hij op Rotterdam De Heek Airport. Minister Van Weel bevestigt op X dat het de 50-jarige broer is van drugscrimineel Jos Leidekkers. Op verschillende plekken is de avondvierdaagse afgelast vanwege het slechte weer. Met name de verwachte onweersbuien maken dat de organisaties het niet aandurven om de wandeling door te laten gaan. In onder meer de provincies Drenthe en Overijssel is het wandelevenement op diverse plekken afgelast, waaronder in Zwolle, Hengelo, Coevorden en Meppel. In beide provincies is momenteel code geel afgegeven door mogelijk hevige onweersbuien en zware windstoten. Zo'n 35.000 mensen hebben een petitie ondertekend voor een hardere aanpak van de Amerikaanse rivierkreeft. Dat dier richt grote schade aan in sloten en plassen. De rivierkreeft eet waterplanten op en beestjes, waardoor sloten leeg raken. Het Zuid-Hollands Landschap heeft de petitie aangeboden aan de Tweede Kamer. Want er moet iets worden gedaan, volgens de stichting.
4: Maak wetgeving, zorg voor coördinatie en zorg voor budget om dit echt aan te pakken. De rivierkreeft raken we niet meer kwijt in Nederland, maar de populatie moet nu sterk naar beneden om het systeem de tijd te geven om weer weerbaar te worden en weer een nieuwe balans te krijgen in onze sloten en poelen.
3: Er zijn wel proeven gedaan met het vangen van de rivierkreeft, maar een definitieve oplossing is er nog niet. Anna van der Breggen heeft in de Giro de eerste plaats gepakt in het algemeen klassement. Ze won overtuigend een klimtijdrit van bijna 13 kilometer in de Dolomieten. Morgen start zij dan ook in de roze leiderstrui. Het weer vanavond in het oosten en noorden buien. Vannacht klaart het op en blijft het droog. Het koelt af naar zo'n 13 graden. Morgen wisselvallig en maximaal 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Dag buurvrouw.
6: Hey buurman.
5: Wat ziet je woning er weer schitterend uit zeg.
6: Dank je, mooi hè? Zeg, wanneer laat jij eigenlijk je woning door Harmse voegwerken en reinigingstechniek opknappen? Harmse verzorgt naast professionele gevelreiniging namelijk de complete renovatie en restauratie van je woning. Kijk maar op harmsevoegwerken.nl.

nog steeds om nieuw materiaal te maken. We hebben het over de Rolling Stones. Je hoorde The Last Time aan het begin van deze aflevering. 2 juni alweer 2026. En tot 10 uur vanavond zijn we bij je met de allermooiste variatie in de muziekwereld. Je hoorde al Fleetwood Mac, Isn't It Midnight. Direct gevolgd door de mannen uit Zeeland. Je hoorde Bluff met Alles Moet Weg.

Ah, de meeste mensen die kennen hem van Frans-Duits, maar dit is het origineel uit 1987. Je hoorde André Hazes. Je denkt maar dat je alles mag. Jan Rot, die draaiden we nog daarvoor. Je hoorde Rocker in Holland en Billy Joel, It's My Life.

de afvallende kijker die heeft het in de gaten. We draaien ze dinsdagavond 3 aan 3 non-stop. Je hoorde nationaal product Kensington, Done With It. Wat een grote hit was dat destijds. Een Purple Disco Machine, die kwam direct daarachteraan. Ook als een grote hit, In The Dark. En zojuist hoorde je Litse Hille.

Maar liefhebbers van de Paling Sound uit Volendam, die zullen dit herkennen. Just an Illusion, origineel natuurlijk van dames en heren BZN. Maar zeker niet minder mooi, Julia Sarah in de muziekparade. Je hoorde Just an Illusion. Tom Petty en de Heartbreakers daarvoor, Refugee. En het heerlijke Rock'n'Roll Girls, die kwam van John Fogerty. Radio Ideaals muziekparade.

Al was dit een grote hit in 1985, in die heerlijke zomer destijds. Je hoorde Mister aan het einde van deze aflevering. Het eerste deel tenminste, muziekparade. We zouden nog bijna een dialectnummer vergeten dit uur. Gaan we dan goed maken nog. Tot aan commercials en het nieuws van 9 uur. Zijn dit de Draadnagels.

0: Bij Tuincentrum Bloemendaal in Drempt vind je alles voor een groene en bloeiende tuin. Maar ook alles voor in en om je huis. Planten, bloemen, accessoires en meer. Kom naar Tuincentrum Bloemendaal in Drempt en laat je inspireren en verrassen.
1: Voor een echt feest huur je de Patica. De Patica transformeert binnen 2 minuten van een simpele aanhanger naar de gezelligste barbecue. Perfect voor een buurtfeest, bedrijfsborrel of een verjaardag tot wel 100 personen. De Patica heeft koelkasten en barbecues aan boord en kan worden geleverd op locatie. Vleesboerderij Garretsen in Tolwijk. Geen gedoe, dat is alles. Vleesboerderijgarretsen.nl.
0: Tuincentrum Bloemendaal in Drempt. Het groenste tuincentrum van Gelderland.
2: Midden in Zelhem kun je onbeperkt de lekkerste kleine gerechtjes proeven. Bij Proef

Lokaal De Groes. Kies uit wel 30 kleine gerechten en schrijf ze op een bierviltje. Wisselende koude, warme en dessertgerechten voor een vaste prijs. Lekker samen of als avondvullend programma voor grote of kleinere groepen. Proef de smaak van Zelhem. Kom naar Proeflokaal De Groes. Bij ons kan het allemaal.

0: Ja, ja, ik kan nog wel een beetje zo doorgaan, maar dat was eigenlijk mijn bedoeling niet. Ik wil eigenlijk vertellen dat we de 7 juni, op een zondag, dan komen we met bevoerdag naar Reulen. Maar nu komen we naar Reulen heen, naar Reupop heen, op de 7 juni. En jullie moeten dan ook allemaal komen. Allemaal op naar Ruurlo, naar Reulen, naar Reupop. Dan zien we elkaar door weer.
1: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
2: Clemens Peters met het NOS Journaal. De broer van Bolle Jos, Harry, is door Turkije uitgeleverd aan Nederland. Het Openbaar Ministerie meldt dat hij op 17 mei werd aangehouden in Istanbul. Vandaag landde hij op Rotterdam de Hague Airport. Minister Van Weel bevestigt op X dat het de 50-jarige broer is van drugscrimineel Jos Leidekkers. Hij wordt verdacht van het witwassen van grote bedragen aan geld, goud en horloges. Volgens de OM zijn dat opbrengsten van grootschalige internationale drugshandel. In het Verenigd Koninkrijk wordt geschokt gereageerd op vrijgegeven bodycambeelden waarop te zien is hoe een jongen van 18 met handboeien om ligt te sterven. De jongeman Henry Nowak was kort daarvoor neergestoken, maar werd door agenten behandeld als verdachte, omdat zijn moordenaar beweerde dat juist hij het slachtoffer was geworden van een racistische aanval. Premier Starmer noemt de beelden vreselijk.
3: I have seen the bodycam footage. It's harrowing. There are clearly serious questions that need to be addressed, not least how accusations of racism informed the decision making in this case.
2: Er wordt een onafhankelijk onderzoek ingesteld naar het handelen van de agenten. De organisatie van het jaarlijkse Witte Huis Correspondents Dinner heeft een nieuwe datum bekendgemaakt, 24 juli. Eind april werd het evenement met duizenden gasten afgebroken toen een gewapende man probeerde schietend door de beveiliging te breken. Het evenement wordt volgende maand kleiner, met meer beveiliging. Trump heeft gezegd dat hij er ook weer bij is. Ajax heeft een akkoord bereikt met de Spaanse trainer Michel. Hij tekent een contract voor 2 seizoenen in Amsterdam. Michel komt van Girona. Hij is de opvolger van zijn landgenoot Oscar Garcia. De 50-jarige Michel noemt Ajax een grote naam en zegt dat hij de club terug wil brengen waar die volgens hem hoort te staan. Het weer, eerst nog onweersbuien, vannacht droog en opklaringen en ongeveer 13 graden. Morgen zon, wolken en enkele buien en maximaal 20 graden. Dit was het NOS Journaal.

terug aan de andere kant van het nieuws van 9 uur. Hele bijzondere goedenavond. Dit is de muziekparade voor 2 juni 2026. We begonnen dit tweede deel met Caroline Carter. Een stukje country muziek. Every Little Thing. Direct gevolgd door de Bellamy Brothers. En zojuist hoorde je Nederlandstalige muziek van Linda. En deze kennen we allemaal. Hier is Rob de Nijs.

Het lijkt een hele band natuurlijk, als je zegt Roxette uit de jaren 80 en had een aantal grote hits. Maar ze waren maar met z'n tweetjes destijds. Marie Frederiksen en Per Gessle. Gressle, ik hoop dat ik het goed uitspreek, want ik ben niet zo goed in het Zweeds. En wat een grote hits hadden deze dame en heer. Je hoorde hier in de muziekbraden Dressed for Success. Marillion, die hadden we nog daarvoor. Grote nummer 1 hit, Kaylee. En Rob de Nijs natuurlijk, die kennen we allemaal. Je hoorde Ik Wil Je, een van de grotere hits van Rob de Nijs. Hadden we in het vorige uur de dialectplaat helemaal op het laatst. Trekken we hem nu iets meer naar het midden. Hier is onze eigen rockformatie uit de Achterhoek. Normaal, het verhaal over Sabine.

draaien redelijk veel nummer 1 hits. Dit was er ook weer eentje. Je hoorde Cock Robin. Just Around the Corner hier in de muziekparade. De Marbles daarvoor uit de jaren 60. En Normaal met het mooie verhaal over Sabine. En zoals elke mooie plaat gaat over een mooie vrouw natuurlijk. Deze komt uit de Achterhoek. Belinda Kinnaar.

Aan begin jaren 90 een grote hit voor de dames van de Triplets. Je hoorde You Don't Have to Go Home Tonight. Protestzanger uit de jaren 60, Armand, die draaiden we daarvoor. En één van hun ben ik. En Belinda Kinnaar kwam voorbij. Neem je leven. Een kwart voor tien alweer geweest in het tweede deel muziekparade. Straks nog Marco Borsato samen met Armin van Buren. En nu is het Keith Marshall. Hier is het hele mooie Only Crying.

Ja, de jaren 80 was de nederpop bijna net zo populair als het nu is. Maar dit is er een exemplaar van. Je hoorde de mannen van Splitsing, Wind en Zeilen. Nou, even Hans nog bedanken voor het appje afgelopen uur. En fijn dat je weer meeluistert en de plaat van normaal is gedraaid. Ging helemaal richting de Veldhoek. En het volgende nummer, dat zul je ook wel kennen, Hans. Het laatste voor deze avond. Rest mij te vertellen dat er straks na 10 het programma Bullrock is. En veel plezier daarbij. Hoi!

0: luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
1: Clemens Peters met het NOS-journaal. Na de Tweede Kamer is er ook in de Eerste Kamer een meerderheid voor een verbod op homogenezing. Dat bleek in het debat over een initiatiefwet van D66 en VVD. Als die wet ingaat, wordt het strafbaar om met gebed of therapie te proberen de geaardheid van homoseksuelen of transgenders te veranderen. Voor aanvang van het debat in de Eerste Kamer bood belangenorganisatie COC Nederland namens 8000 mensen een petitie aan.
2: Het is echt vreselijk als je dit overkomt. Het gaat over wie je bent. En dat wordt jarenlang geprobeerd dat weg te maken. En daar krijgen mensen depressies van, trauma's van.
1: Op overtreding komt een forse boete en 2 jaar cel te staan. In het Verenigd Koninkrijk wordt geschokt gereageerd op vrijgegeven bodycambeelden. Daarop is te zien hoe een 18-jarige student met handboeien om ligt te sterven. De jongeman, Henry Nowak, was kort daarvoor neergestoken. Maar door agenten werd hij behandeld als verdachte, omdat zijn moordenaar beweerde dat juist hij het slachtoffer was geworden van een racistische aanval. Volgens de politie werd pas na 3 minuten duidelijk hoe ernstig Nowaks toestand was. De politie van Hampshire heeft excuses aangeboden. Ook wordt een onafhankelijk onderzoek ingesteld naar het handelen van de agenten. De moordenaar is veroordeeld tot levenslang. Turkije heeft de oudere broer van drugscrimineel Bolle Jos uitgeleverd aan Nederland. Vrijdag wordt hij voorgeleid aan de rechtercommissaris. Harry L. van 50 wordt verdacht van grootschalige witwaspraktijken. Zijn broer Jos zit voor zover bekend nog altijd in Sierra Leone. Ajax heeft een akkoord bereikt met de Spaanse trainer Michel. Hij tekent een contract voor 2 seizoenen in Amsterdam. Michel komt van Girona en hij is de opvolger van zijn landgenoot Oscar Garcia. De 50-jarige Michel noemt Ajax een grote naam. Hij zegt dat hij de club terug wil brengen waar die volgens hem hoort te staan. Het weer. Vannacht droog en opklaringen en ongeveer 13 graden. Morgen zon, wolken en enkele buien. Dan wordt het maximaal 20 graden. Dit was het NOS Journaal.

U luistert naar Bull Rock Radio. De beste muziek, gedraaid door de slechtste DJ's ooit. Bull Rock. Onthoud die naam.

0: Ja. Ik denk misschien kan er wel een jingletje, maar...
1: Nee, ik was mijn microfoon aan het pakken.
0: Ja, het is weer dinsdag, het is weer Boelrocktijd. Hartelijk welkom, luisteraar, amateur, allebei.
1: Ja.
0: Boelrock, zoals bekend, het enige station met meer DJ's dan luisteraars. En vanavond helemaal, want we zijn volle bak. Ja, aan mijn rechterhand te beginnen, de producer der producers. Diepe buiging, meneer Christian Slot.
1: Ja, het slechtste van alles slechtste zit hier, hè. Dus welkom allemaal. Welkom deze dinsdag weer. We hebben een mooi lijstje ziekupje gemaakt op de valreep. Dat heb ik nooit voor jou meegemaakt.
0: Nee,
1: maar vertel je me net waarom.
0: Het lijstje was wel klaar, maar het verzenden was ik even vergeten vanwege drukte.
2: Ja, het is maar één knop, gebeuren. Hè? Enter.
1: Ja, maakt allemaal net. Het is goed gekomen, dus we hebben alles klaarstaan. Maar wat je al zei, we zitten niet met z'n tweetjes. We zitten met een kamer vol. En we gaan door aan de rechterkant van mij. Er zit een jonge dame.
2: Hallo.
1: En wie ben jij?
2: Ik ben Ramona.
1: Oh, dat is mooi.
2: Enter.
0: En wat kan je doen?
2: Ik heb ook een paar liedjes meegenomen. En ik ga dus eventjes meepraten, meekletsen, meedenken, meedoen. Gezellig.
0: Nummer 7. Met angst en beven kijken we uit naar liedje 7.
1: Ja,
0: en we zitten naast je.
1: Ja, we zitten naast jou.
2: Ja, ik heb Jolande. Mijn steun en toeverlaat eigenlijk toch wel een beetje, hoor.
3: Nou, dankjewel, Ramona. Ik doe gewoon.

0: En alles gewoon voor de groep, dus dat weet je. Enter. Enter.
1: En ja. Gerrit-Jan de Bentjesman. Ja, hallo. Ja, ja, ik mag ook weer meedoen. Hartstikke fijn.
2: Misschien gaan we het nog hebben over bentjes.
1: Misschien wel. Ik zal er eens even over nadenken.
2: Nou. Ja, doe dat maar, zeg. Heel fijn, heel fijn. We begonnen zoals we altijd beginnen met een dame, in dit geval Melanie. Liedje Lay Down Candle in the Rain. En die komt uit een bepaald jaar. En het volgende liedje wat we gaan draaien komt uit hetzelfde jaar. En als je weet welk jaar dat is, dan mag je een mailtje sturen naar
3: info@boerhoek.nl. Je kunt via die website contactformulier kun je even antwoord invullen. En last but not least, een briefje sturen naar Deventerweg 67. F, toch?
2: Hier? F.
3: F, ja. Van de Helder Op Studio. En dan hebben we genoeg secretaresses hier. En secretaris en Ronnie. Die helpen allemaal de brieven uitpakken. En dan kunnen we...
2: Er mag ook een cadeau bij zitten, toch?
3: Ja, ja, ja. Mag een cadeautje. Hoeft niet altijd groene fles te zijn. Mag ook wel een bruine fles. Dus dat is allemaal mogelijk. En dan hebben we keuze uit t-shirtjes, zag ik. Maar mogelijk zijn ze naar de voetbalvereniging. Las ik ergens in de...
2: We hebben iets gesponsord. Een van het toernooi. Ik weet alleen niet of dat voetbal was.
0: Ja, nee, volgens mij is het volleybal.
1: Volgens mij is Emaus echt wel... dat is in Borkloor. Dat is volgens mij best wel een redelijk evenement. En ja, dat heeft wel met voetbal te maken. Oh. Dat is echt wat voor ons.
2: Ja. Ja, het grijze team.
1: Met geen opdruk.
0: Nou, jullie waren...
2: En een muts.
3: Zijn er voor kinderen dan? Gaan we die XXL kinderen geven?
1: Ja, en dan hadden ze ook nog wel bepaalde rare elftanden. Dus volgens mij is dat wel een redelijk dingetje in Borculo.
3: Nou, oké. Nou, goed bezig.
2: We zijn, nu we sponsor zijn, mogen we in de VIP area zijn.
1: Dat denk ik wel.
2: Ja, denk het wel.
1: Dat denk het wel. Ja.
0: Dat is naast de friet tent.
1: Naast
2: een Novip tent.
1: Ik denk ergens achter.
3: Ja, ik denk...
2: Maar goed, als ze maar groene flesjes zijn.
1: Ja, nou, of bruin.
2: Of bruin, maakt niet uit.
1: Nee, had er maar wat in zit.
2: En door met de muziek. Led Zeppelin hebben klaarstaan, Immigrant Song. En vanwege het feit dat ik ga immigreren. Ik denk dat we misschien Lauwers beginnen met een liedje daarover.
3: Heb je visum al binnen dan?
2: Het is wel een dingetje. Want,
3: dat dacht ik al.
2: Ik ga 5 kilometer verhuizen, maar dan is het in één keer Overijssel.
3: Ja. Goed. En dan moet je met een O gaan praten.
1: Is dat dan Salland?
2: Ja, mooi nog een cola.
0: Ah, je blijft wel aan de goede kant van de A1. Dan.
2: Dat wel. De goede kant van de Schipbeek ook nog. Nee.
1: Dat met drempels.
2: Ja, toen er geen bruggen hadden, was er wel een dingetje.
1: Ja, of niet.
2: Goed, helemaal goed. Daarover later meer. We gaan even keihard luisteren naar Robert Plant en zijn vrienden. Die iets hebben over een immigratiesong. Ga je.

0: Hallo, wij zijn Wout en Frank. En wij luisteren echt nooit naar Boerrok Radio.
1: Ja, dat klopt.
2: Zou ik ook niet doen.
3: Eens gelijk, Wout en Frank.
1: Van het Veronica-team, hè? Ja.
3: Geheel tegen de verwachting in een liedje van Led Zeppelin van nog in 2,5 minuten.
1: Dat is een korte immigratie.
2: Nou,

0: De beste hennen leggen wel eens een ei in de brandnetels. Boel Rock FM.
1: Ja, toch mooi. Hè? Zo'n, als je dan een liedje hebt, dat Guitar Town, hè? Dat gaat over Nashville. En dan geen gitaar, maar een bas zal er gebeuren. Ik vind dat wel wat. Maar ja, goed, tot zover Steve Earle. En we gaan verder met CSI New York. Doe ik even uit mijn hoofd.
2: Ik zou kijk, best kunnen. Ja, je kijkt mij aan, maar
1: jij bent van de televisie.
2: Zou best kunnen.
3: Oh, die televisieserie.
1: Ja.
2: Ja.
4: Nee, dat weet ik niet.
3: Je bent die botten zoeken, hoor. Heb je die politieagent of zo?
2: Bones? Nee, volgens mij is het CSI.
3: Ja. CSI, oh, je wist het wel. Ja, ja, ja, ja.
1: Elk dorp in Amerika heeft zijn eigen CSI, volgens mij. Volgens mij was het New York, maar dat maakt even niet uit. De Who.
2: Wie?
1: De Who. Pete Townsend en zijn vrienden, denk ik.
2: Volgens mij over gitaren.
1: Niemand
2: dat
1: zal wel goed zijn.
4: Nee, dat volgens mij is wel goed.
2: Kapotte gitaren.
1: Ja, alles kapot.
3: Oh, dan kunnen ze wel in je hotelletjes slopen. Daar waren ze altijd goed in, toch?
4: Nee, op podium maar.
1: De drummer was een keer met de auto in een zwembad gereden. En dat was op zich niet zo raar. Alleen het zwembad zat op de eerste verdieping. Dat was wel een dingetje. Maar goed, we gaan luisteren bij Bob Riley. Ja.

0: Na dit eerste kwartet is Christian aan zet.
1: Mezelf ook aanzetten, hè?
2: Die dingen luidzetten.
1: Ja. Ik heb mezelf even stilgezet. En het kan gebeuren.
3: Nou, Chris, zoals altijd is liedje 5 voor jou. En wat heb je voor ons meegebracht?
1: Deze maand is Johnny Cash maand. Maar dat hoor je nu niet op de achtergrond.
3: Maar
1: nee, je hoorde YouTube op de achtergrond. En YouTube met je nummer 1. Dus gemaakt natuurlijk in de band Crisis. Die ze toen hadden eind jaren 90, begin jaren 90. Ik weet niet welke ik erop heb gezet. Maar dat gaat erom. Deze is ook door Johnny Cash gecoverd. En die ga ik zo meteen laten horen. En deze had ik, denk ik, op de radio gehoord. Oh ja, maar je landde op vakantie. We hadden een appje met... Door als een Belgische zender op. Maar allemaal die Belgische rock zender. En dan kwam deze voorbij. Maar niet die van YouTube, maar van Johnny Cash weer.
3: Dus je was op de Velus Hoog?
1: Ja, nou luister naar Belgische zender. Ja, serieus. Ja, maakt niet uit. Het is classic
3: dat bij Radio Kootwijk?
1: Ja, ook ja. Maar dit is een appje, een internet appje. Classic 21 heet het dan. En nou ja, goed. Dit nummer kent iedereen wel van YouTube. Over de bandcrisis en zo. Dat ze dus, en dat nummer geschreven en zo. En, maar ja, ik vond die van Johnny Cash eigenlijk best wel wat mooier. Dus als je die er even in wilt zetten...
3: Ja, zal ik hem doorfloepen? Ja. Floep. Ja.

0: Liedjes en sproes, vriendsiele.
1: Ja.
2: Ja, mag weer, hè?
1: Ik mag weer. Dus al 165 afleveringen lang mag ik hem iets vertellen over Bruce Springsteen. My Hometown heb ik uitgekozen. Omdat, ja, god, wat tijd dat ik met mijn zoon op schoot door het dorpje ga rijden. En zeg, take a good look around, this is your hometown. We luisteren naar de opname van de Tracks 2, de Lost Albums. En dan de LA Garage Sessions in 1983. Er wordt een beetje hezig gezongen. We gaan heel even luisteren.
3: No.
2: Ik heb hem niet mooi.
1: Nee. Ik snap ook wel dat dit niet op de uiteindelijke Born in the USA album gekomen is.
2: Maar dit is het doorstap op. Ja, je hebt hem wel ergens. Dit is al gepubliceerd, laat zo
1: nou,
2: zeggen.
1: Dit is de Last Albums. Die is vorig jaar. Heeft okay. die zeven CD's die hij gevonden heeft.
4: Strakke onderbroek even aan, of niet?
1: Ja,
4: waar jij al niet op let. Niet comfortabel, laat ik het maar zo zeggen.
1: Ik heb helemaal geen foto in beeld.
3: Nee.
1: Nog een opmerkelijk ding. Hij had een Mary. En die Mary heeft hij ingeruild voor een Kate. Moet je maar even luisteren. Even kijken als ik haar kan. Want thuis ging dat als een dolle. Hoppa, het moet hier zijn. Pap.

0: Daar had hij een Mary. En als je naar uiteindelijk... Last night, me and Mary, we laid in bed.
1: Oh, ik dacht een vrouwtjespaard.
0: Ja. Ja, dat dacht ik ook. Maar nu, en later had hij een Kate, let op.
2: Een zuipkeet?
0: Moet ik even slims doen?
3: Nou.
0: Hop, hop, hop, hop. Dan moet ik hier zijn. Kijk, daar is een Kate.
1: Oh, die broers, die doen het goed eigenlijk.
0: Ja, ja, ja. Die doen het met iedereen.
3: Womanizer.
0: Met Mary's. En die heeft inmiddels ook een Kate. En we gaan even luisteren naar deze album.

0: Dus,
1: oh, heeft er nog een?
0: Nah, nee, nee, nee. Hier, houden, hier laten we het even bij. Ik heb wel voorbeelden met meerdere namen. Dat, ja,
1: goed, man.
0: Als je Springsteen live kan laten horen, moet je doen. Dus ik denk we gaan de track My Hometown doen van de 1975-1985. Het beste album ooit gemaakt. En helemaal voor Springsteen. My Hometown.

0: angst en beven. Luisteren nu naar liedje 7.
1: Ja, ja. We gingen van alles om elkaar heen.
2: Maar... We gingen van alles mis. Maar dat geeft allemaal niks, want wie houdt van elkaar?
1: Ja, dat wil ik net niet zeggen, maar je zegt het. Maar volgens mij, je gaat onze Ramona wat vertellen zo.
2: Ja, met angst en beven kijken we uit naar liedje 7. Ja. Ramona heeft wat voorbereid.
3: Nou ja, voorbereid. Maar ik heb een liedje meegenomen. Die kwam ik laatst tegen op YouTube. Mag ik dat zeggen? Ja, tuurlijk mag je dat zeggen. En eigenlijk... Ik vond het gelijk goed. Ze zingt een cover van onze Weile Ozzy. En ze is 21 jaar oud. Ze is een country zangeres. En dan gaat ze dit doen. En dit is eigenlijk... Moet je gewoon eerst eens luisteren en dan oordelen. Maar ik vind het helemaal fantastisch.
1: Kan die?
3: Ja, ik kan.
1: Oké, komt die.

0: Hallo, dit is Erik Nijmeijer en u luistert naar Bull Rock Radio. U kent ze wel, die vieze, smerige, gasterige stink-dj's. Maar fooi toch, wat een lekkere muziek.
1: Ja, ja. Gelogen. Hij ligt niet.
2: Nee, hij is schilder. Dus hij heeft er verstand van.
1: Ja, absoluut.
2: Maar lekker schijfje.
3: Ja, man. Leuk hè, was ja. Die hè. Leuk hè. Ja.
2: Every Anna heet die.
3: Ja, Every Anna.
2: Every Anna.
3: Anna, ja. En uit Tennessee.
2: Ja, die neemt me steeds in Amerika.
3: Ja, die MS Mississippi. Ja, daar, die kant ja, okay. Op, ja.
1: Ja, die doet dat nummers niet, hè. Ze doet meer...
3: Ja, ze is, eigenlijk is het echt een beetje gospel country wat ze eigenlijk normaal doet. En ik kom je dan soms een keer tegen op YouTube, wat maar, ik eigenlijk al ja, zei. En dan ben ik... Huh?
2: Dat was Gerrit-Jan zei ook. Dat is zo mogelijk nog vetter gespeeld.
4: Wat ik het mooi vond toen ik het hoorde voor de eerste keer, dat ik denk van, jezus, hé, dit is hartstikke nog vetter uit de bracht als wat Ozzy deed.
3: Ja.
4: En het zal komen omdat het live is.
2: Ja.
4: Maar hij als countryzanger is met een of andere band.
3: Oh, en 21 jaar, hè? Ze speelt het zelf, hè? Die zware gitaar doet zij zelf, hè?
4: Oké, nou, dan ben je helemaal
1: heel zwaar. Als een gospel zangeresje.
2: Een enorme spierbundel zal zijn.
4: Oh, niet normaal.
2: Om die zware gitaar te tillen.
4: Oh, niet normaal.
2: Even terug naar 1988. New Jersey heet de plaat. Bon Jovi heet de artiest. Blood and Blood heet het liedje.

0: Zo. Zes minuut 16.
1: Zo, voor Bon Jovi.
2: Even de langste nummers van vandaag.
0: Zo maken ze het tegenwoordig niet meer, hè. Dus, nee, hartstikke goed. Even een nieuwtje. Of het is een nieuwtje, het is een oud nieuw. Want ik bereid het een aantal weken van tevoren voor. Maar meneer Phil Campbell is overleden.
1: Oh. Zo, ja, mag ik even vragen...
3: Wie is dat?
0: Ken je Lemmy Kilmister?
1: Ja.
0: Nou, die is overleden 28 december 2015. Ik heb het even nagezocht.
1: Ja.
0: Bandmaatje Phil Taylor, 11 november 2015. En nu is ook ex-Motorhead-lid Phil Campbell.
1: Oké, dus Motorhead is dead.
0: En na Motorhead had hij een eigen bandje opgericht. En Phil Campbell en His Bastard Sons. En het mooie daarvan is dat hij met twee van zijn eigen kinderen dat deed. Alleen de zanger niet. Die hadden ze ingehuurd. Ik ben de naam even kwijt. Maar ik laat even de grootste hit horen van Phil Campbell en His Bastard Sons. En dat liedje heet Born to Roam. En ik werd hierdoor getipt door H.J. Twee, drie jaar geleden. Zeg, dit moet je lustig zeggen. Dit is wat. Phil Campbell en His Bastard Son. Born to Roam.

0: luisteraar van Boer of Radio. Heel veel sterkte.
1: Oh.
2: Ik dacht dat hij... Wat een rare man.
1: Ja,
2: ja dat klinkt gewoon... Dit dikke was mijn fout. Ik dacht dat het een hele langzame fade out was, maar...
3: Nou, zet de muziek maar weer aan. Maar
2: ja, nu heb je wat anders gezet. Ja.
3: Je hoeft voor mij niet uit te faden.
2: Nee, dat is zo... Ik dacht dat er een nummer zat. Maar heb ik dit... Ik ken hem dus niet van de baas, dus de...
3: Het duurde nog een minuut langer. Ja, maar je moet maar even gaan luisteren op de site. www.boerrock.nl, daar staat hij helemaal.
2: Oh, ja, dat kunnen we helemaal doen, ja. Dat kan.
3: Armeense rockmuziek van System of a Down, denk ik, hè? Chop Suey. Viel mij op dat hij in de top 2000 zo gruwelijk hoog stond. Op nummer 150. Dat was er niet verwacht van.
1: Oh, dit soort. Ik vind het een goed nummer.
3: Absoluut. Helemaal. Ja, we gaan luisteren wat ze te vertellen hebben. Wake up. Run, rush, and put a little makeup. Have the sense to fade away the speak up. Why'd you leave the kids up on the table?

0: Harder, harder.
1: Oké.
0: Zo is het goed. Boerok FM.
2: Ja, en natuurlijk zitten we bijna op. En het rest mij ons niks om een bedankrondje te doen, denk ik. Christian, mag ik je bedanken voor een uur gezelligheid?
3: Dat mag je zeker.
2: Bedankt.
3: Oké. Okay. Ramona, ik ga je ook bedanken.
4: Nou, dankjewel.
3: Bedankt.
4: Dank je. En GJ?
3: Geen dank.
2: Nou, we doen het graag. We waren er zo om gevraagd. Alsjeblieft.
3: Ja. Dank u wel.
2: En Jolanda, jij bent nog in de microfoon, maar ze zwaait bedankerig.
5: Ik ben jullie trouwste fan.
1: Ja.
3: Oh, je hebt toch één fan.
1: Oh, hey, hoor eens hoe ze dat zegt. Klom, niet normaal.
2: En twee groene knuffels om maar één zwaaien. Ja,
1: wat niet normaal. En het gaat allemaal nog goed.
3: Nog wel.
2: We pogen altijd te eindigen met normaal, maar dat gaat bijna goed. Op één liedje na. We zitten in Metallica. We luisteren naar Metallica. Metallica zit in Keulen dit weekend. Twee nights achter elkaar heet dat. Dus in één concert kun je twee kaarten verkopen. Of?
1: Oh, ja, dat is wel.
2: Een collega van mij is er naartoe. Dus, hij heeft ook twee hoteloverdagingen nodig. En
1: Jezus,
2: met de trein
1: kost allemaal geld. Waarom doen ze dat zo raar?
2: Omdat ze niet meer zo lang kunnen spelen als dat ze willen. Of zo hard kunnen spelen.
1: Ja,
2: zo
1: maar het is wel een ding. Dat leurt toch wel heel veel geld moet uitgeven.
2: De kaartjes was samen €280.
3: Oh god, een hotel daarover nog eens €500 bij elkaar.
1: Dat
3: is
1: toch wel een ding, man.
2: Ja, maar wat drinken, die is wel €1000 verder.
1: Ik vind dat toch wel vrijvallen.
2: Goed.
1: Ik vind het niet goed.
3: Inflatie.
2: En ze hebben een aantal nummers die ze niet meer spelen, vanwege dat ze de snelheid dan niet meer kunnen halen. Dus,
1: dus dat duurt ook langer.
3: Ja, dat is een lang tijd film.
2: Het concert duurde 3 uur inmiddels. Vroeger was het een half uurtje klaar. Maar
4: nou, zuurstoftanking aan de zijkant.
2: Ja, goed. Maar we zijn er bijna. We hebben nog 6 seconden vol. Dus dankjewel allemaal.
3: Doei, doei.
2: Tot de volgende week. En we luisteren naar Whom the Bell Tolls Metallica.

0: binnen- en buitenland.
1: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Na de Tweede Kamer is er ook in de Eerste Kamer een meerderheid voor een verbod op homogenezing. Dat bleek in het debat over het initiatiefwet van D66 en de VVD. Als de wet ingaat, wordt het strafbaar om met gebed of therapie te proberen de geaardheid van homoseksuelen en transgenders te veranderen. Homogenezing of conversie gebeurt meestal in strenge geloofsgemeenschappen. Volgens de Mensenrechtencommissie van de VN veroorzaken de genezingen ernstig lijden. Het vliegverkeer in België komt weer op gang na een akkoord tussen luchtverkeersleiders en vakbonden. Vanmiddag brak een staking uit vanwege onvrede over de komst van een nieuw digitaal controlecentrum. Ook afgelopen nacht was er een spontane staking. Op het vliegveld van Brussel werden zo'n 140 vluchten geschrapt. Ook op andere vliegvelden vielen vluchten uit. Verwacht wordt dat het morgen en overmorgen nog druk blijft op de Belgische vliegvelden. Een TBS-patiënt in Groningen is door de rechtbank veroordeeld voor poging tot moord op een medepatiënt in de Mesdagkliniek. Hij is volledig ontoerekeningsvatbaar verklaard, maar krijgt niet opnieuw TBS opgelegd. De man stak ruim een jaar geleden een medepatiënt neer met de scherf van een bord. In 2018 stak hij op een plein in Den Haag 3 voorbijgangers neer. Ook toen was de conclusie dat hij volledig ontoerekeningsvatbaar was. Ajax heeft een akkoord bereikt met de Spaanse trainer Michel. Hij tekende contract voor 2 seizoenen in Amsterdam. Michel komt van Girona. Hij is de opvolger van zijn landgenoot Oscar Garcia. De 50-jarige Michel noemt Ajax een grote naam en zegt dat hij de club terug wil brengen waar die volgens hem hoort te staan. Het weer vanavond en vannacht droog. Het koelt af tot een graad of 13. Morgen zon, wolken en enkele buien en maximaal 20 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Na de Tweede Kamer is ook in de Eerste Kamer een meerderheid

voor een verbod op homogenezing. Dat bleek in het debat over een initiatiefwet van D66 en de VVD. Als de wet ingaat, wordt het strafbaar om met gebed of therapie te proberen de geaardheid van homoseksuelen en transgenders te veranderen. Homogenezing of conversie gebeurt meestal in strenge geloofsgemeenschappen. Volgens de Mensenrechtencommissie van de VN veroorzaken de genezingen ernstig lijden. Koninklijke Horeca Nederland waarschuwt iedereen die een hotelkamer heeft geboekt goed op te letten als ze een bericht krijgen. Verschillende hotels in Nederland zijn getroffen door een datalek. Daarbij zijn klantgegevens en gegevens over reserveringen buitgemaakt. Meerdere gasten die hadden gereserveerd kregen een verzoek om hun reservering te bevestigen en geld over te maken. Waar het datalek zit en hoeveel bedrijven zijn getroffen is niet bekend. De autoriteit persoonsgegevens doet onderzoek. In een appartement in Amersfoort is een explosie geweest. Veiligheidsregio Utrecht vermoedt dat het gaat om een gasexplosie. De bewoner is naar het ziekenhuis gebracht. Door de explosie ontstond brand en werden de gevel en ramen uit de woning geslagen. Er waren zorgen dat ook de constructie van het pand was beschadigd. Daarom moesten alle bewoners van het gebouw in Amersfoort hun huis uit. Maar inmiddels is iedereen weer thuis. Een paar dagen na het dodelijke ongeluk met een schoolbusje in België is op dezelfde spoorwegovergang nog een incident geweest. Een chauffeur van hetzelfde busbedrijf reed de overweg op terwijl de slagbomen al omlaag gingen. De Belgische spoorbeheerder doet onderzoek. Vorige week werd op de overweg een schoolbusje aangereden door een trein. Twee tieners, een begeleidster en de buschauffeur kwamen om. Het weer, vannacht vanuit het westen opnieuw regen. Het koelt af tot ongeveer 13 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. De Amerikaanse president Trump heeft Bill Pulte benoemd tot waarnemend hoofd van de Amerikaanse inlichtingendiensten. Pulte volgt Tulsi Gabbard op, die vorige maand vertrok, mogelijk onder druk van het Witte Huis. Volgens Amerikaanse media heeft Pulte geen ervaring op het gebied van nationale veiligheid. Hij was directeur van een onafhankelijke toezichthouder van de Amerikaanse overheid, die onder meer hypotheekbedrijven controleert. Trump zelf stelt dat Pulte ruime ervaring heeft met het beheren van gevoelige zaken. Het vliegverkeer in België komt weer op gang na een akkoord tussen luchtverkeersleiders en de vakbonden.

verbonden. Afgelopen dag brak een staking uit vanwege onvrede over de komst van een nieuw digitale controlecentrum. Ook de nacht daarvoor was er een spontane staking. Op een vliegveld in Brussel werden zo'n 140 vluchten geschrapt. Ook op andere vliegvelden vielen vluchten uit. Verwacht wordt dat het de komende dagen nog druk blijft op de Belgische vluchten. De VS gaat een netwerk dat oceaanstromingen meet bij Groenland weghalen. Het gaat onder meer om boeien in de Atlantische Oceaan. Die meten hoe warm en zout het water is, hoe snel het stroomt en in welke richting. Wetenschappers gebruiken deze gegevens voor onderzoek. Bijvoorbeeld om te begrijpen hoe de Atlantische Oceaan warm water naar Europa brengt en zorgt voor een zacht klimaat. De regering Trump stuurt aan op bezuinigingen op de wetenschap. Zowel aan de Amerikaanse West- en Oostkust worden in totaal zo'n 900 boeien en meetinstrumenten uit zee gehaald. Het weer vannacht vanuit het westen opnieuw regen. Het koelt dan af tot een graad of 13. Komende dag zon, wolken en enkele buien en maximaal 20 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. De VS gaat een netwerk dat oceaanstromingen meet bij Groenland weghalen. Het gaat om onder meer boeien in de Atlantische Oceaan die meten hoe warm en zout het water is, hoe snel het stroomt en in welke richting. Wetenschappers gebruiken deze gegevens voor onderzoek, bijvoorbeeld om te begrijpen hoe de Atlantische Oceaan warm water naar Europa brengt. De regering Trump stuurt aan op bezuinigingen op de wetenschap. Zowel aan de Amerikaanse west- en oostkust worden in totaal zo'n 900 boeien en meetinstrumenten uit zee gehaald. In een appartement in Amersfoort is een explosie geweest. Veiligheidsregio Utrecht vermoedt dat het gaat om een gasexplosie. De bewoner is naar het ziekenhuis gebracht. Hoe diegene eraan toe is, is nog niet bekend. Door de explosie ontstond brand en werden de gevel en ramen uit de woning geslagen. Omwonenden moesten tijdelijk hun huis uit, maar zijn inmiddels weer terug. Koninklijke Horeca Nederland waarschuwt iedereen die een hotelkamer heeft geboekt goed op te letten als ze een bericht krijgen. Verschillende hotels in Nederland zijn getroffen door een datalek. Daarbij zijn klantgegevens en gegevens over reserveringen buitgemaakt. Meerdere gasten kregen een verzoek om hun reservering te bevestigen en geld over te maken. Waar het datalek zit en hoeveel bedrijven zijn getroffen is niet bekend.